0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones.

0: Jones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde

0: snipersafaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: dus een zomers begin. Als ik denk aan de Franse muziek, denk ik meteen aan terrasjes en denk ik lekker aan buiten zitten.
1: Ja, aan de Franse camping denk ik aan.
0: Een Franse kaas denk ik eigenlijk wel.
1: Oh, lekker.
0: Camembert of brie, wat denk je?
1: Brietje.
0: Ja. Ik kan mijn berg, denk ik eigenlijk. Ja. Ja. Is dat niet wat pittiger of zo? Wat sterker van smaak?
1: Ja, inderdaad. En wat zachter ook. Brie is ook zacht, maar camembert... Ja.
0: Sowieso lekker als de kaas zo helemaal smelt.
1: Oh, in de oven is camembert zo lekker. Met die klein takjes erin en honing. Nou.
0: Hebben we al ontbeten? Want hier gaan we voor natuurlijk.
1: Ik heb hier een zielige banaan voor me liggen.
0: Dus. Ach joh. Is die bruin of niet?
1: Nou, net rijp. Ja, hè?
0: Oh ja, dat vind ik verschrikkelijk. Een groene banaan.
1: Ja, nee, dat wordt niet leuk.
0: Nee, dat is...
1: Maar goed.
0: Die kun je gewoon 2 dagen laten liggen. Leg hem hier onder het bureau neer, dat is goed.
1: En dan wordt hij hopelijk snel rijp. Tijdens het programma nog.
0: Zo, nou, we hebben de etenskorst weer laten, de revue laten passeren. Ja. Het is inmiddels 6 over 6. En goedemorgen voor iedereen natuurlijk, hè. Dit is goed, het is wakker. Nieuws weer, verkeer en fijne muziek, diverse onderwerpen. We hebben van alles en nog wat om lekker te blijven luisteren.
1: Ja, en we hebben ook Robert Jan, die iets leuks gaat doen weer vandaag. Dus, ja,
0: jij weet het al wat?
1: Meer over.
0: Niet verklappen, maar weet je wat?
1: Verklappen. Horen we zo meteen meer over van hem.
0: En muziek zei ik al, hè. Miss Montreal, haar nieuwe single, wordt ondersteund. We hebben muziek van Roger Whittaker, lang geleden. Martha Reeves en de Vandellas, al heerlijk. En is de Spice Girls, Back to the 90s en de Zero's. Met deze Stop

0: Homeward Bound, Simon & Garfunkel. In Utrecht, zwakker, op Radio M Utrecht. Inmiddels zijn we weer wat minuutjes opgeschoven en twee platen achter ons. Top van de Spice Girls en deze prachtige van het duo wat toen nog, elkaar wel kon luchten en zien. Later is dat niet meer gebeurd. Mm. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Heb je al op Facebook gekeken trouwens of niet?
1: Ja, zeker. Ja, en de vraag die we vandaag jullie allemaal willen stellen is: wat is jouw mooiste herinnering aan de Galgenwaard? Nou, daar hebben we het vandaag over.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, wel vaak langs gefietst. Maar niet binnen geweest. Nee,
0: het is het stadion natuurlijk van FC Utrecht. Hè? Voor degenen die dat niet zouden weten. Het kan natuurlijk, maar ja, luister je niet heel vaak naar onze programma's of naar die aparte stream die we altijd hebben als FC Utrecht thuis of uit speelt. Ja. En er is veel voetbal deze week sowieso. Hey, die Galgenwaard, wat is er mee in de hand dan?
1: Nee, het stadion bestaat 90 jaar. Ah. En schrijver Danny van der Linden is vandaag te gast in aan tafel bij Kool Niemand daarover te hebben. Over zijn goed boek, wat hij daarover heeft geschreven. Het boek heet 90 jaar stadion Galgenwaard. Dus dat gaat hij mooi etaleren bij Connie vanmiddag.
0: Ik ben heel benieuwd wat daarover te zeggen is dan. Wat hij daarover gaat vertellen, omdat dat in het boek staat.
1: Nou, ik ben daar ook wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, wat voor verhalen zitten daarachter? We zijn in ieder geval wel heel erg benieuwd naar jouw verhalen en herinneringen als je die hebt aan het stadion Galgenwaard. Horen we graag van je. En die kun je aan ons met ons delen in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina dus, Radio M Utrecht.
0: Zit te denken. Nee, ik ben er ook nooit binnen geweest. Dat weet ik 100% zeker natuurlijk, ja. Maar ja, het is wel een belangrijk club. Ik denk wel meteen aan wedstrijden die wat minder gezellig waren. Niet door de wedstrijden, maar wel door buitensporig gedrag, zeg maar. Ja, van de tegenpartijen of van eigen mensen. Maar in elk geval, ja, er is natuurlijk veel om te doen.
1: Ja, we krijgen natuurlijk vaak mee items van de sportredactie hier. Want die zijn inderdaad wel regelmatig in het Galgenwaardstadion. Te vinden voor het werk, maar zelf, nou, ik zou eigenlijk wel een keertje heen willen. Überhaupt naar een wedstrijd van FC Utrecht. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nog niet geweest ben.
0: Dat ga je wel een keer doen, dus.
1: Ja.
0: Oké, dat is mooi.
1: Wel bij eigenlijk.

0: Hans en haar Miss Montreal. Wat een goede groep. Zo lang doen ze al muziek maken met elkaar. En veel plezier maken ze volgens mij. Ze maken ons ook vooral blij met die lekkere plaatjes.
1: Ja, zeker.
0: 7:10 inmiddels geworden. Tja, hij is aan het luisteren in het buitenland. Peter Leijendekker is chauffeur. Die luistert naar Radio M Utrecht. Hij zegt zo, en zo doe je dat even. Zo ben je in Avignon. Matig, bewolkt weer. 15 graden. Lekker toch, zegt hij. Ik krijg een fotootje hiervan binnen via WhatsApp.
1: Oh, wat gezellig.
0: En een koffietje erbij dan. Net als wij, zeg maar.
1: Ja, nou, goedemorgen.
0: Peter, bonjour inderdaad. Wat schrijven de kranten op de voorpagina? Nou, daar gaan we even in een paar minuten doorheen. Wat de Volkskrant brengt is de kosten aan de renovatie van het Binnenhof. Inmiddels is dat verzesvoudigd. Oeps, de verbouwing van het Binnenhof kost dus 6 keer zoveel als gepland en gaat minstens 2 keer zo lang duren. Of het einde nu eindelijk in zicht is, ja nee, dat moet vandaag blijken tijdens het debat in de Tweede Kamer. Want als je gaat graven, dan zijn er ineens rottende balken, afbrokkelende muurtjes, archeologische vondsten, je wil het niet weten. Misschien ook wel, maar zo schrijft de Volkskrant dat op pagina nummer 1.
1: Dan gaan we naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Zij koppen met een slimme lichtflits vervangt het domme te zaakjes luchtalarm. Sirene op de eerste maandag van de maand zwijgt vanaf 2028. Ja, ook als het huidige domme luchtalarm wordt afgeschaft, blijft er een soortgelijk signaal bestaan om bij noodsituaties in te zetten. Dat zei minister David van Wiel van Justitie. Ja, de bewindsman denkt dan aan lichtflitsen en geluid om mensen straks beter te waarschuwen bij gevaar.
0: Maar geluid is het toch? Ik bedoel, dat hebben we toch? Elke eerste maandag van de maand, om precies 12 uur, dan gaat het alarm af. Dat is al geluid. Verander dat nou niet. Maar dat wil hij wel dus.
1: Ja, hij wil, volgens minister Van Wiel, is dat systeem net een 50 jaar oude auto. De technologie is verouderd en de juiste onderdelen zijn nauwelijks nog te verkrijgen.
0: Ja, dat is misschien wel waar natuurlijk. Maar aan de andere kant, dit werkt wel, zeg ik dan.
1: Ja,
0: moet je eens kijken als alles aangestuurd wordt door techniek. Dat gaat allemaal kapot. Dus ik denk bij mezelf, oei.
1: Ja, en daarbij een lichtsignaal. Hoe ziet dat eruit dan? Is dat niet storend voor mensen met epilepsie bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dan is er echt wel wat aan de hand ook natuurlijk.
1: Ja, dat is dan misschien ook zo, ja.
0: Maar ja goed, je moet geen epileptische aanval van licht krijgen. Maar ik vind het geluid ook altijd keihard. En dat is de bedoeling ook natuurlijk, dat je het hoort.
1: Ja, het is ook een noodzaak.
0: Een paar jaar geleden wilden ze het ook sowieso afschaffen, hè? Dat de maandelijkse testen. En dat is ook niet gebeurd. En dan denk ik, ja, in deze tijden van toch wel onzekerheid, oorlogen om ons heen, waarom moet je het weghalen?
1: Ja, nou, absoluut, ja.
0: Los van materiaal misschien of zo, wat niet verkrijgbaar is.
1: Hij noemt het ook een backup systeem momenteel. Het primaire systeem blijft het mobiele NL Alert signaal natuurlijk in noodsituaties.
0: Behalve als het internet plat gaat en mobiele telefoon plat gaat, dan krijg je geen NL Alert meer op je mobiel.
1: Ja, dat is wel interessant.
0: Dat zal die zelf toch ook wel weten, neem ik aan.
1: Ja, die app is nu al een baanbrekend volgens de minister in een van de best beveiligde systemen van Nederland.
0: Ja, maar als je geen ontvangst hebt met je telefoon, hoe krijg je dan een NL-alert?
1: Nou, hij zegt, we hebben in Oekraïne gezien dat het mobiele netwerk een best robuust systeem is. Zeker met 5G, straks 6G. Dus hij heeft erop vertrouwen dat
0: ik heb geen enkele twijfel dat het gaat lukken. Ik bedoel ermee, het gaat niet lukken, dit.
1: Ja.
0: Het gaat mislukken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Dat terzijde. David van Weel, als je luistert, ik zou zeggen, denk even goed na. Trouw heeft het over het kabinet. Wederom, de politiek heeft geen oplossing voor nieuwe crisis in de asielopvang. Want ook dat is nog lang niet ten einde, dit grote probleem. Terwijl het protest tegen asielopvang verhevert, dreigt de situatie in het aanmeldcentrum, hoorden we gisteren ook over in het nieuws, aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, te ontsporen door een tekort aan opvangplekken. Is dat nieuws? Ja, nee. We zijn er nog steeds heel druk mee. Maar de oplossing is nog niet voorhanden. Trouw schrijft daar een uitgebreid artikel over vandaag op pagina 1 al.
1: De Telegraaf komt met zijn hypotheekrente schiet omhoog. ING verwacht een negatief effect op huizenprijzen. Ja, somberheid over het conflict in het Midden-Oosten jaagt de hypotheekrente in Nederland aan. Na een periode rust verhogen deze week 15 geldverstrekkers versneld hun tarieven. Waaronder ING, ABN AMRO en Rabobank. Ja, bij de hypotheekshop stromen de renteverhogingen binnen, al dus de woordvoerder daarvan. We gaan nu zeker een week of twee verhogingen zien. Ja, geldverstrekkers reageren op een snelle stijging van de rente op de kapitaalmarkt. Overal ter wereld stegen die rentes op staatsleningen.
0: Slecht, hè, voor iedereen die een huis wil gaan kopen. Of je nou starter bent of dat je nou al een tijd te huis hebt.
1: Nou,
0: Ja. En degene die een huis hebben, die moeten dat nog verkopen. Dat wordt ook dan weer moeilijk.
1: Nou,
0: ik spreek uit ervaring.
1: Ik wilde het net zeggen. Ja, ING-econoom Sander Burgers die rekent op een negatief effect op de huizenprijzen dus. Wij verwachten dat de huizenprijzen aan het einde van dit jaar wel ongeveer stabiel zijn gebleven. Maar een reden is dat de hogere hypotheekrente de leencapaciteit en de betaalbaarheid van woningen beïnvloedt. Ja, het is aan de orde van de dag, het woningnieuws wat dat betreft.
0: Absoluut. Zometeen is even een update van het verkeer. De eerste voor vandaag trouwens, dat is niet echt een update. We gaan eens even kijken of het al doorrijdt in Midden-Nederland of dat gestopt. En het weer naar Crowded House. En over het weer gesproken. Ai, ai.
1: Ja.

0: Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
5: Half 7, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Oh, schiet me te binnen, Anne, voordat ik aan de verkeersinformatie in het weer begin. Heb je al een prangende vraag voor ons allemaal, voor wat betreft die rondleiding? Oh, dan zit dat eraan te komen.
6: Ja.
5: Ja, ik denk, dan check ik maar even bij jou in de uitzending.
6: Heel goed.
5: Weerbericht van Margot en zometeen uitgebreid bij Margot een weerwoord natuurlijk. Nog een wisselvallig dagje, eentje om precies te zijn. Dat is de dag van vandaag met wolkenvelden, toch ook af en toe zon. En vanochtend nog wel een paar buitjes in Midden-Nederland. Vanmiddag blijft het droog, hoi hoi, er waait een vrij stevige zuidwestenwind. En het wordt een graad of 18. Hoe de rest van de dagen eruit zien, gaat maar gewoon allemaal toelichten bij ons in Utrecht is wakker. Nu

0: Altijd natuurlijk van Den Bosch naar Utrecht. Afrit Geldermalsen, knooppunt Everdingen. 10 minuten extra reistijd en de rechte rijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Vanaf strand Nulde tot knooppunt Hoevelaken. Over die 10 kilometer doe je een kwartier langer. Dat heeft dus te maken met een ongeluk. Daarbij is ook een vrachtwagen betrokken. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Het is gebeurd op de parallelbaan trouwens. Die is afgesloten bij knooppunt Hoevelaken. Tot zover.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Is het antwoord A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Dus jongens, waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Weet jij het juiste antwoord? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de app van RTV Utrecht.

0: Een afvaardiging van 10cc. Godly and Cream en een Englishman in New York. Nooit geweest, misschien kom ik er wel een keer. Voorlopig heb ik er even helemaal geen zin in. Want we hebben Utrecht is wakker en ik kan die deur niet uit. Ja. Dat is logisch. Robert-Jan, goedemorgen, waar hang je uit? Want wat ga je doen vandaag? We verwachten jou in de studio, maar je zegt nee, we leggen even een digitale verbinding. Nou, dan moet je toch uitleggen wat het plan is vandaag.
1: Ja, goedemorgen. We zijn nog wel in de buurt hoor. Maar heel gerust allemaal binnen de provincie. Maar ik ben onderweg naar Renswoude. En dat is toch relatief gezien wat verder weg.
0: Oh ja?
1: Dus voor de zekerheid, anders gaan we het allemaal niet redden. Ben ik alvast onderweg.
0: Een buitengebied.
1: Heb ik de auto
0: een buitengebied.
1: Even aan de kant,
0: ja, ja, vertel.
1: Ja, het buitengebied, precies. Dus ik heb de auto even langs de kant van de weg gezet. En nou ja, we doen het nu op deze manier. Maar volgens mij is de verbinding meer dan perfect.
0: Nou, wat denk je? Straks gaan we 7:30, 8:30. Uitgebreid ruimte voor het onderwerp waar je het vandaag over gaat hebben. Waarom ga je naar Renswoude, Robert-Jan?
1: Dat heeft te maken met, ja, dat noemen ze een dorpendeal. Die vrijdag wordt ondertekend. Ja, het woord deal is niet een van de fraaiste termen, moet ik zeggen. Maar goed, een overeenkomst zou je kunnen zeggen. En het heeft te maken met, het gaat van de provincie uit, de provincie Utrecht. En die wil de kleinere kernen, zoals ze dat noemen, willen ze helpen als het gaat om het samenkomen. Je zou zeggen, in dorpen, kleine dorpen, kent iedereen, niet waar? Die dorpse gemeenschap. Maar dat blijkt in de praktijk nogal tegen te vallen. We hebben het eerder ook gezien, inmiddels reportages en zo. Met supermarkten die verdwijnen, buurthuizen die op de tocht staan. Ja, dat soort ontmoetingsplekken. Ja. En dat moet gestimuleerd worden volgens de provincie.
0: Dus een beetje de noodklok die geluid wordt vanuit de provincie, al dat het onderkend wordt, of erkend wordt, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, want ze gaan zo'n 7 dorpen helpen, waaronder dus Renswoude. Dat is de eerste, zeg maar, die hier nu in de aandacht mee staat. Ja, het gaat om een bedrag van 200.000 euro. Dus zoveel is dat eerlijk gezegd niet. Maar de bedoeling is ook dat bewoners dat verder gaan oppakken. Van vrijwilligers tot bewonersorganisaties. In Renswoude zijn ze bezig met de sporthal, de Hokhorst. Daar ga ik zo meteen kijken. En die moet omgetoverd worden in een soort multifunctioneel centrum. Zoals je ook bijvoorbeeld in Eemnes hebt, het huis van Eemnes met een bibliotheek. Je kan de biljarten, allerlei zalen, sporten uiteraard. Een soort grand café zit erin, kortom een plek waar je volop elkaar kunt treffen. Ziet er leuk uit, ik ben er ambtshalve een aantal keren geweest. En dat is ook de inspiratie voor Renswoude. Ja, we gaan het erover hebben, van hoe noodzakelijk dit is. En wat zijn nou precies die plannen met de Hokhorst?
0: We gaan het uitgebreid van je horen als je in Renswoude aanwezig bent. Vanmorgen dus uitgebreid naar 7:30 en 8:30. Maar je meldt je nog even om 7:00, hè? Kijk of de reis een beetje gaat voordoen.
1: Ja, zeker. Wij gaan de motor eventjes starten. En dan zou ik zeggen, à bientôt.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray.

0: mooiste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Incredible. Ilse de Lange in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, maar goh, zo meteen naar het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst eens eventjes alle blikken gericht op de Facebook-vraag, zeg ik dan maar even. Want daar staat hij al. Ja. En we hebben hem al genoemd in de uitzending ook. Dus je kunt ook reageren via de app. Waar gaat het over?
1: Ja, over ongelooflijk gesproken. Vandaag bestaat, of nou niet vandaag. Stadion Galgenwaard bestaat 90 jaar. Ja, 90 jaar voetbalgeschiedenis dus. Het is een boek. Daar is een boek over geschreven. Het heet dus 90 jaar Stadion Galgenwaard. Ja, en volgens de auteur is het toch echt een boek wat elke supporter van FC Utrecht wel in handen moet hebben. Want ja, het gaat over de geschiedenis van het stadion en alle unieke gebeurtenissen, iconische gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Omtrent het voetbal natuurlijk. En onze vraag aan jou is: wat is jouw mooiste herinnering aan de Galgenwaard? Ja, en de schrijver van het boek, Danny van der Linden, die is te gast in Aan tafel bij Connie Kaaienveld vanmiddag hier op Radio M Utrecht. Nou, we zijn heel benieuwd naar jouw verhalen en de herinnering aan het stadion als je die hebt. Mogen we het graag? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.

0: zegt hij altijd. Hoi, hoi, hoi. Ja, heel gek, maar wel opvallend.
1: Nou, heel opvallend.
0: Trini Lopez. Weerbericht. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb de zwembroek al klaar liggen. De korte broek eerst natuurlijk voordat ik het water in ga. Want het gaat allemaal heel erg warm worden. Maar vandaag nog niet, volgens mij, toch?
2: Nee, nee. Nog één wisselvallig dagje voordat de zomer losbarst. Ja, en die buien die op dit moment nog over ons land trekken... Die zijn voorlopig dan ook de laatste. Dus ja, we staan voor een abrupte weersverandering. En ik denk dat heel veel mensen er nu heel erg naar uitkijken. Dan zeg ik, morgen is de enige overgangsdag... om even een beetje te wennen aan die warmte. En dan vanaf vrijdag, dan geht's los.
0: Met de zomer. Gaat het beginnen. Dat betekent dus een flinke temperatuurstijging ten opzichte van vandaag. Dus een dagje, precies. Dus overgang naar morgen. En dan is het zover. En dan heb je dat. Wat gaan we vrijdag bereiken? Alvast even vooruitlopend op die feiten.
2: Ja, ik denk dat we vrijdag de eerste zomerse dag gaan meemaken. Mm. Een reeks van, nou, misschien wel 10 achter elkaar. Dus het is ook geen eendagsvlieg.
0: Oh.
2: Ja, wat dat betreft is het echt een lange periode met vrij zonnig en zomers weer. En dan moet je denken aan temperaturen van 26, 27 graden. Dus dat is echt wel een verschil met vandaag. Want vandaag gaan we naar 18 graden. Overigens is het nu ook niet koud. Hè? Je merkt toch al dat die lucht een beetje begint op te warmen. 13 graden. Ja, dat heb je op de fiets ook meegemaakt, Anne?
1: Ja, precies. Ja. Ik had mijn wat dikkere jas aan, maar dat hoefde helemaal niet. Het was echt zacht.
2: Nee, ja. Het is heel zacht. En we hebben vannacht nog een beetje regen gehad. Op dit moment is het op de meeste plaatsen droog in onze provincie... Blijft niet zo, want in de loop van de ochtend... trekken vanuit het westen dikkere wolkenvelden... en ook nog een paar buien binnen. Maar dat zal voornamelijk een ochtendgebeuren zijn. Ik denk dat het vanmiddag op steeds meer plaatsen droog gaat worden. Dat de zon er al een klein beetje meer bij gaat komen... en die temperaturen gaan oplopen naar 18 graden. En dat is precies de norm voor de tijd van het jaar. Dus we zitten één dag op wat het eigenlijk hoort te zijn. En daarna schieten we door. Morgen naar 21 graden en vanaf vrijdag naar 26 of 27 graden.
0: Het is allemaal wat. Goed, Margot, dan weten we dat alvast. Ja, gaan we het volgende uur even over doorpraten... want je hebt het over een lange periode van een dag of 10... misschien wel met 2,5 temperatuur. Zeer benieuwd hoe dat allemaal komt. Hey, tot zometeen dan, hè?
2: Joe.
0: En het volgende uur, Utrecht, is...

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
6: Zeven uur door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van VWS. Toen bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De demonstranten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 doden door Russische aanvallen en dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City. Die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Dat betekent extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst.

0: laatst kampioen werd.
1: I've won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
2: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: Bij het laatste kampioenschap in 2004 speelden Dennis Bergkamp en Thierry Henry nog bij de ploeg. Het weer wisselvallig, geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker met natuurlijk steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En hoog tijd om Marjolein erbij te halen. Die staat inmiddels in de studio. Die heeft zich voorbereid op het regionale nieuws. Het nieuws uit Midden-Nederland. Goedemorgen trouwens.
4: Goedemorgen. Tegen een Utrechtse huisarts is 3,5 jaar celstraf geëist op verdenking van verkrachting van een patiënte. Ook mag hij, als het aan het OM ligt, 5 jaar niet als arts werken. De man zou na zijn dienst naar een patiënte zijn gegaan en haar hebben verdoofd met een drankje en dus verkracht. De A27 bij Eemnes was gisteravond uren dicht richting Utrecht na een ernstig ongeluk. Een automobilist was hard gecrashed tegen de middenvangrail. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of meer auto's betrokken waren bij die aanrijding wordt onderzocht. Utrecht denkt erover om camera's op te hangen in Park Oogendaal om overlast tegen te gaan. Ook zijn er plannen om gebiedsverboden op te leggen en extra jongerenwerkers in te zetten in de wijk. Een groep mannen en een groep jongeren geeft vooral die overlast. Ze maken veel lawaai en ook troep. Dat en meer, zometeen om 19:30.
3: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de AWB. Dat gaat ook over ongelukken. Flink wat vertragingen daardoor. Te beginnen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knoopend Dijl en Knoopend Everdingen. 20 minuten extra, rechterrijstrook dicht. Rechterrijstrook is ook dicht op de A12. Dat heeft dan maken met een ongeluk. Van Arnhem naar Utrecht heb je nu 25 minuten extra reistijd nodig. Gemeente tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Ook op de A28 is het misgegaan. Onder andere is daar een vrachtwagen bij betrokken bij dit ongeluk. Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knooppunt Hoevelaken. Een 30 minuten extra. Omleidingsadvies, zegt de ANWB. Doe dat dan maar over de A50 en de A1. Dat is dus over Apeldoorn. Dan moet je wel van tevoren bij Knooppunt Hattemerbroek ook al een keuze gaan maken. Ja, Zwolle Amersfoort bij Knoopend Hoevelaken, ongeluk met een vrachtwagen. Overigens de parallelbaan, daar gaat het om, die ter plaatse dan dicht is. Doorlopend houden we je op de hoogte van de situatie op de wegen in Midden-Nederland. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Den Besten.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
13: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
14: Radio M Utrecht.
3: Een bomvol uurtje, maar wel een heel leuk uurtje. Met diversiteit aan onderwerpen. Onder andere verslaggever Robert-Jan Boy. Die gaat acte de persoons geven vanuit Renswoude. Ben je eigenlijk al op de plaats van bestemming, Robert-Jan?
14: Nou, bijna, Bob. Ik rij richting Renswoude inderdaad. Nu via de N224 om precies te zijn. Nog een klein stukje. En dan kom ik bij sporthal De Hokhorst. Ja. Die op de schop gaat. Het moet een multifunctioneel centrum worden. Uh-huh. Met steun mede van de provincie Utrecht. Er is een speciale overeenkomst gesloten met dorpen om zeg maar de leefbaarheid, het samenkomen, de saamhorigheid te stimuleren. Je zou zeggen dat is al het geval in kleine dorpen. Mm-hmm. Iedereen kent iedereen, maar dat blijkt in de praktijk dus tegen te vallen vanwege het verdwijnen van diverse voorzieningen. Nou ja, ik ben er bijna op dit moment bij de Rijk Renswoude binnen. Altijd een mooie rit via de landerijen. Overigens op de A12 tussen Veenendaal en Utrecht. Ja? Het begin van een... een significante file. En ook vanuit Renswoude richting A12 via de N224... kun je ook niet echt lekker doorrijden. Ook daar is file. Ja. Dit eventjes... goed mensen van verkeersinformatie.
3: Ja, precies. Ja. Dat zijn misschien de mensen die de A12 willen mijden. Want de N224 inderdaad, volgens de ANWB is dat bijna 10 minuten extra reistijd van Arnhem naar Zeist. Om preciezer te zijn tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. Dus de N224, daar begeef jij je ook. Jij gaat de andere kant op. Robert-Jan, dank je wel voor nu en tot zometeen. Na 7:30 in Utrecht is wakker. Wij hebben diverse onderwerpen. We pakken ze er even bij.
15: Ja, straks om 7:15 spreken we Karen Burgering van Stichting Kei voor een Bij. Ja, want kinderen in Amersfoort leggen vandaag een speciale bijentuin aan voor wilde bijen. Ja, doen ze niet voor niks. Het is vandaag Wereldbijendag. De bij heeft wat hulp nodig, want het gaat niet zo goed met bijen in Nederland. We horen er zo meteen meer over van Karen.

0: Robbie Williams, een feel van heel wat jaren geleden intussen ook al. Het is 7:15 geworden. Je bent bij Radio M Utrecht en een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag leggen kinderen in Amersfoort een speciale bijentuin aan voor wilde bijen. Dat omdat het vandaag Wereldbijendag is. Ja, de bij heeft hulp nodig, want het onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met bijen in Nederland. We spreken Karen Burgering erover van Stichting Kei voor een Bij. Zij organiseren dit vandaag. Goedemorgen, Karen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hi. Er zijn steeds minder wilde bijen in ons land, blijkt dus uit meerdere onderzoeken. Van de ruim 350 verschillende soorten bijen in Nederland is de helft daarvan bedreigd. Ja, hoe komt dat volgens jou?
2: Ja, dat is heel treurig. Wat ik heb geleerd heeft het te maken met het ontbreken van gezond voedsel en ook nestplekken. En gezond voedsel, de oorzaak daarvan is toch bestrijdingsmiddelen, pesticiden die nog worden gebruikt. Mm-hmm. En nestplekken, dat gaat over dat die bijen voor 70%, meer dan 70% in zand leven, maar ook in holletjes. En dat we gewoon eigenlijk te weinig natuur hebben. We moeten meer doen voor ze.
1: Ja. Ja, dus is er dan bij wijze van spreken natuur verdwenen in Nederland? Of hoe is dat gebeurd?
2: Nou ja, verdwenen. Kijk, ik ben niet een expert, maar wat ik weet is dat die bloemen gewoon, die bijen nodig hebben. Daar zit nectar in, daar eten ze van, net als wij voedsel nodig hebben. En dat is gewoon giftig. En daar gaan ze dood van. En daar moeten we iets aan doen. En dat doen we dus met onze stichting Kei voor de Bij. Zorgen we voor mensen en ook voor bijen.
0: Ja. Ja, en dat de natuur uitbreidt was eergisteren nog in het nieuws natuurlijk. En wij brachten het ook nog. Nationaal Park Utrecht Zuivelrug, dat wordt 2 keer zo groot. Dus zijn daar dan ook mogelijkheden voor imkers om hun bijenkasten neer te zetten bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Ja. Maar wij zijn er ook voor de wilde bijen. Hè? Dus dat is zijn de potens, dus de rommel. Maar dat we iets aan het doen zijn, dat is top. Hè? We zijn allemaal, alle kleine beetjes helpen. Maar het gaat gewoon niet goed. Dus we moeten nog meer doen. En dat doen we ook met onze stichting.
0: Ja. En dus gaat er wat gebeuren vandaag in Amersfoort, vertel.
2: Ja. Nou, we leggen dus een bijweltuin aan bij het Nieuwe Land, een school in Amersfoort. En een bijweltuin is een tuin van 4 vierkante meter in een honingraadvorm. En dat heeft hele mooie bloemen en kruiden voor die wilde bijen. En een mooie zandheuvel in het midden waar die bij zich kan opwarmen. Want dat heeft hij ook nodig, net zoals wij wel eens aan het strand liggen. En in het midden ook een mooi bijenhotel, wat wij ook zelf maken met mensen die werken aan herstel en groei. En daar kunnen ze nestelen en eitjes leggen. Dus het is gewoon een fantastische plek. Ook om te zien is het gewoon heel leuk. Zie je ook op onze website. En dat doen we samen met de kinderen. En dat wordt mede mogelijk gemaakt ook door de Stichting Meerkring. Daar is het Nieuwe Land onderdeel van. Mm-hmm. En we mogen 12 tuinen aanleggen. Daar zijn we echt super blij mee. Echt fantastisch in Amersfoort voor hun. En wat we proberen in Amersfoort is een bijenduct aan te leggen. Daar zijn we nu mee begonnen. En een bijenduct is dat we de tuinen op 200 tot 500 meter afstand leggen. Want die wilde bijen vliegen ongeveer op die afstand. En dan kunnen ze van plek naar plek vliegen.
0: En hoeveel willen jullie dan aan gaan leggen? Want ik neem aan, als je de wilde bij wil gaan redden, dat je best wel wat van die plekken nodig hebt dan.
2: Ja, goede vraag. We gaan vandaag nummer 22 aanleggen. We willen gewoon door heel Nederland, eigenlijk door heel de wereld. Als je op Google Maps nu kijkt en je tikt in Bijwel, zie je die tuinen al liggen. Dat is echt superleuk om te zien ook. En hoeveel wil je er aanleggen? Ja, wij dromen ervan dat inderdaad, wat ik zeg, de hele wereld, dat je vanuit de ruimte allemaal Bijweltuinen ziet eigenlijk.
0: Relatief weinig geld heb je voor nodig voor het aanleggen van zo'n bijenhotel, ook waar je het over hebt, en die planten erbij? Of is daar flink wat geld voor nodig juist?
2: Nou nee, dat valt wel mee, vinden wij zelf. Kijk, het gaat ook natuurlijk om materialen. Die plantjes proberen we zelf te kweken, maar dat lukt ook niet altijd. Want als je meer hoeveelheden gaat doen, heb je ook weer biologische kwekers nodig. Maar wat ik net zei, we doen ook aan sociale impact. We werken met mensen die we ook begeleiden en werken aan herstel en groei. Dus die zorgen ook dat we samen die tuinen maken. Hè? Dus dat wordt van planken gemaakt en die bijenhotels. Het is gewoon ontzettend leuk. We hebben gewoon ook heel veel lol. Het is echt leuk om te doen. Ja, en vandaag met de kinderen, ja.
1: Nou, leuk. Ja, veel mensen die willen best iets doen voor biodiversiteit, maar weten niet zo goed waar ze moeten beginnen. Ja, wat kunnen luisteraars zelf vandaag al doen, bij wijze van spreken iets kleins, om die wilde bijen te helpen?
2: Ja, dat kan heel makkelijk. Dat kan op je balkon of gewoon in je tuin. Haal een tegel eruit en strooi wat zaadjes. Probeer biologische zaadjes te kopen. Of doe het op je balkon met een wat potgrond in een pot en wat zaadjes. En dan heb je die bijen ook in je tuin. En dat is zo leuk. Leuk om te zien, zo'n hommeltje al, hè? Een van de bekendste soorten.
0: Mm. Is niet eng toch, hè? Want mensen hebben vaak iets met insecten. Nee. Van, dat wil ik helemaal niet. Je wil ook geen wespen in je tuin. Maar dat is toch iets anders dan een hommel van bijen?
2: Ja, zeker, want bijen steken gewoon in principe niet. Tenzij ze in gevaar komen en bedreigd. Net zoals wij natuurlijk. Dan gaan we ook een beetje om ons heen slaan. Mm-hmm. Maar nee hoor, ze steken niet. Dus ze gaan gewoon lekker hun gang en ze zorgen voor de bestuiving. En dat ze hun eitjes kunnen leggen. En dat is gewoon, het is gewoon leuk ook om te zien. Ja, of mensen ook denken van... ik weet zo'n plek van 4 vierkante meter bij een bedrijf, school of een instelling. Dan graag, dan kunnen wij nog meer impact maken, samen ook. En op keivoorderbij.com kunnen ze dat... kunnen ze zich aanmelden.
0: Ja. Mooi om dat gehoord te hebben, want er valt veel over te vertellen. Dat heb je ook gedaan. Ik heb nog even gekeken op Google Maps inderdaad. Be well, als je dat intypt, dan zit je meteen op de plekken waar jullie nu al zitten.
2: Ja,
0: en dat gaat straks helemaal dwars door Amersfoort heen, neem ik aan.
2: Ja, en heel Utrecht. Okay. Noem maar op. Leuk.
1: Karen Burging van Stichting Kei voor een Bij. Succes vandaag in Amersfoort in ieder geval.
2: Dankjewel.
0: En de kinderen ook natuurlijk. Dank je, Karen. Doeg.
2: Dag.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: terug naar de jaren 60 en dat doen we bij Radio M Utrecht maar al te graag. En je hoort er binnenkort veel meer over. Ook in Utrecht is wakker. Het is bijna 7:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio Midden-Nederland. Marjolein, in het nieuws, bulletin van 7:30.
1: Er is steeds meer overlast in Park Originaal in Utrecht. En dus wil het college daar camera's ophangen en gebiedsverboden opleggen. En de play-offs beginnen bijna in het voetbal. Maar FC Utrecht kijkt ook al naar volgend seizoen om spelers vast te leggen. En ook dat hoor je zometeen.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Radio M Utrecht, daar luister je naar. Het is 7:58, maar Marjolein heeft het regionieuws. Dat begint overigens met verkeersinformatie.
1: Ja, want op de A2 is opnieuw een rijstrook dicht door het slechte wegdek. Tussen Utrecht en Den Bosch is het asfalt in slechte toestand. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. Dat leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. De afgelopen weekenden werd ook al gewerkt aan de A2, maar dit gaat volgens Rijkswaterstaat om een ander deel van de snelweg. De A27 bij Eemnes was gisteravond uren dicht richting Utrecht na een ernstig ongeluk. Rond 10:00 crashte een automobiliste tegen de middenvangrail. De hulpdiensten rukten massaal uit. De bestuurster werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer auto's betrokken waren, wordt onderzocht door de politie. Een Utrechtse huisarts die wordt verdacht van verkrachting van een patiënte hangt een celstraf boven het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de dokter een kwetsbare vrouw misbruikt. Zij belde 's nachts naar de huisartsenpost waar hij dienst had. Hij ging na het werk naar haar toe en daar heeft hij haar volgens het OM een verdovend drankje gegeven en verkracht. Het OM eist 3,5 jaar celstraf en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de man. Er is steeds vaker overlast in Park Originaal in Utrecht en daarom wil de gemeente camera's ophangen en mogelijk gebiedsverboden opleggen. Ook worden er mogelijk extra jongerenwerkers ingezet. Volgens het college gaat het om 2 groepen die overlast geven, jongeren en mannen. Ze zorgen voor veel lawaai en laten troep achter in het park. De politie en BOA's surveilleren al extra. Een team van verslavingskliniek Jelinek gaat langs om mensen richting zorg te begeleiden. FC Utrecht neemt Angel Alarcón definitief over van FC Porto. De 22-jarige Spaanse aanvaller kwam afgelopen winter op huurbasis over van de Portugese club. Utrecht bedong toen al meteen een optie om de speler te kopen. En die optie is nu gelicht. Alarcón heeft een contract getekend tot 2029. En meer daarover en ander nieuws kun je lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanaf morgen wordt het allemaal beter. Vandaag is het nog wisselvallig. Bewolking, af en toe zon en in de ochtend nog een paar buien. Maar vanmiddag blijft het al droog bij 18 graden.
0: Ja, dat is toch wel een beetje wennen aan wat warme, hogere temperaturen dan een paar dagen geleden. Elke dag een beetje bier. Marjolein, dankjewel voor het nieuws uit de regio en tot zometeen weer. Utrecht is wakker. Verkeersinformatie. De actuele stand van zaken op het wegennet in en rond Midden-Nederland. Nou, Marjolein had het er al even over. De vertraging vanuit Den Bosch naar Utrecht over de A2. Die is trouwens enorm, 25 minuten tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Omdat het wegdek nog altijd in slechte toestand is. Je hoorde daar zojuist over. A12 Arnhem-Utrecht. Vanaf Oosterbeek de afrit daar tot aan Maarsberg. 10 minuten vertraging. Het overlapt een klein beetje als je het meet tussen Veenendaal-West en Maren. Daar ook vanwege een ongeluk 20 minuten extra. A27 Breda-Utrecht. Knoopend Gorinchem, Lexmond, 5 minuten vertraging. A28, flinke vertraging. Op dit moment meer dan een half uur. Dat is van Zwolle naar Amersfoort. De ANWB meet die vertraging tussen Stand 0 en Knoopend Hoevelaken. Ongeluk is de oorzaak. Omrijden is het advies. Dat doe je dan over de A50 en de A1. Op tijd je keuze maken dan, maar flink op tijd. En de A28, de laatste melding, Zwolle-Amersfoort. Het gaat over hetzelfde stukje eigenlijk, maar bij Knoopend Hoevelaken, daar vinden de bergingswerkzaamheden plaats. Op de parallelbaan, die is helemaal afgesloten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En even is tot 12 uur vanmiddag. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaal zaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
16: BVR, hoe het heurt.
17: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat antwoord A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Dus de vraag is, waar verwijst de naam Wolvenplein naar? A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Denk jij het juiste antwoord te weten? Heel goed, mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de RTV Utrecht app.
0: Zo kan dat eenmaal. Zijn er nog veel reacties trouwens? Want jij hebt dat een beetje inzage in.
22: Ja, ik zie al wat een en ander binnenkomen hoor. Dus leuk. Wees er snel bij.
0: Oké, en zorg dat je het goede antwoord doorgeeft. Ja. Ik ga niet zeggen wat het is hoor.
22: Nee, ik hou heel graag van mond.
23: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Pitney in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We hebben verbinding met Robert-Jan Boy. We gaan naartoe, want je zou zeggen dat het met de sociale binding in kleine dorpen, waar vaak iedereen kent, het wel goed zit. Maar de praktijk is toch een beetje anders. Voorzieningen zoals dorpshuizen en supermarkten staan onder druk. En de provincie Utrecht wil daar iets aan gaan doen. Met de zogenoemde dorpendeal. Hoe dat in elkaar steekt, Robert-Jan, we zijn zeer benieuwd.
1: Ja, Bob, dat heeft in ieder geval hier in Renswoude te maken met de Hokhorst. Dat is nu een sporthal. Ik sta hier eventjes voor de deur, verbindingstechnisch. En als je aankomt rijden, zie je de sporthal uiteraard liggen hier bij de sportterreinen. Een beetje donkergrijs dak zie je eigenlijk. Heel groot dak. Dat heeft met de overkapping te maken van de sporthal die hier een paar meter verderop is. En als je het pand betreedt, kom je eerst bij een soort kantine aan je linkerkant. Een hokje waar de beheerder zit. Dat is Hans Veldhuizen. Ja, wij mogen gewoon Hans zeggen, geloof ik.
2: Hans zeggen. Ja. Ja, een hokje, dat klinkt een beetje negatief. Vind ik altijd een kantoor, noemen wij het.
1: Een kantoor?
2: Ja, precies.
1: Okay.
2: Dus dat is de entree. En dan proberen we altijd de mensen de weg te wijzen vanuit daar.
1: Ja.
2: Dus dat is een mooie ruimte. En overdag wordt er gewoon kantoorwerkzaamheden verricht.
1: Ja, en als je wat wil drinken kun je dus kantine.
2: Dan kan je naar de kantine.
1: Dat noemen wij gewoon kantine.
2: Dat noemen we kantine. Ja. Vroeger heette dat sportcafé, maar kantine is een prima benaming.
1: Ja, en dan heb je mooi uitzicht op een aantal sportvelden.
2: Ja, dat klopt. Ja, je kan vanuit binnen mooi naar buiten, naar de zaal kijken wat er allemaal te doen is.
1: Ja.
2: Een mooie uitzicht.
1: Maar dit gaat allemaal op de schop, want hier een grote foto eigenlijk van hoe het allemaal moet worden. Rianne van Ginkel, sociaal werker van de afdeling Welzijn, is er ook bijgekomen. Ik zie daar een hele mooie glazen pui. Ziet er open uit. Het moet allemaal helemaal gaan veranderen.
3: Ja, het moet gaan veranderen. We gaan weg. De bibliotheek gaat weg. En we gaan met z'n allen hier naar de Hokhorst. En lekker licht. En dat iedereen gewoon welkom is.
1: Bibliotheek komt erbij.
2: Bibliotheek komt erbij. Consultatiebureau komt erbij. Alles wat er in de bibliotheek gedaan wordt. Hè, onder andere SWO, taalhuis. Je kan het zo gek niet bedenken wat allemaal daar gebeurt. Ja. Wordt allemaal hier centraal bij de Hokhorst getrokken.
1: Allemaal in het kader van die dorpenovereenkomst.
2: Ja,
1: dorpendeal, zoals dorpendeal, het door de provincie wordt genoemd. Ja,
2: klopt. Ja, dorpendeal. Okay. En een officiële tintje eraan, dat is aanstaande vrijdagmiddag, dat die dorpendeal dan bekrachtigd wordt.
1: Ja.
2: Hier vrijdagmiddag in de Hokhorst.
1: Wij lopen een beetje op de zaken vooruit. Ja, het moet allemaal verbinding veroorzaken. Rianne van Ginkel is sociaal werker. Je zou zeggen, zo'n kleine gemeenschap, heeft die niet al verbinding genoeg?
3: Ja, die heeft op zich wel, die heeft wel verbinding, maar het kan altijd nog meer. Dus, en wij doen nu al dingen in de Hokhorst. Dus voor ons is het gewoon eigenlijk 1 plus 1 is gewoon 3.
1: Maar wat moet er dan meer?
3: Nou, ik denk dat we nog meer mensen kunnen bereiken. Uiteindelijk. Ja. We zien het nu ook al wel op het gebied van bewegen. Als je een oproepje doet voor een wandelgroep, dan ontstaat er gelijk een grote groep.
1: Ja.
3: Dus mensen hebben echt behoefte aan. Ze drinken na afloop hier koffie of thee. Ja. En,
1: maar ja, dat kan nog meer.
3: Dat kan nog meer, ja.
2: Er zijn nog te veel mensen die we hier niet zien. Hè? Of in heel breed. Die proberen we hier naar binnen te gaan trekken. En dat zich hier op allerlei manieren thuis gaan voelen. Al is het maar alleen maar voor een bakje koffie.
1: Wat zijn dat voor mensen?
2: Nou, met name ouderen, alleenstaanden.
1: Ja.
2: Dat zijn wel de mensen die we proberen te bereiken. En wat Rianne net ook zegt, als we ze binnenkrijgen, wij geloven wel in kruisbestuiving. Als ze komen sporten, dan weten ze ook dat er andere dingen te doen zijn in Renswoude. En dan in de Hokhorst.
1: Ja.
2: En als ze een boek in komen leveren of ze komen bij Rianne, dat ze ook kunnen sporten hier.
1: Ja.
2: Dus zo proberen we dat bij elkaar te krijgen.
3: Ja, we willen vooral mensen bereiken die echt behoefte hebben aan contact. En die het gewoon fijn vinden om iets te doen te hebben. Mm. Die eigenlijk de hele dag maar thuis zitten en eigenlijk niets doen. En dat is heel mooi als ze mensen ontmoeten. Want dan breiden ze gelijk hun netwerk uit.
1: Ja.
3: En het is gezellig voor ze.
1: Ja.
3: En ze hebben wat te vertellen tegen hun familie. Dat ze wat mee hebben gemaakt. Want als je de hele dag thuis zit en je ontmoet niemand, dan heb je weinig meer te vertellen.
1: Dan gaat het om een bedrag van 200.000 euro. Je zou zeggen dat is een beetje aan de magere kant.
3: Ja,
1: want wat doe je met 2 ton?
3: Nou, met 2 ton kunnen we het natuurlijk wel heel erg opleuken. We kunnen het heel gezellig maken. En dat het echt een soort huiskamer gaat worden. En dat mensen echt welkom zijn.
1: Ja, en vrijwilligers moeten een belangrijke rol gaan spelen. De gemeenschap zelf moet er helemaal ook een steentje aan bijdragen.
3: Wij werken met heel veel vrijwilligers. Ik werk hier alleen als sociaal werker.
1: Ja.
3: Met heel veel vrijwilligers. En anders zou ik mijn werk niet kunnen doen. Als die vrijwilligers niet zou hebben, dan zou ik dat niet kunnen doen.
1: Die potentie is er.
2: Ja, dat denk ik zeker, wat vrijwilligers betreft. Merk je wel bij allerlei festiviteiten hier in Renswoude.
1: Ja.
2: Hoe snel ze voor elkaar klaarstaan. We hebben onlangs een grote rondom Koningsdag van alles gehad. Als je ziet door hoeveel vrijwilligers dat gedragen wordt. Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, even tot slot.
3: Ja. Ik hoef eigenlijk nooit heel erg te zoeken naar vrijwilligers. Want je zegt het gewoon tegen een paar mensen van ik zoek wat vrijwilligers. En binnen no time gaat de telefoon en meldt iemand zich aan. Ja, en ik hou ook altijd goed in de gaten als mensen met pensioen gaan. Dan, dat vind ik vooral een interessante groep. Die strik ik dan meestal.
1: Goed, de Hockhorst ziet er nu nog uit zoals hij eruit ziet. Maar dat gaat op korte termijn wellicht helemaal veranderen. Ja. Zometeen verwachten wij hier nog meer gasten.
0: En die horen we dan in het volgende uur Utrecht is wakker. Vanuit Renswoude via de microfoon en de verbinding van Robert-Jan Boy. En met Robert-Jan Boy. Weerbericht. Goedemorgen. Wederom zeggen we dan. Want het voorgaande uur hebben we jou wat zendtijd gegund. En graag ook zelfs dit uur ook weer wat meer over het weer. Want het gaat bijzonder warm worden. Maar nu nog niet vandaag, hè?
4: Nee, maar nu nog niet. Hoewel, het is opmerkelijk zacht natuurlijk in vergelijking met de afgelopen weken. De nachttemperaturen soms onder het vriespunt. Nou, dat is wel helemaal voorbij hoor. De plantjes kunnen naar buiten.
0: Goed zo.
4: En als je nu de waterkraan nog hebt afgesloten, dat kan ook gewoon allemaal weer open.
0: Het gaat niet meer vriezen, zeg jij.
4: Nee,
0: dus.
4: Nee, het gaat helemaal niet meer vriezen.
0: IJsheilige definitief een nette schop onder de hol gegeven.
4: Precies, ja. Die waren vorige week, hè. Dus wat dat betreft houdt het weer zich keurig aan de kalender, ook met de ijsheiligen daarbij. En we zien echt een soort kantelpunt.
0: Oh ja?
4: Met name vanaf vrijdag, hoor. Ja, dan schakelen we over naar zomerweer. Maar vandaag nog even niet. Het is een beetje een tussendagje met op dit moment 14 graden. Het is droog in onze provincie, maar het is wel aan de bewolkte kant. En we moeten toch nog rekening houden dat er vandaag, nou zeg maar tussen 10 en 3... dat er toch nog wel een paar buien kunnen vallen. Dus wat dat betreft, misschien wel de laatste buien van een lange periode met droog weer die eraan zit te komen. Dus vandaag nog een paar buien met vrij veel wolken, een klein beetje zon. Die zon die komt echter aan het einde van de middag en vanavond wel wat beter tevoorschijn. En als we dan op de thermometer kijken, dan is het weer een graadje warmer dan gisteren. Gisteren werd het zo'n 17 graden. Ik denk dat we vandaag uitkomen
0: op 18.
4: Ja, precies.
0: Dat is een graadje erbij. En morgen, en ik ben zo benieuwd naar de opbouwende fase, hoe snel dat gaat. Maar heel, heel snel volgens mij.
4: Heel snel, ja. Morgen is al de eerste van een hele reeks droge dagen. Hè. Dus wat dat betreft, de kraan gaat dicht. En dat komt door een hoge drukgebied. Dat ligt nu nog boven het zuiden van Frankrijk. Het trekt richting Duitsland. En daarom draait de wind naar het zuiden. En met een zuidelijke wind wordt droge, maar ook hele warme lucht aangevoerd. Op dit moment zit die warmte nog boven het zuiden van Spanje. Gisteren daar 30ers, vandaag al 33ers, morgen 35ers. En die lucht die stroomt dus de komende dagen via Frankrijk en België naar ons toe. Nou, morgen merken we daar nog niet zo heel veel van. Dan komt de wind uit het westen met wolkenvelden, ook een beetje zon. Maar het is al droog en de temperatuur gaat al omhoog naar zo'n 21, misschien wel 22 graden.
0: Mm-hmm.
4: Ja, en dan vanaf vrijdag, je weet niet wat je meemaakt, want we gaan in één keer naar zomerse temperaturen. Vrijdag wordt ook de eerste zomerse dag van dit jaar met 25, 26 graden. En dat gaat zomaar door in het lange Pinksterweekeinde. En ook volgende week. Dus we staan aan het begin van een lange zomerse periode met vrij veel zon, hoge minimumtemperaturen, dubbele cijfers en overdag 25 tot 27 graden. Dus wat dat betreft, ja, echt een omslagpunt.
0: Ja,
4: met name dus vanaf vrijdag.
0: Precies. En de komende dagen dus dan vanaf dan, zeg maar, dan gaat het echt vanaf vrijdag gaat het los. En een lange tijd dus. Ja, dat hebben we heel kort nog even te danken aan dat boven dat hoge drukgebied wat dus boven Spanje en Frankrijk zit op dit moment dan. Of wat Frankrijk
4: inderdaad,
0: krijgt dan.
4: Ja. Ja. Inderdaad, ja, kijk, en dat hoge drukgebied dat ligt nu boven het zuiden van Frankrijk, waardoor de warme lucht boven Spanje, hè, gisteren met 30ers, nog niet in beweging komt. Dus dat duurt even.
0: Ja.
4: Morgen trekt het al richting Duitsland. Hè, dan komt ook Frankrijk aan de beurt. Daar zien we ook de temperaturen weer oplopen naar 25 tot 30 graden. En die luchtsoort die komt dus als dat hoge drukgebied verder naar het oosten schuift en bij ons de wind naar het zuiden draait, ja, dan krijgen wij ook die Spaans Franse lucht te pakken. En dat gebeurt dus vanaf vrijdag.
0: Ja, ja, precies. Nou, Margot, daarover weten we nu alles. Wat we nog niet weten is hoe we de dag door gaan komen. De dag van vandaag, met je weerspreuk natuurlijk. Want daar zitten we nog even op te wachten, ter afronding.
4: Precies. Ja, nou ja, het is natuurlijk uitermate groeizaam weer. We hebben natuurlijk een periode gelukkig gehad met wat buien. Vanaf nu komt de warmte en de zon er weer bij. Dus daar komt hij dan. Als op het eind van mei de eikels bloeien, zal daar een vet boerenjaar uit groeien.
3: Kijk.
0: Dat bedoel ik maar. Leuk hoor.
4: Kan zo op het tegeltje.
0: Past hij er wel op dan, hè? Zo lang?
4: Oh ja.
0: Maar goed, tot zometeen. Dankjewel. Tell me.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
10: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
9: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt.

0: om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli... de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
1: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
0: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio M Utrecht en het derde uur van Utrecht is wakker starten zojuist met het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu dan het nieuws uit de regio. Wederom verkeersinformatie ook in het nieuws natuurlijk, hè?
3: Ja, want gaten in de weg zorgen opnieuw voor file op de A2 richting Utrecht. Een rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht vanwege dat slechte wegdek. Rijkswaterstaat is er al voor de derde dag op rij druk mee. De politie onderzoekt een ernstig ongeluk op de A27 bij Eemnes. Gisteravond crashte een automobiliste op de middenvangrail en raakte gewond. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer auto's betrokken waren, is nog niet bekend. Er is steeds vaker overlast in het Utrechtse park Oog in Hal. De gemeente denkt erover om camera's op te hangen en misschien gebiedsverboden op te leggen. Groepen jongeren en mannen maken veel lawaai en laten troep achter. Ook hulpverleners die worden inmiddels ingezet. En nog één dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. Ook dat straks om 8:30.
2: Zeker, ja. Nou, daar zijn we allemaal druk mee. Met het hoofd, zeg maar. Om de,
3: kijken we allemaal naar uit, toch?
2: De zomerse kleding uit de kast halen en zo. Ik heb er wel zin in. Maar als ik dan hoor dat dat 10 dagen of zo gaat duren, 25 graden of meer, dan denk ik, nou, dat kan ook een beetje overdrijven natuurlijk.
3: Ik kan het bijna niet geloven dat het, dat het ook echt zo
2: niemand
3: is.
2: Niemand is het ook echt wel zo.
3: Ja. Oh, wat zo onwerkelijk inderdaad. Helemaal warm.
2: Marjolein, tot zometeen met het uitgebreide nieuws om 9:30. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk heb ik het over die A2. Dat is dus vanuit Den Bosch naar Utrecht sowieso, tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Een half uur extra reistijd vanwege de slechte toestand van het wegdek, zeggen we altijd. Maar ook de andere kant op begint er nu vertraging te ontstaan. Dus richting Den Bosch komen er vanuit Utrecht en die gaat in het wegdek dan wel zeggen, het is een halve slecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knoopend Everdingen. Nu 5 minuten. Die rechte rijstrook is nu ook dicht. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht vanaf afrit Wageningen tot aan Maarsbergen. Doe je in al van 20 minuten langer over je reis. Wegwerkzaamheden vinden plaats op de A30 en daarom is die vertraging daar. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond 10 minuten extra. En vanuit Almere ook zo'n vertraging op de 27, maar wel van Utrecht-Noord tot Hilversum een kwartier. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort. Hier ging het vanmorgen mis met een ongeluk tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, nog altijd een half uur extra reistijd. Ja, de rechterreis is ook dicht, de parallelstrook in elk geval ook. Omrijden is nog altijd het advies van de ANWB. Dat doe je over Apeldoorn en dan dus de A50 en de A1 nemen. Tot zover de verkeersinformatie. Drukte op de provinciale wegen is er ook in elk geval tot een kwartier vertraging. Dat heb je zo te pakken. Bijvoorbeeld op de N224 en de N233.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
5: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
6: uitvaart was zo mooi, echt ja, zoals ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
13: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Robert-Jan Boy in Renswoude, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen. We zijn even op parkeerterrein beland van de Hockhorst, de sporthal in Renswoude. Hans van Veldhovenhuizen, de beweerder, die legt eventjes uit dat, ja, het is nu een beetje een hoge bouw nog met wat glimmende schoorstenen, laat maar zeggen, luchtafvoer en een beetje staalachtig ziet het er allemaal uit. Maar het wordt een soort grande entree met veel glas, hè?
2: Ja, dat moet het worden met veel glas. En we gaan wel mensen inhuren die dat gaan schoonmaken. Dat gaan we niet zelf meer doen natuurlijk.
15: Oh nee, waarom niet? De vrijwilligers moeten wel ingeworden
2: gezet. Ja, die moeten wel, maar zo hoog, we willen ze niet de ladder op en dat ze er vanaf vallen. Dat gaan we niet proberen.
15: Maar het moet een place to be worden, om het even in goed Nederlands te zeggen. En dat gebeurt allemaal met steun van de provincie. Ze noemen het de dorpendeal, die vrijdag wordt ondertekend. En hier zijn de voorbereidselen al in volle gang, zou je kunnen zeggen. De mensen moeten dichter bij elkaar komen. In Renswoude. Nou, daar gaat het om.
2: We gaan het meer over horen na 8:30. Hoe dat dan allemaal mogelijk is. Vanuit Renswoude, Robert-Jan Boy. Dan Utrecht is wakker. Diverse onderwerpen en Facebook-vragen. We hebben echt veel te doen al, hè?
16: Ja, vandaag nemen kinderen de raadzaal in Utrecht over. In het Utrechtse stadhuis. Ja, waarom? Er is een presentatie van de uitslag van de kinderstembus. Dat is dus de uitslag van wat de kinderen vinden van de toekomst van Utrecht. Spreken we zo meteen Mieke Tiwon over van de gemeente Utrecht. Hoor en zo.
2: Ja, precies. En stadion Galgenwaard. Dat stadion bestaat maar liefst 90 jaar. Reden te meer om Connie in de programma die gaat tijd reserveren voor de schrijver van een boek over de Galgenwaard.
16: Ja, en daarom zijn we ontzettend benieuwd naar jouw mooiste herinnering of herinneringen aan de Galgenwaard. Het stadion van FC Utrecht. Laat weten jouw verhalen en herinneringen. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebook.

0: altijd weer bijzonder hoog bij Andy Williams. La la la la la. Music to watch girls by. Bracht de tijd op 14 minuten voor 8:30. Heerlijk nummer. Andy Williams dus achter ons latend. Vandaag ja, zijn het niet de politici, maar kinderen die het voor het zeggen hebben in het Utrechtse stadhuis. Waar gaat het om? Nou, kinderwijkraden uit de hele stad Utrecht die nemen plaats in de raadzaal. Ze presenteren hun eigen plannen. Laten we daarmee dus horen wat volgens hen belangrijk is voor de toekomst van Utrecht. En er gebeurt meer, want ook de uitslag van de Utrechtse kinderstembus, waar meer dan 1000 kinderen aan mee hebben gedaan, dat wordt vandaag bekendgemaakt. Kortom, daar moeten we over doorpraten. En dat doen we met Mieke Thiewon van de gemeente Utrecht. Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vraag me wel meteen even af, en ik denk heel veel mensen die denken, hey, ja, waarom vindt de gemeente Utrecht nou belangrijk om kinderen op deze manier een stem te geven in de lokale politiek?
1: Nou, kinderen mogen nog niet stemmen. Dus volwassen volksvertegenwoordigers eigenlijk nemen de beslissingen voor hen. Dus het is ook heel belangrijk om hun mening te horen.
0: Maar ja, kinderen kunnen toch nog niet hebben, de levenservaring hebben die volwassenen hebben?
1: Nee, maar misschien is dat juist ook wel heel mooi. Ze zijn heel onbevangen en sociaal. En heel goed om te horen hoe zij erover denken, hoe hun wijk bijvoorbeeld in elkaar zit en wat er beter zou kunnen.
2: Ja, meer dan 1000 kinderen hebben dus gestemd via de Utrechtse kinderstembus, waar vandaag die uitslag van bekend wordt gemaakt door de kinderen. Kun je even kort uitleggen wat die stembus dan precies is?
1: Wij hebben eigenlijk, dit jaar waren gemeenteraadsverkiezingen. En wij ontvangen heel veel kinderen in het oude stadhuis om een programma met ze te doen. We bedachten, er zijn onderzoeken geweest waarbij er gezien is dat als kinderen een stemproces doormaken, zou ik sneller geneigd zijn om als ze echt mogen stemmen, om dat te gaan doen. En toen dachten we, nou, laten we een kinderstemhokje neerzetten. En dan niet de vraag of ze op een politieke partij willen stemmen, want dat is natuurlijk wel lastig voor kinderen van 11, 12 jaar. Maar wel om te vragen, welke onderwerpen vind jij eigenlijk belangrijk? En als je daar eentje mag kiezen, welke wordt dat dan?
2: Ja, en welke zijn dat zoal onder jonge Utrechters?
1: We hebben bijvoorbeeld sport, armoede, leuke dingen in de stad, spelen, veiligheid, op straat, natuur, klimaat. We hadden 8 onderwerpen.
0: Ja. En dat wisten de volwassenen die de politiek doen in Utrecht nog niet?
1: We hebben de uitslag nog niet gegeven. Dus dat moeten we vanmiddag gaan horen. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Maar goed, er wordt geluisterd dus door volwassenen. Het is belangrijk om naar de kinderen te luisteren. En nu noem maar even de leeftijd. Hè? 11, 12-jarigen zijn het. Hè? Het zijn niet kinderen van 5, 6 of zo.
1: Nee. Het is echt groep 7, 8, zeg maar. Soms groep 6, maar tussen de 10 en de 13 jaar ongeveer. Ja.
2: Kunnen ideeën van kinderen uiteindelijk ook echt invloed hebben op het beleid van de gemeente?
1: Dat denk ik wel. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is dat ze, want de kinderen hebben dat vertelde ik in het begin al, hebben plannen gemaakt voor hun eigen wijk. Mm-hmm. Dat ze ook merken dat zij die invloed ook zelf kunnen hebben. Dus je kunt zelf ook dingen doen om je eigen wijk of straat beter te maken, mooier te maken. En dat hebben ze ook, die kinderwijkraden hebben dat ook gedaan. Ze hebben nagedacht over hoe kunnen we, wat valt hier bij ons op? Wat kunnen we verbeteren? En ze gaan dat ook uitvoeren of hebben dat inmiddels al uitgevoerd. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een wijkfeest in een speeltuin om iedereen bij elkaar te laten komen. Of een speciale seniorendoemiddag. Een inzamelingsactie voor voedselbank. Of een schoonmaak- of opruimactie. En zij doen dat, ze voeren dat dan uit. Dat is allemaal onder begeleiding van DOC. DOC is een welzijnsorganisatie. Zorgt dat al die scholen bij elkaar komen. Uh-huh. Ze kunnen overleggen. En ze kunnen ook een financiële bijdrage via het initiatievenfonds vragen om zo'n plan ook echt uit te voeren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze leren dat ze ook zelf het verschil kunnen maken.
2: Goed, wat kunnen raadsleden volgens jou leren van de manier waarop kinderen naar hun stad kijken?
1: Ja, ik zei het er net al, hè, kinderen zijn heel onbevangen en sociaal. En vanmiddag horen zij de idee eigenlijk die de kinderen hebben om die wijken mooier en beter. En ik hoop echt dat zij geïnspireerd worden daardoor. Hè, er wordt een coalitie gevormd op het moment. Nou, misschien hebben zij ook wel inspiratie hierdoor. En het is sowieso altijd fantastisch om te horen waar die, hij heeft een hele frisse blik en waar die op gericht is.
0: En de interesse in de politiek komt er misschien ook wel vanuit de kinderen dan, hè? Die worden uiteindelijk ook volwassenen.
1: Ik denk eigenlijk ook dat ook wel, weet je, op de manier waarop je invloed uit kan oefenen, dat hoef je niet per se alleen als raadslid te doen. Maar je merkt best wel dat er een vuurtje aangestoken wordt. En ja, dat is wel, ja, ik vind dat wel heel interessant en leuk, ja.
0: Goed onthouden welke namen het er zijn, hè? Goed opschrijven.
1: Ja,
0: dus over een jaar of, een jaar of tien later, dan hebben we de nieuwe politici. Dan hebben we nu alvast de namen. Dat is wel goed op 26 mei 26. Ja. Mieke, dankjewel. En iedereen veel plezier ook, denk ik, vanmiddag in de raadzaal in Utrecht.
1: Ja, nou, dat gaat zeker lukken. De 47 kinderen die er zijn, hebben er in ieder geval zin in.
3: Leuk.
0: En de politici ook, hè, heb ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, maar dit gaat vooral om de kinderen natuurlijk. Ja, en zij zitten op de stoel van de raadsleden, die luisteren mee. Maar de rol is voor de kinderen in deze.
0: Mieke Tiewon, dank.

0: met een What a Beautiful Noise. Wat een mooi nummer. Back to the 70s in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht. Gooi je zometeen het nieuws uit de regio. Marjolein.
1: Voor de derde dag op rij is er file op de A2 door gaten in de weg. De bouw van een wooncomplex in Utrecht is vertraagd door het volle stroomnet. En we kunnen ons opmaken voor een zomers Pinksterweekend.
0: Lekker vooruitzicht. Alvast over 2 minuten meer hierover.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: TrueLease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: 8:31, het nieuws uit de regio, hier bij Radio M Utrecht door Marjolein Heijer. Het begint met de bouw van een appartementencomplex in Utrecht dat vertraagd is.
1: Ja, en dat komt mede door het volle stroomnet. Het gaat om het Utrechtse wooncomplex met de naam Ondaatje. Dat moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar. In 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatie Portaal loopt tegen problemen aan met het overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen de kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Gaten in de weg zorgen opnieuw voor vertraging op de A2 richting Utrecht. 1 rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht. En dat heeft te maken met het slechte wegdek. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. En dit leidde toen zowel in de ochtend- als avondspits tot vertraging. Hoe lang dit nog gaat duren, dat is nog niet bekend. De A27 bij Eemnes was gisteravond uren dicht richting Utrecht na een ernstig ongeluk. Rond 10 uur crashte een automobiliste tegen de middenvangrail. De hulpdiensten rukten massaal uit en de bestuurster werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer auto's betrokken waren, wordt onderzocht door de politie. Er is steeds vaker overlast in Park Ooginal in Utrecht. En daarom wil de gemeente camera's ophangen en mogelijk gebiedsverboden opleggen. Ook worden er mogelijk extra jongerenwerkers ingezet. Volgens het college gaat het om 2 groepen die overlast geven. Jongeren en mannen. Zij zorgen voor veel lawaai en laten troep achter in het park. Nog 1 dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. De temperatuur schommelt dan rond de 25 graden. Dit komt door de wind die vanaf morgen draait. Hierdoor wordt droge en warme lucht aangevoerd. En dat is dus goed nieuws voor mensen die er tijdens het lange vrije weekend op uitgaan.
0: En het weer voor vandaag dan?
1: Ja, dat is dan wat wisselvalliger nog. Bewolking, af en toe zon en deze ochtend kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag is het wel droog en dan wordt het 18 graden.
0: Goede timing voor jou om binnen te blijven dan vanochtend.
1: Want, dan ga ik vanmiddag lekker erop uit.
0: Helemaal goed, 9:30 volgende bulletin in elkaar. Hè?
1: Dan ben ik er gewoon. Ja.
0: Nee, dankjewel. Tot straks. Zeker. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, de gatenkaas op de A2, dus daar hebben we het over. Want een half uur extra reistijd heb je nodig van Den Bosch naar Utrecht. En dat meet de ANWB qua vertraging tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Op de A12 langzaam rijden van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Een minuut of 10 extra. A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Goijkum en Lexmond een kwartiertje. En vanaf de andere kant Almere-Goijkum langs Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 5 minuten vertraging. De laatste melding is ook al weer flink. Een half uur extra heeft te maken met een ongeluk en een afsluiting van de rechterreis ook en de parallelbaan bij knooppunt Hoevelaken. De vertraging die begint bij Nijkerk, loopt door tot knooppunt Hoevelaken en is dus een half uur. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Dalhuizen.
12: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
13: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
19: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
23: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Ja, waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Is dat antwoord A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Ja, waar verwijst die naam Wolfenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de app van RTV Utrecht. Daar kun je ook het juiste antwoord in sturen.
0: Er zijn al heel veel reacties binnen, hè?
24: Er komen steeds meer reacties binnen. Dus wees er snel bij met je goede antwoord.
0: Om die rondleiding mee te maken.
24: Ja.
0: Utrecht is wakker. Goedemorgen. Er is L. Stewart.

0: worden. Uit het jaar 1976 van het geweldige album The Year of the Cat, L. Stewart. En ook de single daarvan afkomend. Dat nummer op single uitgebracht en deze On the Border. Komt dus uit het jaar 1976. Toch even meer dan 50 jaar geleden alle. Het zijn de klassiekers die je hoort.
1: Ja, daar begonnen net al wat over te vertellen, ja.
0: Leuk is leuk. Dat. Ja, het is geweldig.
1: Het is een gratis muziekgeschiedenis. Ben je
0: Ik was 10 jaar dat het album uitkwam. En ik vond het leuk omdat het toen op de radio veelvuldig te horen was. Mm-hmm. En ik heb nog steeds mooie herinneringen aan. Ik heb het album van L. Stewart's Year of the Cat. Heb ik in zo'n frameje. Heb ik in het oude huis gedaan. En dan ga ik weer een nieuwe huis ophalen.
1: Oh, leuk zeg. Ja, en ik zie het al hier op internet. Het is best een mooi kleurrijke hoes hoor.
0: Zeker. Ja. Mooi jaar trouwens, 76 was een hittegolf. Een beetje wat we nu ook weer gaan krijgen. In 1976 was het in ene heel warm, maar dat was in de zomer. En nu krijgen we dat vanaf morgen alweer. Ja. Overmorgen, vrijdag begint dat.
1: Die dertigers waar Margot over had.
0: Zo, We gaan Margot er maar weer eens even bijhalen. Zometeen over een minuut of 10 in Utrecht is wakker. We gaan het nu nog even hebben over de zogenoemde dorpendeal. De dorpendeal heeft de provincie Utrecht gesloten met diverse gemeenten in Midden-Nederland. Onder andere Renswoude. En daar is verslaggever Robert-Jan Boy.
2: Kleine dorpen. Ja, en op dit moment zijn we nog steeds in de kantine van de Hokhorst. De sporthal die helemaal op de schop gaat. Op de achtergrond horen we wat kindergeluiden. Want als we door de ramen kijken, dan zien we daar dus 1, 2, 3 velden. En daar zijn basisschoolleerlingen aan het gymmen. Ze doen iets met een bal, een overloop. Ik weet niet precies wat ze nu aan het doen zijn. Maar hier worden papieren bekeken van die dorpenovereenkomst. Deal, zoals de provincie het noemt. Hans Veldhuizen, de beheerder, was net wat aan het aanwijzen. Waar werd het vingertje op gelegd?
3: Over de dorpendeal, de omschrijving van de dorpendeal. Die hebben we hier op papier staan. Om hem uit het hoofd te zeggen, dat is niet al te makkelijk. Dus we zouden hem op moeten lezen. Als je hem wil horen, dan lees ik hem op.
2: Maar waar komt het ook alweer op neer?
3: De dorpendeal is dat we met het dorp zoveel mogelijk samen gaan doen. Op één locatie. En daardoor krijgen we een subsidie van de provincie die dat bevordert.
2: Ja. Nou ja, en daarom is de wethouder, CQ, een lokale burgemeester er ook bij gekomen. Kees Eskus, ja.
3: Ja.
2: En we zijn niet voor niks hier in de Hokhorst. Maar dit gaat dus helemaal op de schop. Dit moet een aantrekkelijke plek worden om hier gewoon een kopje koffie te drinken.
4: Onder andere, ja.
2: Waarom is dat zo belangrijk?
4: Nou, ik ben hier super blij mee dat we die dorpendeal krijgen en dat dit mogelijk gemaakt wordt. Natuurlijk is er meer voor nodig, een dorpendeal is er een onderdeel van. Maar het is super belangrijk dat we verbinding maken tussen zoveel mogelijk mensen. We hebben nu een bibliotheek die staat aan de andere kant van het dorp. En de sporthal hier.
2: Ja.
4: Dat zijn allebei instanties die voor verbinding zorgen, waar mensen samenkomen.
2: Dan kun je dus al naartoe gaan voor een kop koffie?
4: Dat kan, in beide. Maar het is voornamelijk bij de bibliotheek zie je toch voornamelijk mensen met mijn haarkleur, wat grijzer zeg maar, voor zoveel in
2: principe. Ik zie weinig haar.
4: Ja, dat klopt. Maar tussendoor.
2: Ja,
4: hier zie je voornamelijk wat jongere mensen. En de gedachte die erachter zat, als we dat nou allemaal samenbrengen, dan gaan we ook ontmoeting krijgen tussen de oudere generatie, de jongere generatie. Dan gaat het, nog een paar etappes verder. Ja. En dan wordt het een heel mooi verhaal waarbij we elkaar nog meer ontmoeten.
2: Ja.
4: We hebben hier trouwens hierachter zijn we nog bezig met geclusterd wonen voor ouderen. Op 100 meter hier vandaan.
2: Ja.
4: Nou, dat zou in zo'n dorpshuis, op zo'n dorpshuis, een multifunctioneel centrum wat hier komt, prachtig uitkomen. Ja, dat die mensen even hier naartoe kunnen, kopje koffie, andere mensen ontmoeten.
2: Dat is echt nodig. Iedereen kent iedereen. Er zijn 5700 inwoners in Renswoude.
4: Ja,
2: Iedereen kent nog niet iedereen.
4: Nee, nou, niet iedereen, dat klopt. En sommige mensen die misschien alleen wonen, die zijn ook wat eenzamer. Dan is het lekker om gewoon even naar een plek te kunnen. Ik ontmoet andere mensen, drink een kopje koffie.
2: We zien hier een afbeelding van een aantrekkelijke gevel hier met veel glas. Met veel lichte baksteentjes en zo. Het moet echt een gigantische entree worden hier. Hè? Dat je denkt van hier wil ik naartoe gaan.
4: Nou, het is de bedoeling dat dit de huiskamer van het dorp wordt.
2: Ja.
4: Daar hebben we wat afgekeken bij het huis van Eemnes.
2: Het huis speciaal op excursies gegaan er nog.
4: We zijn verschillende plekken geweest. Ja. Deze sprak ons meest aan. En vooral de manier van, het is de huiskamer. Je komt binnen, je zegt, wauw, hier voel ik me thuis.
2: Ja.
4: Dat is de bedoeling en zo moet de uitstraling worden.
2: Mevrouw kwam zojuist haar kind naar de gymles brengen hier.
5: Ja, dat klopt.
2: Woont uiteraard in Renswoude, of uiteraard. Dat is het geval.
5: Zeker. Geboren en getogen.
2: Wat vindt u hier nou van als u dat zo hoort?
5: Ja. Ja, heel mooi. Ik denk een hele fijne functie. Een soort tweede huiskamer voor mensen. Om inderdaad even een kopje koffie te zitten, te drinken. Elkaar te ontmoeten. Ja. Wat meneer Eskes ook zegt, de verschillende leeftijden die elkaar gaan ontmoeten. Denk ik dat dat heel helpend
2: maar
5: is.
2: Maar dat is nu totaal niet aanwezig. Veel te weinig aanwezig in Renswoude.
5: Minder aanwezig, ja. En ik denk dat zo'n gebouw daar wel zo'n functie voor kan hebben.
2: Ja, en dat komt alleen door het gebouw? Dat er minder sociaal gebeuren is?
5: Het is zoals meneer Eskes net al zei, in de Biep wordt al heel veel georganiseerd.
2: Ja.
5: Ook wel voor jong en oud. Mijn kinderen gaan er ook wel eens heen. Maar ik zie ook wel eens oudere mensen die daar bijvoorbeeld rummikuppen, creatieve dingen doen.
2: Ja, ja.
5: Dus dat is er al wel. Dus die Biep heeft al wel die functie.
2: En dan gaat het om €200.000 wat de provincie geeft aan subsidie. Ja, dan zou je zeggen, ik begrijp, dit plan lag er al langer. Dat kost zo'n 3 miljoen. Wat is nou die 2 ton?
4: Nou ja, dat er is meer kost, dat klopt. Hè. Maar dit gebouw en ook de bibliotheek waren beide aan een renovatie, een upgrade toe. Dat hebben we allemaal gecombineerd. Alle installatie moest vervangen worden, dat moest toch al gebeuren.
2: Ja.
4: Maar het juiste samenbrengen van die functies en de mogelijkheden die het biedt, bijvoorbeeld een hoek voor jongeren inrichten.
2: Ja.
4: Een speelhoek voor kinderen.
2: Maar wat kun je dan met 2 ton?
4: Nou, juist die dingen.
2: Verlichting.
4: Maar vooral ook faciliteiten voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen, eventueel zithoeken.
2: Dus, zithoek.
4: De inrichting kan 2 ton enorm helpen om daar een hele mooie uitstraling te geven waar mensen echt zich thuis voelen.
2: Oké, okay, en vrijwilligers, iedereen moet zich inzetten. Het is niet alleen de gemeente, er zijn ook allemaal organisaties, tot en met de Oranje Verenigingen toe. Die potentie is er in Renswoude.
4: Zeker is die er. Het is juist de verenigingen die dit aangevraagd hebben. Dat is ook een eis, geloof ik, hè, de dorpendeal. Dus de Stichting Sporthal de Hockhorst plus de Oranje Vereniging heeft meegedaan. Als gemeente hebben we bijgedragen daaraan. Maar het is vooral een initiatief van inwoners en verenigingen zelf die dit mogelijk maken.
2: Nou, we gaan het allemaal afwachten. U ook, mevrouw?
5: Ja, zeker. Klinkt goed. Het ziet er prachtig uit.
2: En de beheerder Hans Veldhuizen krijgt een andere ambiance.
3: Zeker. Ik zou zeggen, kom volgend jaar nog eens een keertje terug om te kijken hoe het allemaal geworden is.
2: Oh, dat gaan we doen.
3: Uitzending.
2: We zijn heel benieuwd. Vrijdag in ieder geval de officiële ondertekening. Issie, Sporthal de Hockhorst.
0: Ja. In Renswoude. Oké, tot zover het geluid uit Renswoude.

0: zomer die eraan zit te komen. Die zit gewoon helemaal in het nummer. Mor amor, por favor, van Vincent. Ik vind het wel een lekker nummer. Nou, ja. Over de Nederlandstalige muziek gesproken. Je komt zeker aan je trek een uur lang hier bij Radio M Utrecht. Altijd weer van 9 tot 10. Dus zometeen, Edwin Meerman, in aanvolging van dit programma is het zover. Dus spits de oren. Maar gewoon is er voor het weer. Het zomerse weer gaan we het zo over hebben. En we willen eerst eventjes met je naar Stadion Galgenwaard.
1: Ja, wat is jouw mooiste herinnering aan dat prachtige stadion? Want het stadion bestaat 90 jaar. En schrijver Danny van der Linden is de gast in Aan Tafel. Hij heeft een boek 90 jaar Galgenwaard geschreven. Ja, volgens de supportersvereniging van FC Utrecht is het werkelijk een parel om in huis te hebben als fan van FC Utrecht in ieder geval. Nou, we zijn benieuwd naar jouw verhalen en herinneringen aan het stadion. En er zijn al wat mensen die dat hebben laten weten aan ons. Ga ik even met je doorheen. Nou, Jaap zegt, morgen Bob en Anne, goedemiddag, Connie en Aard alvast. Ik ben 2 keer in de Galgenwaard geweest. Ja, daar heeft hij al een mooie herinnering aan gedeeld. Hij zei, ik heb gezien hoe tijdens de wedstrijd destijds in 81 door de supporters al begonnen werd met de sloop van het stadion. Stadionspeaker riep nog even rustig te blijven. Wacht daarmee tot na de wedstrijd. Het ging helemaal los.
0: En wacht nog even tot na de wedstrijd met sloper. Nou, dat is ook gek eigenlijk. Ja.
1: Dat is niet best. Ja, dat zijn ook herinneringen.
0: Maar goed, ja, pas er wel voor mij. 81,
1: nou,
0: 81
1: bedoel. Hè? Ja. Zo. Karin zegt, goedemorgen, mijn jeugdherinneringen van Galgenwaard zijn de wedstrijden waar ik met mijn gehandicapte neefje die in de rolstoel zat mee mocht naar de wedstrijd. Die zat dan op speciale plaats op het veld. En de spelers kwamen dan altijd even gedag zeggen. Ja, als kind was dat heel indrukwekkend. Nou, dat begrijp ik als je zo dicht bij de spelers zit al helemaal. Als ze de gedag komen zeggen.
0: Ja, zeker, ja.
1: Het is voor velen toch wel, voor fans hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En we hebben Jolien, die zegt in 2005 de finale WK onder de 20 gezien daar met mijn vader. Ja, was een mooie verrassing voor beiden. Ja, en ze zegt, ik heb er mooie herinneringen aan. Overigens draag ik FC Utrecht een warm hart toe als fanatieke Feyenoorder. Nou, dat is toch mooi? Wat een soort van...
0: ja, ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen nu denken, wat hoor ik nu op de radio? Ja.
1: Weet je, maar dat kan ook gewoon, weet je? Dat je als een andere club... Ja. Een warm hart toe kon dragen aan een andere club.
0: Kennelijk.
1: Zeker, ja. En Nicolien zegt, mijn man heeft jaren bij FC Utrecht gewerkt en het voetbalveld onderhouden.
0: Ja. Kijk eens aan.
1: Leuk.
0: Dat is een groundsman dus eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Onderhoud van het gras en van andere dingen die moeten gebeuren. Want er moet altijd veel gebeuren in zo'n stadion.
1: Het is een behoorlijk stadion natuurlijk. Ze zegt, ja, de saamhorigheid daar in het stadion vond ik altijd indrukwekkend. Nou, dat is goed om te horen. Nou, we horen graag wat jouw herinneringen en verhalen zijn aan het stadion Galgenwaard. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Tijd voor het weer, zeg ik. Want, Margot Ribberink, de korte broeken, de jurken,
1: ja,
0: of jurkjes, ze kunnen weer uit de kast, maar nu nog even niet.
2: En je zult je nu afvragen van, nou, ga ik dat echt doen? Want het ziet er nog echt niet heel lekker uit vandaag. Op dit moment overheerst de bewolking en de eerste buitjes zijn alweer gespot. Ze komen vanuit het zuiden tot zuidwesten, dus vanuit Brabant, vanuit Zuid-Holland. En het is vooral vanochtend zo dat er nog een paar buien vallen, maar dat zijn dan ook misschien wel de laatste voor een lange tijd. Mm-hmm. De kraan gaat dicht en de zon die komt er ook weer bij, maar vandaag is dat nog minimaal. Af en toe komt de zon wel tevoorschijn, dus het is ook niet zo dat het een zonloze dag is. Verder, maar is er ook nog een vrij stevige zuid-zuidwestelijke wind. Op dit moment in Cabauw alle windkracht 4, met temperaturen van de 14 graden. Maar we komen vandaag al iets hoger uit in vergelijking met gisteren. 18 graden denk ik op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht dan is het al helemaal droog, het klaart op en kouder dan een graadje of 11 wordt het niet. En morgen is dan een eerste dag van een hele reeks droge dagen met al wat meer ruimte voor de zon, wat minder wind en 21 graden, dus dat scheelt al wat. En dan vanaf vrijdag is echt dat kantelpunt naar de zomer. Hè? Dus we gaan echt naar een lange periode met zomersweer. Vanaf vrijdag het lange Pinksterweekende en ook de week daarna met heel veel zon en zomerse warmte. Het is bijna niet voor te stellen, maar vanaf vrijdag 25 graden of zelfs nog iets hoger.
0: Ja, we worden daar niet eens meer stil van, want wij hebben je al 2 keer gehoord hierover. Dit is de 3e keer. Dus, maar ik kan me voorstellen dat ook mensen zeggen nu van... Nee, dat is niet waar wat Margot zegt. Dat is het weerbericht voor Spanje. Maar dat is niet waar.
2: Ja,
0: Nederland.
2: Nee, het komt wel uit Spanje. Dus daar zit de warmte op dit moment nog verstopt achter een hoog drukgebied. Maar als dat hoge drukgebied naar Duitsland trekt en bij ons de wind naar het zuiden gaat draaien, ja, dan komt die Spaanse, Franse warmte op gang en bereikt vanaf vrijdag ook Utrecht.
0: Ja. Het gaat er allemaal van komen. Lekker zeg. Ja? En vooral ook iedereen die een beetje vrij heeft. Of iets wil gaan ketenen met een paar dagen die extra zijn. En al wel één dag, maandag, tweede, Pinksterdag natuurlijk. Mooi vooruitzicht.
2: Natuurlijk. Hele goede tijding, hè?
0: Zeker, maar goh, dat heb je goed geregeld. Vanmiddag weer, hè? In aan tafel, daar ben je er ook natuurlijk. Over het feit dat we gaan praten over Stadion Galgenwaard, horen we meer over het weer. Dankjewel voor nu.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgenochtend voor Utrecht is wakker, hè?
2: Joe.
0: Doeg. Nou, tot zover dan onze show voor vandaag.
1: Ja, tot morgen maar weer.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een vandaal richtte 's nachts voor duizenden euro schade aan bij de McDonald's aan de Oudegracht in Utrecht. Maar hij staat er goed op. Wie er ook goed op staan zijn drie meisjes die een volle winkelkar stelen uit een supermarkt. En ook goed beeld van een man die met een gewiekste babbeltruc bij een pinautomaat in Vianen de pas steelt van een oudere man.
0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Opstaan zijn drie meisjes die een volle winkelkar stelen uit een supermarkt. En ook goed beeld van een man die met een gewiekste babbeltruc bij een pinautomaat in Vianen de pas steelt van een oudere man.
0: Vandaag in bureau Hengeveld.

0: Dingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord.
9: Dit is één land, één.
8: Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
10: Dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
8: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
11: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
8: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw

0: In Soest hebben ze het coalitieakkoord Bouwen aan de Toekomst Samen aan de Slag genoemd. Alleen is Samen aan de Slag breed geïnterpreteerd. De ene partij wil bouwen, de ander wil eerst onderzoeken en de derde wil vooral benadrukken dat we dat samen gaan bespreken in een volgende vergadering over hoe we dit samen gaan bespreken. Wordt vervolgd. Dit is 1blad 1 Actueel op woensdag 20 mei. Vandaag in de uitzending onze collega Sam van den Broek, die tijdens zijn stuurreis in Hongarije de gezondheidszorg in dat land onder de loep neemt. Voorts hebben we het weer met Klaas Bijker. En aandacht voor het eerste appeltje van Oranje dat zich dit jaar richt op de armoede in Nederland. En na de muziek beginnen we eerst met de voorbereiding op de Alpen U6 met Yvonne Brouwer. Die zit hier tegenover me. Maar eerst muziek.
1: Dit is het programma 1blad 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: En dan sterft het langzamerhand weg. Paul Eduard met De Bokser uit 1976, als ik het goed heb. Yvonne Brouwer, jawel, uit Amersfoort, doet op 4 juni 2026, dus ja, 4 juni, mee aan Alpu du 6 om geld op te halen voor kankeronderzoek. Met haar deelname wil ze bijdragen aan een toekomst waarin kanker beter behandeld kan worden en uiteindelijk niemand meer aan deze ziekte hoeft te overlijden. Ja, het is even een taai onderwerp voor de woensdagochtend. Goedemorgen, Yvonne.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dan had ik mijn eerste vraag is natuurlijk, waarom doe jij mee aan de Alpu 6?
1: Nou, eigenlijk wat jij net zei, gewoon geld inzamelen voor het KWF.
0: Ja?
1: Ja, dat is eigenlijk het grootste. Want weet je, iedereen die heeft wel iemand in zijn omgeving die kanker heeft gehad. Want ik geloof 1 op de 3 krijgt kanker. Dus of nou, mensen hebben het zelf of in de nabije omgeving.
0: Ja.
1: En we zien ook van hoeveel er met dat geld gedaan wordt. Vorig jaar hebben we 19 miljoen opgehaald.
0: Dat is nogal wat.
1: Daar zitten
0: dat is wel een record, denk ik. Hè?
1: Dat was een record vorig jaar. En toen zeiden ze vorig jaar, we hopen daar nou, dit jaar 2026 overheen te komen. Mm-hmm. Maar daar zitten ze volgens mij al tegenaan. Dus daar zullen ze overheen komen.
0: Het is de 20ste aflevering.
1: Het is de 20ste aflevering.
0: Nou, dat zou toch mooi zijn als ze dan weer het record gaan halen.
1: Als dan weer. En dat, als het, zoals het er nu naar uitziet, gaan ze dat makkelijk halen.
0: Ja, je hebt zelf ook malheur gehad?
1: Ik heb malheur gehad, ja. Ja, ik ben de afgelopen 3 maanden erg ziek geweest.
0: Ja.
1: Maar ik ben blij dat ik er weer ben. En, maar ook zeg ik, weet je, daar is de slogan op de berg. Opgeven is geen optie.
0: Nee.
1: Want als je kanker hebt, heb je ook geen optie.
0: Nee,
1: dus
0: klopt.
1: Je moet gewoon door. Dus ik denk nu ook, opgeven is ook geen optie. Dus ik ga naar de berg.
0: Ja, en
1: ik ga lopen wat ik kan.
0: Je doet nu voor de tweede keer mee.
1: Ik ga de tweede keer meelopen.
0: Wat was het om zo'n eerste keer op zo'n berg te staan en naar beneden te gaan en weer naar boven?
1: Nou, wij hadden de marsel dat we het hotel boven hadden. Dus ik hoefde alleen maar 's nachts naar beneden met de bus. Maar
0: dat ook scheelt
1: dat,
0: u, hè?
1: Ja, dat scheelde wel heel veel. Maar ook dat maakte al heel veel indruk. Want wij gingen met een bus naar beneden, 's nachts om 3 uur. En dan zie je al die lichtjes die al brandend in de hoeken. In de Alpe d'Huez bestaat uit 21 bochten. En in elke bocht heb je echt kaarsen in allerlei vormen. En elke kaars staat in een pot die beschreven is door deelnemers. Dat kan je in die week daarvoor doen. Een speciale hal is daarvoor waarin je allemaal vlaggetjes kan beschrijven. Potten met kaarsen kan beschrijven. Die worden 's nachts allemaal op de hoeken van de berg neergezet. En die branden allemaal als je 's nachts al naar beneden gaat. Maakt ongelooflijk veel indruk.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, dat wou ik net zeggen.
1: Raak me zelfs nu ik het weer vertel.
0: Ik zie het aan je ogen, ja.
1: Ja, maakt echt ongelooflijk veel indruk. En je weet, elk potje heeft een eigen verhaal.
0: Ja.
1: Ja, dus dat was ook afloop weer mee naar huis.
0: Dat was ook tegelijkertijd de sportvraag. Wat gaat er dan door je heen? Maar dat heb je in feite al beantwoord.
1: Ja, mega veel.
0: Ja.
1: Het is de liefde op de berg is onbeschrijfelijk. En dat voel je al. Ik ben daar een week. Ik ga zondag over een week ga ik weg. 30 mei. En dan kom ik die week daarna, de 6e, kom ik weer terug. Maar een week lang heb je alleen maar liefde om je heen.
0: Ja.
1: En het is bijna in deze maatschappij niet meer voor te stellen.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar alles mag daar. Alles is bespreekbaar. Iedereen is er voor elkaar. Het onderwerp kanker wordt gewoon benoemd. Iedereen is in tranen en je wordt gesteund aan alle kanten.
0: Ja,
1: we hebben ook weer heel veel plezier samen, hoor. Daar. Dat moet ik ook zeggen.
0: Je kan het dus fietsen doen.
1: Ja.
0: Je kan het hardlopen doen.
1: Ja.
0: Jij gaat het lopen doen.
1: Ik ga het wandelen doen.
0: Wandelen doen.
1: Ja.
0: Waarom
1: ja.
0: daarvoor gekozen?
1: Omdat fietsen voor mij geen optie is. Want ik weet hoe steil de berg is.
0: Ja, dat is behoorlijk.
1: Dat is behoorlijk.
0: Joop Zoetemelk is een keer daar gevallen. Ook niet voor niets natuurlijk. Hè?
1: Ook niet voor niks. Hij is echt heel steil. Zeker de eerste 2 bochten.
0: Ja.
1: Die zijn de langste en de steilste. En daarna komen er nog 19.
0: En dan tel je ze af? Of denk je van, dat mag ik niet doen, want dan desillusioneer ik mezelf?
1: Nee, ik weet wat. Je telt af van 21 naar 1.
0: Mm-hmm.
1: Dus je begint bij bocht 21 beneden. En ik heb toen met mijn man samen gelopen. En toen zeiden we van, we gaan van bocht naar bocht. En we gaan niet zeggen, we gaan van hier naar boven.
0: Nee.
1: Want dan komt er geen eind aan. Nee, we lopen van bocht naar bocht.
0: Ja, en die hardlopers en die fietsers, die doen het gewoon 6 keer op een dag, geloof ik, hè?
1: Ja, wij hadden vorig jaar een groep. We waren met z'n 8, volgens mij 9. En er is er eentje die 5 keer naar boven geweest is.
0: 5 keer?
1: Ja, dat was wel een topsportster, maar die is 5 keer naar boven gegaan.
0: Ja, wie was dat?
1: Floor.
0: Floor.
1: Floor van Tuil.
0: Floor van Tuil, oké. Okay,
1: ja, zwemster.
0: De zwemster.
1: Ja. En die is 5 keer naar boven gegaan. Maar Marco Bogert is bijvoorbeeld ook meegegaan. Ook BN'ers, die gaan die berg op. Daar hoor je eigenlijk niet zoveel van, maar die doen dat ook.
0: Ja.
1: Het goede doel.
0: Je doet het samen met je man, maar zitten jullie dan in een groepje?
1: Ja, we hebben een groepje, we hebben geen team.
0: Nee.
1: Je mag ook kiezen voor een team. Dan heb je een teamcaptain en zo hebben wij niet gedaan. Dus iedereen loopt individueel, maar we zijn daar wel met een groep.
0: Allemaal leuk uitgedost?
1: We hebben allemaal de Alpe d'Huez kleding aan. Die krijg je. Die, als je inschrijft, dan krijg je een setje kleding. En ze verwachten ook dat je die daar draagt. Alleen je krijgt een korte broek met een kort shirtje. Dus ik heb wel een lange broek en een shirtje met lange mouwen erbij gekocht.
0: Ja,
1: en ook dat geld gaat allemaal naar de Alpe d'Huez, naar het fonds.
0: Oké. Okay. 20 jaar geleden is het begonnen.
1: Ja.
0: Jij weet er nog een heel klein beetje geschiedenis van de Alpe d'Huez.
1: Nou, we hebben al heel veel voorlichting gehad. En daar wordt dit ook verteld. En dat is wel grappig. Want toen zijn ze met 66... het was eigenlijk een groepje vrienden. En die zeiden, joh, wat lijkt het me fantastisch om geld in te zamelen voor de berg. Of voor het KWF.
0: Ja, ja,
1: en wat zullen we dan... wat mooier als... Ja, de Alpe d'Huez is natuurlijk een beetje de Nederlandse berg, hè. Als we die eens gaan beklimmen. Maar die gaan we 6 keer beklimmen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat gaan we doen op 6 juni.
0: Ja.
1: Dus op 6-6 zijn ze 6 keer naar boven gegaan. En wat bleek? Dat ze €666 hebben opgehaald.
0: Dat is toch niet te geloven?
1: Daarom is de 6 zo belangrijk in dat hele item.
0: Het is wel een hele mooie marketing dit, hè?
1: Zeker. Want ook je kan ook doneren. En op het moment dat je kan doneren, dat gaat doneren, dan zie je op de site staan, je kan kiezen tussen €6, €26, €66 of een eigen bedrag invullen.
0: Ja.
1: Want ze zeggen ook elke euro telt.
0: Dus de tweede keer dat je deze berg beklimt.
1: Ja.
0: De eerste keer, dan zie je die puist liggen.
1: Ja.
0: Wat denk je dan?
1: Nou, ik ken hem. Ik ben er ooit op vakantie geweest, dus ik ken
0: hem al wel. Ja, met de auto erop.
1: Maar hij was wel in mijn gedachten was hij kleiner geworden. Dus ik
0: hij was gekrompen.
1: Hij was gekrompen.
0: Ja, dat hoopte je dan.
1: Ja, dus ik zag die bergen. Ik denk, man, het is echt wel een heel end. Maar opgeven is geen optie, dus de mindset gaat om. En denk, ik kom boven.
0: Ja, hoe lang heb je erover gedaan?
1: 4,5 uur.
0: 4,5 uur.
1: En we hebben niet gerust, want we hebben echt verschrikkelijk slecht weer gehad.
0: Ja.
1: We hebben 7-8 graden gehad en de regen. Dus waren echt vorig jaar ongelooflijk veel mensen onderkoeld.
0: Ja, maar goed, de echte doorzetters gaan natuurlijk door.
1: En als je onderkoeld bent, dan moet je gewoon stoppen. En dan word je ook van de berg afgehaald.
0: Ja.
1: Ja, want de veiligheid staat daar ook wel bovenaan. Er zijn 50 motards, noemen we dat, van die motorrijders. Ja. Die rijden continu kriskras over de berg om je in de gaten te houden. Als je eventjes rust, komt er meteen iemand naar je toe. Of joh, gaat het goed met je?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het klinkt misschien gek, maar het nummer wat eigenlijk bij dit evenement hoort, is dichter bij de hemel.
1: Ja, en dat gevoel heb je echt als ik daar kom.
0: Ja.
1: Dan moet ik zeggen dat 2 jaar geleden mijn zus is overleden. En ik heb dat gevoel daar zo gehad. Van dan kom ik dichter bij haar.
0: Heb je dat gevoel echt gehad?
1: Heb ik gevoel echt gehad.
0: Nou, het is ook een mooi nummer van Margriet Eshuis. Wijlen Margriet Eshuis.
1: Ja, want het is geschreven door Maarten Peters en Margriet Eshuis. En Margriet Eshuis, die waren getrouwd die twee. En zij is overleden aan borstkanker. En daar is dit nummer aan overgebleven.
0: We gaan naar haar luisteren.

0: Dichter bij de hemel van Maarten Peters, geschreven door Margriet Eshuis. Tegenover me zit Yvonne Brouwer en die gaat zo dadelijk ook Alpe du 6 lopen. In dit geval, je gaat de 30ste, had ik al gehoord, ga je daar naartoe?
1: Ja, klopt.
0: En hoe ziet dan de week eruit?
1: Nou, wij gaan dus, ik ga 's morgens om, 6 uur rijden we weg vanuit Breda met een bus. Allemaal naar de Alpe d'Huez. En daar komen we denk ik s'avonds rond 7, 8 uur aan. Nou, dan wordt dat is heel leuk. Dan kom je al toeterend, komt die bus boven. En er staan echt zoveel mensen op dat plein op je te wachten. Want we hebben het hotel ook boven aan de berg. Dan gaan we met z'n allen daar wat een hapje eten. En ja, eigenlijk de Alpe d'Huez is een berg die waar eigenlijk niet veel gebeurt. Gewoon een wintersportgebied. En zomers gebeurt daar echt helemaal niks. Maar 1 week in de zomer wordt die overgenomen door Nederlanders. Dat is de week van de Alpe d'Huez. En dan worden stands opgebouwd. Er zijn winkeltjes. Er zijn zelfs Radio 10 is daar. Met een week lang met live uitzendingen. Het zijn allemaal kraampjes. Alles is ten gunste van de Alpe d'Huez.
0: We hebben jou via de Radio 10 ook wel eens een keer gehoord. Klopt dat?
1: Radio 1.
0: Of Radio 1?
1: Radio 1 ben ik ooit een keer 1. Geweest. Ja, dat
0: klopt,
1: maar dat
0: he?
1: Ging over, toen over mijn werk.
0: Ja,
1: en niet
0: weet
1: hierover.
0: Ik. Maar
1: ja.
0: Goed.
1: Nou, er is 1 hal daar. En ja, die maakt heel veel indruk. Dat is een hal, ik weet niet zo goed hoe ze die daar noemen. Maar dat is een hal, daar kan je, als je daar naar binnen gaat, dan kan je die potten met kaarsen beschrijven waar ik het over had. Ja. Die in alle bochten neergezet worden. Daar kan je vlaggetjes beschrijven. Die worden bij de start en finish, worden die boven dat ze die streep van de start en finish ophangen, hangen een paar duizend vlaggetjes met allemaal persoonlijke teksten. Die kan je daar schrijven. Is echt een hele emotionele hal eigenlijk als je daar komt.
0: Mm-hmm.
1: En er is ook 1, nou, gigantische wand. Ik denk wel van een, nou, 15, 20 meter. Die je ook allemaal kan beschrijven met allemaal papieren hartjes, met teksten erop, met foto's. Ja, die is echt enorm. Iedereen heeft het daar ook over.
0: Het is echt
1: enorm emotioneel. Iedereen steunt elkaar daar ook.
0: Een emotionele, ja, het is een
1: emotionele reis eigenlijk die hele, de hele week eigenlijk.
0: Als de Nederlandse berg dichtbij. Dichtbij de hemel dan, ja. In dit geval.
1: Ja. En wat leuk is, want het is altijd de eerste donderdag van juni dat de Alpe d'Huez beklommen wordt. Maar die dag daarvoor, dat is de woensdag, dan heb je de Alpe d'Huez.
0: Oh.
1: Dat zijn namelijk de vrijwilligers die daar de hele week, maar ook die donderdag werken. Die zeggen, ja, die hebben ook de gelegenheid om naar boven te gaan. En dat is die woensdag.
0: Okay.
1: En dan staat iedereen bij de finish ze aan te moedigen om boven te komen.
0: Begint het met een warming-up?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, dat moet iedereen gewoon voor zich doen. Ja, dat is niet massaal.
0: Okay,
1: nee, want je begint onderaan bij het bergje Bourg de Vazan.
0: Ja. Oh ja, dat is waar.
1: En daar begin je in het dorp.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je eerst 2 kilometer vlak. En dan ga je linksom en dan ga je echt de berg op.
0: En na al die bochten, dan kom je over de finish en dan ben je helemaal stuk.
1: Ben ik kapot. Ik was kapot.
0: Ja,
1: ik
0: en dan ga je naar het hotel, dan ga je even uitrusten. En dan beginnen de spiertjes een beetje samen te trekken. Met andere woorden, je hebt spierpijn.
1: Nou, behoorlijk. Behoorlijk. En eigenlijk heb ik op zich van geen enkele spier last gehad. Ik had best wel goed getraind. Maar wij kunnen in Nederland niet trainen om naar boven te lopen. In Amersfoort een beetje, de Amersfoortse berg.
0: Ja. Daar heb je ook geoefend. Ik zag je lopen.
1: Zeker heb ik daar geoefend. Maar dat haalt het niet bij de stijlheid die je op de Alpe d'Huez hebt. Okay. Dus halverwege had ik altijd, ik denk, oh, mijn benen willen niet meer. Mijn benen kunnen niet meer omhoog.
0: Ja.
1: Ik loop prima, maar we kunnen niet meer omhoog. Dus ik kwam over de finish. Echt kon geen stap meer verzetten. Ze hebben me naar de fysio gedragen bijna.
0: Je meet het.
1: En het eerste wat ik zei, volgend jaar wil ik weer.
0: Ja,
1: deze ervaring is briljant.
0: En je gaat ook het jaar erop weer.
1: En ik ga dit jaar weer.
0: Mooi hoor.
1: Zeker.
0: Ondanks allemaal.
1: En ik zal bovenkomen. En ik zal bovenkomen.
0: Je zal bovenkomen, precies.
1: Zeker.
0: We hebben nog even iets vergeten. Dat zijn de artsen. Die vertellen ook wat ze met dat geld doen daadwerkelijk. Hè?
1: Ja, want elke avond. Oh, dat heb ik net niet verteld. Er is een grote bijeenkomsthal met een podium. En er komt elke avond, als ik daar ben, dus vanaf, ik denk zelfs vanaf zondag al, komen artsen op podium met interviews. Wat ze allemaal met het geld hebben gedaan. Mm-hmm. Wat ze nog gaan doen. En dat maakt wel heel veel indruk. En die zeggen ook van ja, zonder dit geld hadden we lang zover niet geweest in de ontwikkelingen die er zijn.
0: Ja, dat is mooi om te horen.
1: Ja, want ze doen aan ontwikkeling, maar ze kijken ook van hoe de bestrijding nu is. En ook hoe het dus kan gaan voorkomen.
0: Ja.
1: Dus op alle fronten wordt dat geld gebruikt. En voor 1 onderzoek hebben ze al 1 miljoen nodig.
0: En dat is het onderzoek voor?
1: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit. En als mensen dat willen volgen, want dat is hier vanuit Nederland live te volgen, dan kunnen ze de app downloaden van de Alpe d'Huez.
0: Mm-hmm.
1: Als ze die downloaden, kan je op de app kijken van hey, waar zijn de livestreams? En dan kan je exact volgen wat wij op podium zien.
0: Precies.
1: Met alle artsen erbij.
0: De 30ste. dan ga je naar Frankrijk, naar de Alpe-US.
1: Alpe-US.
0: Met de hele bus. Je gaat achterin zitten, denk ik. Lekker keten.
1: Nou, het wordt ingedeeld. Dus ik weet niet waar ik kom te zitten.
0: Ingedeeld?
1: Ja,
0: waarom?
1: Dat weet ik niet waarom ze dat doen, maar het wordt ingedeeld.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Prima. Ik ga daar zitten waar mijn briefje ligt.
0: En dan ga je natuurlijk beginnen. Maar in het voortraject heb je natuurlijk nodig gedaan. Want hoe kan je nou geld inzamelen? Hoe doe je dat? Hoe kunnen we geld op jouw rekening storten? Of hoe kunnen we rekening op de rekening van Alpe-US storten? Hoe gaat dat?
1: Nou, letterlijk naar de site van de Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: En dat is opgevenisgeenoptie.nl. Dat is ook de slogan daar. Opgevenisgeenoptie.nl.
0: Dat is het.
1: Dat is het. En daar kan je letterlijk doneren. En als mensen zeggen, hé, maar wij willen op Yvonne doneren.
0: Ja.
1: Dat kan, moet je even zoeken. Bovenaan staat een zoekfunctie Yvonne Brouwer.
0: Oké.
1: En dan kom je bij mijn site uit.
0: En de teller staat op nu?
1: Volgens mij sta ik eind 700 zoveel.
0: Oh, dat begint ook al aardig.
1: Tegen 800.
0: Dat
1: ja, maar het steef aardig. Is 2500.
0: En je moet nog lopen. Je moet je loopschoenen nog aantrekken.
1: En ik moet mijn loopschoenen nog
0: en
1: aantrekken.
0: En wat voor loopschoenen trek je aan op zo'n berg?
1: Echt mijn wandelschoenen.
0: Ja.
1: Stevige wandelschoenen. Want ik wil geen blaren.
0: Ook geen likdorens.
1: En geen likdorens. Ik wil gewoon stevige wandelschoenen waarin ik boven kom.
0: Precies.
1: Die ook waterdicht zijn.
0: Nou, het leuke, dat hebben we in ieder geval afgesproken, dat op het moment dat jij aan het lopen bent, dus de zesde, dan bellen we jou in op de vierde. Dan bellen we jou in op de flanken van de Alpe-US.
1: Ja, dan zit ik waarschijnlijk nog boven.
0: Dan ben je al boven.
1: Dan moet ik nog naar beneden.
0: dan moet je naar beneden.
1: Want
0: want hoe laat begint het, dat feest?
1: De start is om 4:30 of 5:00 morgens. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Ja. Dan krijg je al die lichtjes op de berg te zien. Dat is echt waanzinnig. En nu zeggen we van nou, we willen ook de bandjes en de muziek meemaken. Dus we gaan waarschijnlijk rond 10:00 naar beneden. Maar dan wacht ik eerst jullie item af.
0: Ja, je hebt het al even over die bochtjes gehad. Er staat natuurlijk die Maarten Peters te zingen, Dichter bij de Hemel.
1: Die staat op elke bocht, gaat hij zingen.
0: En wat zeggen jullie dan in koor?
1: Van een feestje.
0: Wat een klote nummer.
1: Oh, dat bedoel wat een klote nummer. Want iedereen, wanneer ik het hoor, we horen het daar elke dag. Want hij zingt hem elke dag daar en in elke bocht. Echt, we zeggen altijd van een kutnummer. Want je bent echt in tranen. Want elke zin klopt. En de mooiste zin uit dat liedje vind ik. Op de berg zijn geen vreemden, alleen vrienden die je nog niet hebt ontmoet.
0: Prachtig besluit.
1: Zeker.
0: Yvonne Brouwer, mag ik jou danken voor je komst?
1: Graag gedaan.
0: En we gaan jou de vierde nog eens eventjes heerlijk inbellen.
1: Gaan we
0: misschien
1: doen.
0: Nog wel een half uurtje, wie weet.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: was Ruthless Queen van Kajak, geschreven door Irene Linders en Ton Scherpenzeel.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik durf bijna niet meer naar buiten te kijken. Wat is het allemaal sombertjes. Maar er is licht aan de horizon. Niet waar? Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De verbinding is niet helemaal 100%, maar ik kan je nog volgen, hoor.
0: Goed zo.
2: Af en toe valt er een stukje van een woord weg.
0: Oh god, nou ja, ik word er droever van en dat valt waarschijnlijk wel weg.
2: Dit versta je.
0: Goed, ik kijk naar buiten. En wat gaat dat allemaal opleveren vandaag, morgen en overmorgen?
2: Ja, vandaag nog een paar buien. De laatste, denk ik. De zon speelt een bescheiden rol, maar de zon krijgt de hoofdrol vanaf vrijdag zo'n beetje. En de nachten, we hebben koude nachten gehad met temperaturen regelmatig rond de 5 graden. De nachten zijn nu 10 graden warmer de komende tijd. Oh. Dus een heel ander temperatuurregime, laat ik het zo maar zeggen. En we komen al rond de Pinksdagen komen tussen de 20 en de 25 graden.
0: Je meent het.
2: Het is iets teruggeschroefd. Ik dacht dat het iets warmer zou zijn. Maar goed, tussen de 20 en 25 graden kun je ook heerlijk voelen, hè?
0: Mm-hmm.
2: De lekkerste temperatuur voor het menselijk lichaam schijnt te zijn 22 graden. Maar dat geldt niet voor jou, heb ik begrepen.
0: Nee, dat mag ook wel wat warmer zijn. Ja, zeker. Dat heb je goed onthouden, Klaas.
2: Ja. Nou, en daarna breekt een zomerse periode aan. Ik dacht eerst dat we rechtstreeks Zuid-Europese warmte over ons heen zouden krijgen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar tussen de 25 en de 30 graden is het ook lekker toeven voor de meeste van ons. En het is een droge warmte, dus het is waarschijnlijk goed uit te houden. Het is geen langdurige warmteperiode, geen hittegolf waarschijnlijk. En midden volgende week gaat het weer gevoelig afkoelen zonder dat daar regen bij plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijgen we weer een koude, waarschijnlijk een koude noordelijke stroming. Maar dat houden we even in de gaten.
0: Ja, wordt het een kwakkelzomertje zo?
2: Een kwakkelzomertje. Kwakkelen slaat op temperaturen rond het vriespunt in de winter.
0: Ja, nee, maar gewoon even de moderne zomerse kwakkelzomer.
2: De zomerse kwakkelperiode van af en toe een paar dagen warm weer en dan weer een afkoeling en ook wat regen. Nou, bij de zomer moet je nog minder als in de winter ver vooruit kijken.
0: Oké. Kortom.
2: Ja, want vooral zo onweer in de zomer en stortbuien, die laat zich niet weken van tevoren aankondigen.
0: Begrijpelijk.
2: Ja.
0: Kortom.
2: Kortom, vandaag de laatste dag met veel bewolking en wat buien. Vanaf morgen steeds meer ruimte voor de zon. Een temperatuur die in de lift zit, niet alleen in de nacht. 10 graden warmer als de afgelopen dagen. Maar overdag zitten we in ieder geval boven de 20 en na het Pinksteren boven de 25 graden.
0: Heerlijke vooruitzichten.
2: Ja, en de 30 graden komt waarschijnlijk niet in zicht, maar misschien moet ik dat nog herroepen.
0: Dat gaan we allemaal meemaken.
2: Ja.
0: Goed, dank Klaas Bijker. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dat was natuurlijk Pastorale met Lisbeth List en Ramses Shaffi, geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg met het orkest onder leiding van Bert Pitch. Goed. Yes, zeggen we dan. We zijn in Hongarije op studiereis waar wij items gaan maken. Wij maken een verhaal over de gezondheidszorg naar aanleiding van berichtgeving over slechte voorzieningen zoals het gebrek aan wc-papier en lakens. En men zou bijvoorbeeld zelf deze spullen mee moeten nemen naar het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk schrijnend in een land dat bij de EU hoort. En bij deze woorden past Sam van den Broek. En dat is onze collega van Eemland 1. En hij is op een buitenlandstage voor zijn school. En ja, wat kan hij allemaal vertellen? Onze buitenlandscorrespondent in wording. Sam, goedemorgen.
1: Ja, Arjan, goedemorgen. Ja, nou, je vat het al heerlijk samen eigenlijk. De essentie waarom ik hier in een prachtige Hongarije zit. Ik zal meteen beginnen dat het zonnetje schijnt hier heerlijk warm. En het is geweldig. Maar wat jij zegt over de gezondheidszorg, dat klopt, daarvoor zijn wij hier. Het is natuurlijk heel gek dat in een land wat bij de EU hoort, wat aan dezelfde normen dient te voldoen aan als ziekenhuizen in Nederland, dat je daar je eigen wc-papier en je lakens mee moet gaan nemen. Dat is natuurlijk bijzonder. En dat was eigenlijk de ideale aanleiding voor ons om eens te gaan kijken hoe dat zorgsysteem hier nou in zijn werking gaat. Zeg.
0: Ja. Is er zo'n achterstand gecreëerd dankzij het corrupte systeem onder leiding van meneer Orbán, of niet?
1: Nou, ja, dat deels wel. Even voor de mensen thuis, ik ga proberen zo kort mogelijk samen te vatten. Het zorgsysteem in Hongarije is net als bij ons in Nederland voor een deel geprivatiseerd. In Nederland zijn het veel ziekenhuizen, private ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld andere klinieken. En dat heb je hier ook. Het probleem is echter dat het deel wat nog wel van de staat is, daar wordt gewoon heel weinig in geïnvesteerd. Het is de basisverzekering voor de mensen hier is ontzettend goedkoper. Het komt neer op ongeveer 5 euro per jaar. Mm. Maar wat krijg je dan voor voorzieningen? Ja, net helemaal niks. Want dan kan je dus je eigen spullen mee gaan nemen.
0: Ja.
1: Een bijkomend nadeel is dat de artsen die daarin meegaan, die bij de staatsziekenhuizen zouden werken, die kunnen veel meer geld verdienen in die privékliniek, want dat is verder niet gereguleerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat gebeurt daarmee? Dat artsen die, gewoon hele goede artsen die hier worden opgeleid, die denken, ja, het is allemaal leuk en aardig dat ik voor een best wel laag loon, nadat ik heel hard geleerd heb, voor een best wel laag loon aan het werk ga. Ik kan ook gewoon heel veel geld verdienen als ik een kliniek opzet en een paar kunstknieën erin zet en gewoon heel veel geld daarvoor vang. Dus dat zie je veel. En jouw vraag was natuurlijk, komt dat dan door het regime van Orbán? Die heeft het niet geholpen. Die heeft namelijk toen hij aan de macht kwam, heeft hij bijvoorbeeld het ministerie voor zorg opgezegd. Hij heeft daarmee ook de budgetten veel minder ver gekregen. Dat is apart, want er komt bijvoorbeeld best een groot deel aan EU-subsidie hierheen om te laten investeren in de zorg.
0: Ja.
1: Dus komt het door Orbán? Nee, want deze trend van de privatisering, die was al in werking voordat hij aan de macht kwam. Maar hij heeft het zeker niet, beter gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Maar goed, we hebben een nieuwe premier, die heet Magyar. Heeft een ministerie van zorg opgezet, als ik het goed heb.
1: Zeker, zeker. Ja, die heeft het ministerie weer opnieuw in leven geroepen. Ik weet niet of de mensen thuis het Hongaarse nieuws een beetje gevolgd hebben. Want het is natuurlijk een politieke aardverschuiving geweest.
0: Dat kan je wel zeggen.
1: Maar de nieuwe premier, de nieuwe minister van Zorg, die stond nog dansend op het podium bij de inauguratie vorige week zaterdag 9 mei. Daar is hij best wel viraal mee gegaan. Dat is ook weer de journaal geweest. En wat zij dus willen doen is een paar stappen die Orbán heeft ingevoerd heel snel verhelpen. Of tenminste, dat is de planning.
0: Okay.
1: Nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar neem bijvoorbeeld de staatsziekenhuizen. Daar hangen bijvoorbeeld heel veel camera's. Om in de gaten te houden of de artsen die daar werken niet stiekem ook een eigen praktijk runnen daarnaast. Dus die artsen worden constant gecontroleerd.
0: Ja.
1: of ze wel aan het werk zijn.
0: Ja.
1: Nou, wat wil het nieuwe ministerie doen? Die wil bijvoorbeeld beginnen door die camera's weg te halen.
0: Ja.
1: En dat is dan ook meteen weer dubbel. Dat is een beetje het interessante aan dit verhaal. Is namelijk dat alles een beetje dubbel is. Want het is natuurlijk ook symboolpolitiek.
0: Ja.
1: Je kan op deze manier, kan je dus door dit soort dingen op te lossen, lijkt alsof je hele grote stappen maakt.
0: Ja.
1: Terwijl dat eigenlijk is op zich wel fijn als mensen een beetje privé naar het ziekenhuis kunnen in plaats van dat ze in de gaten gehouden worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is bijzonder interessant om in de gaten te houden.
0: Precies.
1: Een ander punt is dat wij binnen het zorgsysteem is dat het verschil tussen de stad en het platteland ook enorm groot is.
0: Ja, je bent met teledokteren bezig geweest.
1: Zeer zeker. Of tenminste, daar gaan wij in mee. Aankomende week gaan wij op reportage met deze teledoktoren. Nou, wat zijn teledoktoren? Doktoren vragen zich natuurlijk af. Dat is zeg maar zorg. Je ziet als een soort uitgebreide ambulance. Dat wordt vanuit een centraal punt gereguleerd wordt. En dat brengt de zorg eigenlijk naar de mensen toe.
0: Okay.
1: In rurale gebieden, vooral arme rurale gebieden. Neem bijvoorbeeld Noordoost-Hongarije. Daar wonen veel Roma, veel andere minderheden. En die kunnen bijvoorbeeld ook die basisverzekering niet bekostigen. Of andere ziekenhuizen zijn onbereikbaar. Nou, wat doen die teledoktoren dan? Die gaan dan naar die mensen toe. Vanuit een hulporganisatie, vanuit de Orde van Malta.
0: Mm-hmm.
1: Om die mensen te helpen. Om ze dan op locatie of toch in hun eigen ziekenhuizen toch die helpende hand te bieden. Toch de zorg die de mensen verdienen.
0: Ja.
1: Dat is wat zij doen.
0: Precies. Nou, het is allemaal wel erg een beetje schrijnend wat daar allemaal gebeurt in dat verre Hongarije, een EU-land notabene. Je blijft er nog een paar dagen, denk ik, en dan kom je weer huiswaarts. Dan kunnen we hier in Baren nog eens eventjes lekker alle verhalen van jou horen. Mag ik jou danken?
1: Uiteraard.
0: Sam van den Broek.
1: Dankjewel, Arjan. Zeker. Helemaal goed. Fijne dag, hè?
0: Jij ook.
1: Oké. Hoi.

0: Ja, dat was Mieke met Mijn Engelbewaarder. En die is van Pierre Carter natuurlijk. Armoede is een hardnekkig probleem dat mensen in alle delen van ons koninkrijk raakt. De impact is groot. Vandaar samen armoede doorbreken. Dat is het thema van de appeltjes van Oranje. Degene die de appeltjes uitdeelt of misschien in een mandje stopt. Dat is Marinka Peerdeman. En die hebben we nu aan de lijn. Marinka, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Appeltjes van Oranje. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. Daar heb je me terug. Nee, ze heten zo. Eigenlijk zijn het sinaasappeltjes.
0: Ja.
1: En het is een prijs van het Oranje Fonds die wij jaarlijks uitdelen. Of eigenlijk deelt de koningin ze jaarlijks uit aan drie winnaars. Die krijgen dan een heel mooi bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix. Mm-hmm. En elk een bedrag van 25.000 euro.
0: Doe maar.
1: En dus dat is een hele mooie prijs. En we hebben elk jaar een ander thema binnen het werkveld van het Oranje Fonds, wat over verbinding en in de samenleving gaat. En dit jaar gaat het dus over armoede, want dat is inderdaad een heel groot probleem in Nederland.
0: Ja, het is een prijsvraag, zeg je. Hoe kunnen we meedoen met de prijsvraag?
1: Nee, het is geen prijsvraag. Oh, het is een prijs die het Oranje Fonds uitreikt.
0: Oh, een prijs. En, ja. Ik verstond het even verkeerd. Ja,
1: maar nee.
0: Ik zat even met mijn koptelefoon een beetje te rommelen. Dus ik hoorde wel prijs. Maar wat daarachter kwam, wist ik niet. Toen dacht ik van nou, het is een prijsvraag. Dus niet in dit geval.
1: Nee, het is geen prijsvraag. Het publiek kan wel meedoen. Er is namelijk op dit moment is de stemtiendaagse. We hebben na de eerste selectie zijn er nog 50 organisaties die meedoen. Die meedingen naar de prijs. En op appeltjevanoranje.nl kun je op dit moment je stem uitbrengen op het initiatief van jouw voorkeur.
0: Ja, noem eens wat initiatieven.
1: Dat is heel erg wisselend. Het zijn er dus 50 in Nederland en ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er is bijvoorbeeld een straatkapper van Stichting Humanitas die ervoor zorgt dat dak- en thuisloze mensen weer netjes voor de dag kunnen komen. Er is een stichting die studeren toegankelijk maakt voor allemaal jonge meiden voornamelijk die in armoede leven. Er zijn buurthuizen bij, er zijn opvang voor dak- en thuisloze mensen zitten erbij. Er zit een stichting bij die ervoor zorgt dat mensen samen in een groep sparen en zo beter grip krijgen op hun financiën. Echt 50 prachtige sociale initiatieven die zich inzetten om armoede te doorbreken.
0: Mm-hmm. En waar kunnen we stemmen? Dat is natuurlijk op de website.
1: Ja. appeltjevanoranje.nl.
0: Ja, nog even herhaling. Dat kan. Dat mag.
1: appeltjevanoranje.nl.
0: Ja, en dan ga je een keuze maken. Maar goed, er staat ook een kleine beschrijving bij, neem ik aan. Hè? Bij elke...
1: Ja, zeker. Bij elke organisatie. Je kunt zoeken op provincie, dus je kunt bij je in de buurt kijken. En dan krijg je een kleine omschrijving waar elke organisatie zich voor inzet. En dan kun je dus een keuze maken.
0: Nou.
1: En het is een hele mooie manier waarom we ook deze stemtiendaagse organiseren, is we gunnen deze organisaties gewoon echt een podium, omdat het enorm belangrijk werk is wat zij verrichten. Dus we hopen dat er zoveel mogelijk mensen naar die stemwebsite gaan en hun stem uitbrengen.
0: Ja, de armoede. Ja, de impact is groot. Armoede gaat over meer dan een tekort aan geld. Het beïnvloedt natuurlijk ook de gezondheid, de kansen en de mogelijkheid om mee te doen met het maatschappelijk leven. In hoeverre is het schrijnender geworden in Nederland of is het wat minder?
1: Of het minder is, dat durf ik geen antwoord op te geven. Maar op dit moment leven ruim 500.000 mensen in armoede. En nog eens ruim 1,1 miljoen boven. Die zitten daar net boven. Maar die hebben dan nauwelijks een buffer.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kan een kapotte wasmachine kan al genoeg zijn om in de problemen te komen. En het zijn geen individuele problemen, maar echt iets wat we samen als maatschappij moeten aanpakken. En daar doet de overheid natuurlijk een deel in met beleid.
0: Zeker.
1: Maar sociale initiatieven spelen daar ook echt een enorm belangrijke rol in. Zij komen vaak op plekken waar formele systemen moeilijk komen. Mensen in armoede vragen ook niet altijd om hulp. Er is schaamte of wantrouwen. En die sociale initiatieven die werken dichtbij en die bouwen vertrouwen op. En die zien vaak eerder wat er echt speelt dan officiële instanties.
0: Okay.
1: En daarom zijn ze ook zo belangrijk.
0: Precies. Wanneer worden de appeltjes uitgedeeld van Oranje?
1: In oktober. We hebben nu eerst de stemtiendaagse.
0: Ja.
1: Dan volgt er ook nog een pitchdag. En dan komen uit die 50 komen 10 genomineerden. En daar winnen er uiteindelijk 3 een appeltje van.
0: Ja, en waar vindt de uitreiking plaats?
1: Wellicht door het einde.
0: Dat vermoed ik al.
1: Een enorm feest.
0: Nou, precies. Misschien kom ik daar ook nog eens een keertje. Misschien heb ik ook wel eens een keer een idee. Maar dat moet ik dan volgend jaar inleveren.
1: Ja,
0: Marinka Peerdeman, mag ik jou danken. Jij bent van Appeltjes van Oranje. En in oktober weten we meer. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dag.

Ja, we hoorden Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Fijn dat u afgestemd bent op 1+1. Blijf luisteren naar 1+1 Radio. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1+1.nl. De socials kunnen natuurlijk ook bezocht worden. Ja, morgen zit hier Annette Kraft of Kees Veerling. Dat weet ik niet helemaal. Ik heb niet op het roostertje gekeken. Maar een van beiden zit hier straks op deze prachtige zwarte stoel. Tot morgen. Tot morgen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Eemland 1. In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Mr. 1.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 21. En dat is de week waarin op 22 mei 1970 Elvis Presley een overeenkomst tekent met de filmmaatschappij Metro-Goldwyn-Mayer voor 3 bioscoopfilms. De eerste van deze 3 films is That's the Way It Is. Hierin wordt de zanger gevolgd tijdens de repetities voor een show in Las Vegas. In deze documentaire zijn ook beelden te zien van het concert dat hij op 9 september 1970 in Phoenix in Arizona geeft. Wij luisterden naar Mystery Train en Tiger Man uit de film, opgenomen in het International Hotel in Las Vegas. Zometeen tijdens deze rondleiding een Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nooit meer op de radio zullen horen. En waarschijnlijk vanwege de tekst. En dadelijk ook nog een hit, een wereldhit zelfs uit 1985, die in Thailand verboden wordt. Maar waarom? En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40 eentje dus uit week 21. Wat ik daarover kan zeggen is dat het komt uit het jaar waarin Emma Bunton wordt geboren. Britse zangeres, kennen we haar natuurlijk van de Spice Girls. En Sander Lantinga komt uit datzelfde jaar. Nederlandse radio-dj en televisiepresentator. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje uit een televisieserie. Een Amerikaanse tv-serie met in de hoofdrol Robert Blake. Misschien zeg je dat wel wat. Het nummer wordt gezongen oorspronkelijk door een zangeres, Mary Clayton. Maar de hitversie wordt gezongen door een man. Die staat dus op nummer 1 in die top 40, week 21, 19 nog wat. En het liedje begint met de volgende tekst. Don't go to bed with no price on your head. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse jazzzangeres. En ze werd bekend omdat een lied van haar in een film terechtkwam van Clint Eastwood. En dadelijk ook nog een nummer uit 1985 wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Nou, er zijn er denk ik wel veel gemaakt. Deze keer een lied van een Amerikaanse rockband. Oudste nummer, deze keer is uit 1955. Maar we gaan nu naar donderdag 1 juni 1967.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: Zangeres Cilla Black neemt op 22 mei 1968 haar eigen compositie Work is a Four-Letter Word op. Het is de titelsong van de gelijknamige bioscoopfilm die op 6 juni 1968 in het Carlton Theater in Londen in première gaat. In deze film vertolkt Cilla Black de rol van Betty Dorrick. Peter Hall is de regisseur. Eén dag na de première wordt de titelsong uitgebracht als B-zijde van Where is Tomorrow. Deze single komt op 12 juni 1968 binnen in de Britse hitparade, maar komt niet verder dan 39. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want op 19 mei 1967 organiseert Brian Epstein in zijn huis in Londen een persconferentie waar journalisten kennis maken met de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zijn bij deze presentatie van een nieuwe album aanwezig. Sgt. Pepper ligt vanaf 1 juni 1967 in de platenwinkels. Ruim een week ervoor hebben Kenny Everett en Chris Denning in hun BBC-radioprogramma Where It's At een interview met de Beatles waarin ze praten over hun nieuwe album. Ook worden enkele tracks van de LP gedraaid. Voor de uitzending krijgen de discjockeys van de BBC-leiding te horen dat zij het nummer A Day in the Life niet mogen draaien. De tekst van deze song zou het gebruik van drugs aanmoedigen. Wij luisterden naar het vierde nummer van kant 1, Getting Better, geschreven door Lennon en McCartney. De titel is geïnspireerd op een uitspraak van drummer Jimmy Nicol, die ooit Ringo Starr verving tijdens een tournee in 1964. Op het nummer horen we George Harrison op tambura, India's snaarinstrument, en George Martin speelt op piano. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week, een LP uit 1969. Het is het debuutalbum van een Amerikaanse jazzzangeres. En ze werd bekend omdat een lied van deze LP in een film terecht kwam van Clint Eastwood. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de...
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 11.
0: I Wanna Stay With You van het Schotse duo Gallagher Lyle.

fijn om dit nummer terug te horen. Het kwam uiteindelijk nooit in de top 40 terecht. Staat op nummer 11 in de tipperaden, I Wanna Stay With You. Nummer geschreven en oorspronkelijk opgenomen door het Schotse duo Benny Gallagher en Graham Lyle. Het bereikte nummer 6 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 5 in Ierland. Het nummer was een bescheiden hit in de Verenigde Staten en in Canada. Maar dus niet in Nederland. Maar daarom dus weer gedraaid. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is van een Amerikaanse jazzzangeres en ze heet Roberta Flack. Op de LP staat een mix van soul, jazz en folk. Een combinatie van Aretha Franklin, Nina Simone en Sarah Vaughan. Roberta Flack wordt geboren als Roberta Cleopatra Flack op 10 februari 1937. Ze komt al vroeg in aanraking met muziek. Haar vader is namelijk pianist en ze groeit op in een groot muzikaal gezin die vaak het kerkkoor begeleidde op piano. Haar doorbraak kwam in de zomer van 1968 tijdens een benefietconcert in Washington, waar ze werd opgemerkt door soul- en jazzzanger Les McCann van Atlantic Records. Gefascineerd door haar stem regelt hij een auditie bij zijn platenmaatschappij. Tijdens deze auditie speelt ze en zong ze in 3 uur tijd 42 nummers voor producer Joel Dorn. Hij gaf haar direct een contract. Haar debuutalbum, First Take uit 1969, nam ze in 10 uur op. En dit album is deze week de langspeelplaat van de week. Nadat de nummer van het album The First Time Ever I Saw Your Face door Clint Eastwood werd opgenomen in zijn film Play Misty for Me in 1971... werd de single een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dat gaf het album ook een enorme boost, waardoor het op 1 in de Billboard albumlijst kwam. De ingetogen arrangementen en haar geweldige stem maken het een tijdloos jazzalbum. Daarom is First Take van Roberta Flack uit 1969 deze week

0: Langspeelplaat van de week. Deze week de album First Take uit 1969 van de zangeres Roberta Fleck. Op de LP staat een mix van soul, jazz en folk. Tijdens haar leven werd ze vele malen onderscheiden. In 2020 ontving ze nog de Grammy Lifetime Achievement Award. Ze overleed in februari 2025 en werd 88 jaar. Zometeen dus nog veel meer muziek uit die prachtige LP. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes muziek beluisteren uit een oude top 40. Eentje van week 21. Jaar, daar ga ik nog helemaal niks over zeggen. Komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Ik kijk even naar de lijst. 8 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit het Songfestival, het Europese Songfestival, wat dat jaar werd gehouden. Er komen een aantal liedjes van tegen. En verder muziek uit Engeland, Trinidad, België, Verenigde Staten, Maleisië, Nederland, Frankrijk, Jamaica, Duitsland en Zweden.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst, of soms zeggen ze wel eens bovenaan de lijst, de Glitterband.

De oorspronkelijke begeleidingsband van Gary Glitter, maar dan zonder Gary Glitter op nummer 40. En ze maakten dus een liedje onder de naam Glitter Band. En het nummer heet People Like You, People Like Me. Staat dus op nummer 40. Nummer 39. Billy Ocean, ja, hij komt dus van Trinidad oorspronkelijk. Woont in Engeland. Leeft nog steeds, hoor.

Het was een eerste hit in Nederland. Love Really Hurts Without You. We kennen hem natuurlijk van meerdere hits. Bijvoorbeeld When the Going Gets Tough. The Tough Get Going. Ik denk dat dat zelfs al op 1 kwam. Suddenly was ook een grote hit voor hem. Staat dus op nummer 39 in deze top 40. Week 21. 1900 nog wat. En dit, muziekvrienden. Ah, dat is echt een klassieker. Nummer 38. Four Seasons met Frankie Valli. Oh.

Regelmatig nog weer terug horen. December 1963, zo heet het officieel. Iedereen kent het als... Four Seasons dus. 38. Nu muziek uit België. Volgens mij deed hij mee met het Eurovisie Songfestival.

Komt inderdaad uit België en deed mee met het Eurovisie Songfestival. Daarmee vertegenwoordigde hij dus België. Pierre Rapsat met Judy Essy. En hij werd negende tijdens het Eurovisie Songfestival. Nee, achtste, moet ik goed kijken. Schandaal Remer, die werd negende met The Party Is Over. We komen daar nog meer liedjes tegen uit dat Eurovisie Songfestival. Eerst muziek uit Amerika en wel op nummer 36. Legendarische Tramps. Misschien bestaan ze nog wel. Zou best kunnen. Oude mannen bij elkaar. Zo af en toe komen er weer nieuwe bij. Zeg maar. Dus dat soort Amerikaanse zanggroepen blijft eeuwig bestaan. Deze staat het tweede gedeelte gepland. Want we vinden het nog steeds een steengoed nummer. That's where the happy people go.

Ja, disco, that's where the happy people go. 36 van de Tramps. En over disco gesproken, muziekvrienden. Dit dus niet. Maar het was wel het jaar van de opkomst van de disco. En dat is dan zo leuk van een oude hitparade. Dat we ook dit soort dingen tegenkomen. Ja, een beetje klassieke muziek eigenlijk met zo'n kerkorgel. Hè? En wat een stem. Now the harpoon finds its mark. En weten we nog hoe die heet? And the beast with human features is more deadly than. Hij werd in Nederland bekend met The Elephant Song. Daar kwam hij mee op nummer 1. Kamal. En Save the Oceans of the World. 35 dus nieuw in die top 40. En opnieuw disco. Ja, we komen er echt wel wat discoplaatjes tegen. Een oud liedje uit een Disney film. Oorspronkelijk geschreven al in de jaren 30 van de vorige eeuw.

0: Muziekvrienden, uit welke Disney-film kwam dit nu? Ja, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Someday my prince will come. Ja, het ging natuurlijk over een prins ook. Hè? Prachtig lied. In de uitvoering van Patricia Paai, nieuw op 34.
1: I hear footsteps slowly walking.
0: Nu country-muziek uit Driebergen.

heet There Goes My Everything. Wordt gezongen door André, Ronald en Hans Sommer. Ja, en dat is dan een sommersetje bij elkaar. Dus vandaar dat ze zich zo ook noemden. 33 dus in die top 40. Week 21, 19 nog wat. Muziekvrienden, jaren 70. Ja, dat is wel duidelijk. Ik heb het ook over een belangrijk jaar voor de disco. Dus die richting kunnen we ook al een beetje vinden. Barry White nu.

0: Trouble With Me was in de tijd de opvolger van Let The Music Play ook al een grote hit voor Barry White. En die stond op 32. Inmiddels zijn we beland bij, even kijken,
1: nummer 31.
0: Kees en Marjan.

hoor. De stem van Kees de Wit uit het duo Kees en Marjan. En daar komt ze hoor, Marjan. Marjan Kampen, ze zingt gezellig mee. Die Kees de Wit werd geboren in Den Haag. En zat op dezelfde school, lyceum, als Kees van Koot en Wim de Bie. Ja, ongelooflijk. De wereld is soms klein. Instrumentaal kerstliedje nu op nummer 30. Waarom dat dan nu in deze lijst staat, want ja, we hebben het over week 21. Heeft niks meer met die kerst te maken. Ah, het is gewoon een mooi liedje, zo kunnen we het ook maar zien. De uitvoering van Mike Oldfield. Het heet In Dulci Jubilo.

Nederlandse uitvoering dus van Rocky. Ja, vertaling eigenlijk van de versie van Frank Farian komen we zo meteen tegen. Gezongen dus door Don Mercedes en Bonnie St. Clair. Muziek nu uit Frankrijk. Ze deed mee met het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk.

En ze werd tweede tijdens die finale van het Eurovisie Songfestival. En het liedje wat op 1 terecht kwam, wat dus won, dat komen we zo meteen nog tegen. Muziek nu uit Amsterdam. Dat een hoop hits, commerciële muziek maakten ze. Ik heb het over de band Jackpot.

0: 1, 2, 3 was van Katrien Ferry. Misschien had ik dat nog niet genoemd.
1: Nieuw.
0: We willen dat natuurlijk allemaal weten. Ja, welke formaties.
2: Bailen el hustle español.
0: Eentje nu uit de Verenigde Staten. Een disco-funk-band. Muziekvrienden, het is toch wel de grote start van de soul. De disco en de funk-muziek in dit jaar. Het is de Fatbed Band met Spanish Hustle. Een bijna instrumentaal nummer. Zo af en toe roepen ze, doe de Spanish Hustle. Staat dus op nummer 26. Een liedje van een band uit Nederland, Catapult. Een liedje wat we niet meer zo vaak terug horen.

0: The Hole.
1: Het heet Remember September. We kennen ze natuurlijk het beste van de liedjes als Hit the Big Time en Let Your Hair Down. Ik heb het over Katapult. Daarom gaan we dit liedje, het tweede gedeelte, nog een keer helemaal beluisteren.

De band natuurlijk van Johnny Kaagman en de broertjes Gerard en Chris Koert. And What a Difference Does It Make op nummer 24. Door naar iemand waarvan je zijn stem vast herkent. Dat denk ik.

Hij zong I Can Help en daar kennen we hem misschien het beste van. Dat werd een grote hit. Billy Swan en dit was een van de opvolgers. Just Want to Taste Your Wine. Ik was het liedje vergeten. Dan nu een van de mooiste liedjes die Cliff ooit maakte. Uitbracht. En waarvan het in de hitlijst terecht kwam. Ik heb het over het liedje Miss You Nights.

0: pracht. Met allemaal singeltjes tussen 62 en 70 gemaakt door de Beatles. Ja, niet al hun singeltjes, maar een aantal ervan. En die verschenen in die beroemde groene hoesjes. Misschien dat je dat nog wel kan herinneren. En dit was een van de liedjes die dan opnieuw in de hitparade terecht kwam. Hey Jude. Het was al een grote hit voor ze geweest in 68. En nu opnieuw in 1900 nog wat. Hetzelfde jaar als Fernando van ABBA een grote hit is. Komt nooit op een album terecht. Wordt een grote hit. Wordt gezongen door Anne Friet. Fernando. Can you hear the drums, Fernando? En ze zingen dan Fernando op zijn Engels. Komen wel uit Zweden.
1: Nieuw.
0: Ja, Fernando is natuurlijk gewoon Nederland. Dan nu die Duitse versie van Rocky van Frank Farian.

En in de Nederlandse versie werd dat gedaan door Bonnie St. Clair. 18, hoogst nieuw binnengekomen plaat. Deze week, week 21. Een band die we kennen van lekkere, goede rockmuziek. Commercieel wel. Zoals Dynamite, Tiger Feet, The Cat Crept In. Wat dacht je van Rocket? Maar in dit jaar maakten ze ineens disco-muziek. Won't you get up on your feet? The music's a little sweet. You can't deny. Ja, de echte fans waren er niet zo blij mee, maar het werd wel een groot hit. Shake It Down. Ik heb het over de band Mutt. En dan hier de winnaars. Though it

Ze wonnen het Eurovisie Songfestival The Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. En het werd wereldwijd een grote hit, ook in de Verenigde Staten. 16 nu, een liedje van de Cats. I think about you when I don't want to dream about your smile. Een liedje van Paul McCartney en Wings. Hij zingt in het liedje dat hij vaak beticht werd van stomme, domme liefdesliedjes zingt. Maar in dit liedje vertelt hij dat dat helemaal niet erg is. Daarom noemde hij het ook Silly Love Songs. 15 dus, Paul McCartney en Wings. Door naar 14 dus. Hank the Knife. En wie was dan die Henk? Henk Bruisten? Ja, echt waar.

0: afsplitsing in de tijd van Lonto, Ernie en de Shakers. En ze stonden op 14 met het liedje Yesterday Star. En nu een liedje wat terecht kwam op een album Zing Je Moerstaal. Waarop liedjes gecomponeerd werden door bekende Nederlandse literatuurschrijvers. Zo ook dit liedje gezongen door Maggie McNeil.
1: Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen?
0: Teun de Winter schreef het Terug naar de Kust. Ik zou hem graag het tweede gedeelte willen draaien, maar ja, het is wel zo'n bekend lied. En er staan zoveel liedjes in deze top 40 die we eigenlijk nooit meer terug horen. Dus die hebben dan, wat mij betreft, voorrang. 12 nu, Max en Nightingale. Reggae muziek. We kennen het liedje waarschijnlijk van Joe Cocker. Die zong het ook. Er waren meer artiesten die het zongen, maar

Muziek, vrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 21. Het jaar is 1976. Het jaar van de disco misschien wel. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Het liedje uit die Amerikaanse tv-serie. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Dat prachtige album van Roberta Fleck. First Take. Goed, eerst die top 10 dus. Komt die nummer 10. This Melody van Julien Clerc. Nummer 9. That's My Number, Trinity. 002-345-79. Zo heet het officieel. Nummer 8 van een album Black and Blue. Fool to Cry van de Rolling Stones. Nummer 7. Glass of Champagne, Sailor. Nummer 7. Een oud liedje in een nieuw jasje. Hit The Road Jack van de Stampeders. Nummer 5. Een klassieker. Music van John Miles. Nummer 4. Could It Be Magic, Donna Summer. 3. You're the Reason Why, The Rubettes. 2. Sweet Love, Ferrari. En 1. Sammy Davis.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Nu is er Kate Els Music Express. 20 hits, 20 stars met Casey en de Sunshine Band.

0: vele, vele andere. Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en eetweg. Ketels Music Express.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 21. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1976. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid kunnen luisteren naar die lijst. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Keep Your Eye on the Sparrow. Ook wel bekend als Beretta's Theme in de uitvoering van Sammy Davis Jr. Het nummer is geschreven door Morgan Amos en Dave Grusin. Het komt in de Amerikaanse misdaadserie Beretta met Robert Blake in de hoofdrol als detective Anthony Vincenzo Tony Beretta. Opvallend is dat hij vaak een grote kakatoe bij zich heeft. Zangeres Mary Clayton is de eerste die er een hit mee heeft in de Verenigde Staten. In Nederland komt de uitvoering van Sammy Davis Jr. op 1. En die Sammy Davis Jr. kennen we waarschijnlijk al van het liedje The Candyman. Beretta's Theme staat 9 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry, want hij neemt op 21 mei 1955 zijn allereerste single in de Chess Studio op. Op de B-zijde komt Wee Wee Hours te staan. Maybelline, zo heet dat liedje, komt op 20 augustus 1955 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt de 5e plaats. En nog steeds een goed nummer. Ongelooflijk. Zometeen tijdens deze rondleiding een Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nu nooit meer op de radio zullen horen. En waarschijnlijk van de tekst. En dadelijk ook nog een wereldhit uit 1985 die in Thailand verboden wordt. En waarom zou je denken? Ik ga het je uitleggen en we gaan het liedje natuurlijk beluisteren. En deze week een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat uit 1969. Het is het debuutalbum van de Amerikaanse jazzzangeres Roberta Flack. En de plaat heet First Take. En daar staat natuurlijk dat legendarische nummer op. The First Time Ever I Saw Your Face. Die hebben we klaarstaan, zeker. En die prachtige albumuitvoering. Ja, we draaien natuurlijk van de originele cd's. In zo'n hoogst mogelijke kwaliteit. En dadelijk ook nog een nummer uit 1985... wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Het is van een rockband. Ja, er zijn natuurlijk meer nummers, hè. Neil Young schreef ook al wat liedjes daarover. En dan vertel ik je nu dat zanger Paul Rodgers op 21 mei 1973 bekend maakt dat The Free ermee ophoudt. In 1970 heeft hij deze groep uit Londen opgericht en ze hebben in dat jaar hun eerste hit met All Right Now. Samen met drummer Simon Kirk richt Paul Rodgers de groep Bad Company op. Can't Get Enough is in 1974 hun debuutsingle en hun eerste hit. De single bereikt de 15e plaats in de Britse hitparade. En in Amerika komt de single tot 5. Maar wij gaan nu muziek draaien van die Free die hij opheft in 1973. Het liedje Wishing Well, het kwam in de tijd op single uit. Het stond 3 weken in de tipparade, kwam niet in de top 40 terecht.

almachtig. Van de langspeelplaat van de week, First Take, Roberta Flack uit 1969. Als ik dan zoiets gehoord heb, dan denk ik altijd, wat moet ik daarna nog laten horen? Ja, eigenlijk niks meer. En dan zou je dadelijk zien, het volgende liedje, dat heeft dus echt het tegenovergestelde ervan. Goed, dus van de langspeelplaat van de week, het liedje I Told Jesus, Roberta Flack. Dan nu dus maar die Nederlandstalige hit uit de jaren 60 die we nooit meer op de radio zullen horen. Het gaat hier om de Amsterdamse volkszanger Sjaki Schram en het liedje Tante Mien, mag ik je poesje even zien uit 1962. Met dit nummer heeft hij zijn eerste hit. Het meeste succes heeft Sjaki Schram met Glaasje op, laat je rijden. Het nummer haalt in februari 1966 de derde plaats in de Nederlandse top 40. Als Sjaki 49 is, wordt hij getroffen door een hartaanval. Hij moet het rustiger aandoen van de dokter. 13 jaar later overlijdt hij op 20 mei 1989. Dan nu die eerste hit van hem. Een liedje waarvan ik zeker weet dat dit nooit meer op een radiostation gedraaid wordt. Het is overigens op geen één streamingsdienst terug te vinden. Dus toch maar weer eens opnieuw beluisterd. Hier is Sjaki Schram met Tante Mien. Mag ik je poesje even zien? MUZIEK

Tramps met That's Where the Happy People Go to the Disco. Nummer 36 dus in die top 40 week 21, 1976. Dan nu die wereldhit uit 1985 die in Thailand verboden wordt. Maar waarom? Het gaat hier om het nummer One Night in Bangkok in de uitvoering van Murray Head. Bangkok is de hoofdstad van Thailand. En op 21 mei 1985 doet het Thaise departement voor massacommunicatie deze hit in de ban. De songtekst zou misstanden over de Thaise samenleving in de hand werken. Bovendien zou het liedje geen respect laten blijken voor het boeddhisme. One Night in Bangkok is afkomstig uit de musical Chess, die geschreven is door Benny Andersen en Björn Ulvaeus van ABBA en tekstschrijver Tim Rice. Het lied gaat over een schaker die wordt gefascineerd door de stad met al haar verleidingen tijdens het nachtleven. In Nederland staat het 11 weken in de top 40 met 2 als hoogste positie.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. First Take heet het. The First Time Ever I Saw Your Face. En daarmee werd ze eigenlijk bekend. Want het liedje werd gebruikt in een speelfilm. En daarin speelde Clint Eastwood een DJ. En die DJ draaide dat liedje The First Time op de radio. En kreeg allerlei reacties. En die film heet Play Misty For Me. Komt uit 1971. We doen de langspeelplaat weer dicht. Wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu een nummer uit 1985 wat een aanklacht is tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Het gaat om het nummer We Built This City van de band Starship. De aanleiding was een verbod van de autoriteiten van San Francisco op 23 mei 1977... van een gratis openluchtconcert in het Golden Gate Park, gegeven door de Amerikaanse rockband Starship. Er zijn namelijk geen elektrische versterkte instrumenten toegestaan in dat park. De groep schrijft later het nummer We Built This City over dit verbod. Het is vooral een aanklacht tegen de commercialisering van de rockmuziek en een uiting van frustratie over hoe vaak creatieve ideeën onderdrukt worden. Het nummer komt op 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. In Nederland staat het 6 weken in de top 40 met 24 als hoogste positie. We built-

0: Ja, goed nummer als je dit weer terug hoort. Nummer 24 in die top 40. Week 21, 1976. Earth and Fire uit Nederland. Met What a Difference Does It Make. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 30.
0: En wel een kerstliedje. Zo in het voorjaar. Is toch misschien een beetje vreemd, maar goed. In Dulce Jubilo, zo heet het. In de uitvoering van Mike Oldfield. Speelt alle instrumenten zelf, vermoed ik wel weer. Goed, muziekvrienden. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Tot een andere keer.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: En Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: In Soest hebben ze het coalitieakkoord Bouwen aan de Toekomst Samen aan de Slag genoemd. Alleen is Samen aan de Slag breed geïnterpreteerd. De ene partij wil bouwen, de ander wil eerst onderzoeken en de derde wil vooral benadrukken dat we dat samen gaan bespreken in een volgende vergadering over hoe we dit samen gaan bespreken. Wordt vervolgd. Dit is 1 Blad 1 Actueel op woensdag 20 mei. Vandaag in de uitzending onze collega Sam van den Broek, die tijdens zijn stuurreis in Hongarije de gezondheidszorg in dat land onder de loep neemt. Voorts hebben we het weer met Klaas Bijker. En aandacht voor het eerste appeltje van Oranje dat zich dit jaar richt op de armoede in Nederland. En na de muziek beginnen we eerst met de voorbereiding op de Alpe Hu6 met Yvonne Brouwer. Die zit hier tegenover me. Maar eerst muziek.
1: Dit is het programma 1 Blad 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

een scheve neus. Bloemkool oren, niet nerveus. Stapt hij weer naar voren, naar de bel. Twee paar blauwe ogen bij de zicht. Want ze zitten bijna dicht. Het maakt niet uit, dat zien we morgen bij.

0: En dan sterft het langzamerhand weg. Polle Eduard met de bokser uit 1976, als ik het goed heb. Yvonne Brouwer, jawel, uit Amersfoort. Doet op 4 juni 2026, dus ja, 4 juni, mee aan Alpu du 6 om geld op te halen voor kankeronderzoek. Met haar deelname wil ze bijdragen aan een toekomst waarin kanker beter behandeld kan worden en uiteindelijk niemand meer aan deze ziekte hoeft te overlijden. Ja, het is even een taai onderwerp voor de woensdagochtend. Goedemorgen, Yvonne.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dan had ik mijn eerste vraag is natuurlijk, waarom doe jij mee aan de Alpu 6?
1: Nou, eigenlijk wat jij net zei, gewoon geld inzamelen voor het KWF.
0: Ja?
1: Ja, dat is eigenlijk het grootste. Want weet je, iedereen die heeft al iemand in zijn omgeving die kanker heeft gehad. Want ik geloof 1 op de 3 krijgt kanker. Dus of nou, mensen hebben het zelf of in de nabije omgeving.
0: Ja.
1: En we zien ook van hoeveel er met dat geld gedaan wordt. Vorig jaar hebben we 19 miljoen opgehaald.
0: Dat is nogal wat.
1: Daar zitten
0: dat is al een record, denk ik. Hè?
1: Dat was een record vorig jaar. En toen zeiden ze vorig jaar, we hopen daar nou, dit jaar 2026 overheen te komen. Mm-hmm. Maar daar zitten ze volgens mij al tegenaan. Dus daar zullen ze overheen komen dit jaar.
0: Het is de 20ste aflevering.
1: Het is de 20ste aflevering.
0: Nou, dat zou toch mooi zijn als ze dan weer het record gaan halen.
1: Als dan weer. En dat, als het, zoals het er nu naar uitziet, gaan ze dat makkelijk halen.
0: Ja, je hebt zelf ook malheur gehad?
1: Ik heb malheur gehad, ja. Ja, ik ben de afgelopen 3 maanden erg ziek geweest.
0: Ja.
1: Maar ik ben blij dat ik er weer ben. En, maar ook, zeg ik, weet je, daar is de slogan op de berg. Opgeven is geen optie.
0: Nee.
1: Want als je kanker hebt, heb je ook geen optie.
0: Nee,
1: dus je moet gewoon door. Dus ik denk nu ook, opgeven is ook geen optie. Dus ik ga naar de berg.
0: Ja, en
1: ik ga lopen wat ik kan.
0: Je doet nu voor de tweede keer mee.
1: Ik ga de tweede keer mee lopen.
0: Wat was het om zo'n eerste keer op zo'n berg te staan en naar beneden te gaan en weer naar boven?
1: Nou, wij hadden de marsel dat we het hotel boven hadden. Dus ik hoefde alleen maar 's nachts naar beneden met de bus. Maar
0: dat ook scheelt
1: dat,
0: u, hè?
1: Ja, dat scheelde wel heel veel. Maar ook dat maakte al heel veel indruk. Want wij gingen met een bus naar beneden, 's nachts om 3 uur. En dan zie je al die lichtjes die al brandend in de hoeken. In de Alpe d'Huez bestaat uit 21 bochten. En in elke bocht heb je echt kaarsen in allerlei vormen. En elke kaars staat in een pot die beschreven is door deelnemers. Dat kan je in die week daarvoor doen. Een speciale hal is daarvoor waarin je allemaal vlaggetjes kan beschrijven. Potten met kaarsen kan beschrijven. Die worden 's nachts allemaal op de hoeken van de berg neergezet. En die branden allemaal als je 's nachts al naar beneden gaat. Maakt ongelooflijk veel indruk.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, dat wou ik net zeggen.
1: Raak zelfs nu ik het weer vertel.
0: Ik zie het. Ik zie het aan je ogen, ja.
1: Ja, maakt echt ongelooflijk veel indruk. En je weet, elk potje heeft een eigen verhaal.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat was afloop weer mee naar huis.
0: Dat was ook tegelijkertijd de sportvraag. Wat gaat er dan door je heen? Maar dat heb je in feite al beantwoord.
1: Ja, mega veel.
0: Ja.
1: Ja, het is de liefde op de berg is onbeschrijfelijk. En dat voel je al. Ik ben daar een week. Ik ga komende, even kijken hoor. Zondag over een week ga ik weg. 30 mei. En dan kom ik die week daarna, de 6e, kom ik weer terug. Maar een week lang heb je alleen maar liefde om je heen.
0: Ja.
1: En het is bijna in deze maatschappij niet meer voor te stellen.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar alles mag daar. Alles is bespreekbaar. Iedereen is er voor elkaar. Het onderwerp kanker wordt gewoon benoemd. Iedereen is in tranen en je wordt gesteund aan alle kanten.
0: Ja,
1: maar we hebben ook weer heel veel plezier samen hoor. Daar moet ik ook zeggen.
0: Je kan het dus fietsen doen.
1: Ja.
0: Je kan het hardlopen doen.
1: Ja.
0: Jij gaat het lopen doen.
1: Ik ga het wandelen doen.
0: Wandelen doen.
1: Ja.
0: Waarom
1: ja.
0: daarvoor gekozen?
1: Omdat fietsen voor mij geen optie is. Want ik
0: weet hoe
1: steil de berg is.
0: Ja, dat is behoorlijk.
1: Dat is behoorlijk.
0: Joop Zoetemelk is een keer daar gevallen. Ook niet voor niets natuurlijk. Hè?
1: Ook niet voor niks. Hij is echt heel steil. Zeker de eerste 2 bochten.
0: Ja.
1: Die zijn de langste en de steilste. En daarna komen er nog 19.
0: En dan tel je ze af? Of denk je van, dat mag ik niet doen, want dan desillusioneer ik mezelf?
1: Nee, ik weet wat. Je telt af van 21 naar 1.
0: Mm-hmm.
1: Dus je begint bij bocht 21 beneden. En ik heb toen met mijn man samen gelopen. En toen zeiden we van, we gaan van bocht naar bocht. En we gaan niet zeggen, we gaan van hier naar boven.
0: Nee.
1: Want dan komt er geen eind aan. Nee, we lopen van bocht naar bocht.
0: Ja. En die hardlopers en die fietsers, die doen het gewoon 6 keer op een dag, geloof ik. Hè?
1: Ja, wij hadden vorig jaar een groep. We waren met z'n 8e, volgens mij 9e. En er is er eentje die 5 keer naar boven geweest is.
0: 5 keer?
1: Ja, dat is wel een topsportster, maar die is 5 keer naar boven gegaan.
0: Ja, wie was dat?
1: Floor. Floor van Tijl.
0: Floor van Tijl, oké.
1: Ja, zwemster.
0: De zwemster.
1: Ja. En die is 5 keer naar boven gegaan. Maar Marco Bogert is bijvoorbeeld ook meegegaan. Ook BN'ers die gaan die berg op. Daar hoor je eigenlijk niet zoveel van. Maar die doen dat ook.
0: Ja.
1: Het goede doel.
0: Je doet het samen met je man. Maar zitten jullie dan in een groepje?
1: Ja, we hebben een groepje. We hebben geen team.
0: Nee.
1: Je mag ook kiezen voor een team. Dan heb je een team captain. Zo hebben wij niet gedaan. Dus iedereen loopt individueel. Maar we zijn daar wel met een groep.
0: Allemaal leuk uitgedost?
1: We hebben allemaal de Alpe d'Huez kleding aan. Die krijg je. Die, als je inschrijft, dan krijg je een setje kleding. En ze verwachten ook dat je die daar draagt. Alleen je krijgt een korte broek met een kort shirtje. Dus ik heb wel een lange broek en een shirtje met lange mouwen erbij gekocht.
0: Ja,
1: en ook dat geld gaat allemaal naar de Alpe d'Huez, naar het fonds.
0: Oké. Okay. 20 jaar geleden is het begonnen.
1: Ja.
0: Jij weet er nog een heel klein beetje geschiedenis van de Alpe d'Huez.
1: Nou, we hebben al heel veel voorlichting gehad. En daar wordt dit ook verteld. En dat is wel grappig. Want toen zijn ze met 66... het was eigenlijk een groepje vrienden. En die zeiden, joh, wat lijkt het me fantastisch om geld in te zamelen voor de berg. Of voor het KWF.
0: Ja, ja,
1: en wat zullen we dan... wat mooier als... Ja, de Alpe d'Huez is natuurlijk een beetje de Nederlandse berg. Hè? Als we die eens gaan beklimmen. Maar die gaan we 6 keer beklimmen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat gaan we doen op 6 juni.
0: Ja.
1: Dus op 6-6 zijn ze 6 keer naar boven gegaan. En wat bleek? Dat ze €666 hebben opgehaald.
0: Dat is toch niet te geloven?
1: Daarom is de 6 zo belangrijk in dat hele item.
0: Het is wel een hele mooie marketing dit, hè?
1: Zeker. Want ook je kan ook doneren. En op het moment dat je kan doneren, dat het gaat doneren, dan zie je op de site staan, je kan kiezen tussen €6, €26, €66 of een eigen bedrag invullen.
0: Ja.
1: Want ze zeggen ook elke euro telt.
0: Dus de tweede keer dat je deze berg beklimt.
1: Ja.
0: De eerste keer, ja, dan zie je die puist liggen.
1: Ja.
0: Wat denk je dan?
1: Nou, ik ben er ooit op vakantie geweest, dus ik ken
0: hem
1: al
0: wel. Ja, met de auto erop.
1: Met de auto erop, maar hij was wel in mijn gedachten was hij kleiner geworden. Dus
0: hij was gekrompen.
1: Hij was gekrompen.
0: Ja, dat hoopte je dan.
1: Ja, dus ik zag die bergen. Ik denk, man, het is echt wel een heel end. Maar opgeven is geen optie, dus de mindset gaat om. En denk, ik kom boven.
0: Ja, hoe lang heb je erover gedaan?
1: 4,5 uur.
0: 4,5 uur.
1: En we hebben niet gerust, want we hebben echt verschrikkelijk slecht weer gehad.
0: Ja.
1: We hebben 7-8 graden gehad en de regen. Dus we waren echt vorig jaar ongelooflijk veel mensen onderkoeld.
0: Ja, maar goed, de echte doorzetters gaan natuurlijk door.
1: En als je onderkoeld bent, dan moet je gewoon stoppen. En dan word je ook van de berg afgehaald.
0: Ja.
1: Ja, want de veiligheid staat daar ook wel bovenaan. Er zijn 50 motards, noemen we dat, van die motorrijders. Ja. Die rijden continu kriskras over de berg om je in de gaten te houden. Als je eventjes rust, komt er meteen iemand naar je toe. Of joh, gaat het goed met je?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het klinkt misschien gek, maar het nummer wat eigenlijk bij dit evenement hoort, is dichter bij de hemel.
1: Ja, en dat gevoel heb je echt als ik daar kom.
0: Ja.
1: Dan moet ik zeggen dat 2 jaar geleden mijn zus is overleden. En ik heb dat gevoel daar zo gehad. Van dan kom ik dichter bij haar.
0: Heb je dat gevoel echt gehad?
1: Heb ik gevoel echt gehad.
0: Nou, het is ook een mooi nummer van Margriet Eshuis. Wijlen Margriet Eshuis.
1: Ja, want het is geschreven door Maarten Peters en Margriet Eshuis. En Margriet Eshuis, die waren getrouwd die twee. En zij is overleden aan borstkanker. En daar is dit nummer aan overgebleven.
0: We gaan naar haar luisteren.

0: Dichter bij de hemel van Maarten Peters, geschreven door Margriet Eshuis. Tegenover me zit Yvonne Brouwer en die gaat zo dadelijk ook Alpe du 6 lopen in dit geval. Je gaat de 30ste, had ik al gehoord, ga je daar naartoe?
1: Ja, klopt.
0: En hoe ziet dan de week eruit?
1: Nou, wij gaan dus, ik ga 's morgens om, 6 uur rijden we weg vanuit Breda met een bus. Allemaal naar de Alpe d'Huez. En daar komen we denk ik 's avonds rond 7, 8 uur aan. Nou, dan wordt, dat is heel leuk, dan kom je al toeterend, komt die bus boven. En er staan echt zoveel mensen op dat plein op je te wachten. Want wij hebben het hotel ook boven aan de berg. Dan gaan we met z'n allen daar wat een hapje eten. En ja, eigenlijk de Alpe d'Huez is een berg die, waar eigenlijk niet veel gebeurt. Gewoon een wintersportgebied. En zomers gebeurt daar echt helemaal niks. Maar 1 week in de zomer wordt die overgenomen door Nederlanders. Dat is de week van de Alpe d'Huez. En dan worden stands opgebouwd. Er zijn winkeltjes. Er zijn zelfs Radio 10 is daar. Met een week lang met live uitzendingen. Het zijn allemaal kraampjes. Alles is ten gunste van de Alpe d'Huez.
0: We hebben jou via de Radio 10 ook wel eens een keer gehoord. Klopt dat?
1: Radio 1.
0: Of Radio 1?
1: Radio 1 ben ik ooit een keer geweest. Ja, dat maar klopt, dat ging over, toen over mijn werk.
0: Ja,
1: en niet hierover.
0: Maar
1: ja,
0: goed.
1: Nou, er is één hal daar. En ja, die maakt heel veel indruk. Dat is een hal. Ik weet niet zo goed hoe ze die daar noemen. Maar dat is een hal. Daar kan je, als je daar naar binnen gaat, dan kan je die potten met kaarsen beschrijven waar ik het over had. Ja. Die in alle bochten neergezet worden. Daar kan je vlaggetjes beschrijven. Die worden bij de start en finish. Worden die boven dat ze die streep van de start en finish ophangen. Hangen een paar duizend vlaggetjes met allemaal persoonlijke teksten. Die kan je daar schrijven. Is echt een hele emotionele hal eigenlijk als je daar komt. Mm-hmm. En er is ook één, nou, gigantische wand. Ik denk wel van een, nou, 15, 20 meter. Die je ook allemaal kan beschrijven met allemaal papieren hartjes met teksten erop, met foto's. Ja, die is echt enorm. Iedereen heeft het daar ook over.
0: Het is echt
1: enorm emotioneel. Iedereen steunt elkaar daar ook.
0: Een emotionele, ja, het is een
1: emotionele reis eigenlijk die hele, de hele week eigenlijk.
0: Als de Nederlandse berg dichtbij. Dichtbij de hemel dan, ja, in dit geval.
1: Ja. En wat leuk is, want het is altijd de eerste donderdag van juni dat de Alpe d'Huez beklommen wordt. Maar die dag daarvoor, dat is de woensdag, dan heb je de Alpe d'Huez.
0: Oh.
1: Dat zijn namelijk de vrijwilligers die daar eigenlijk de hele week, maar ook die donderdag werken. Die zeggen, ja, die hebben ook de gelegenheid om naar boven te gaan. En dat is die woensdag.
0: Okay.
1: En dan staat iedereen bij de finish ze aan te moedigen om boven te komen.
0: Begint het met een warming up?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, dat moet iedereen gewoon voor zich doen. Ja, dat is niet massaal.
0: Okay,
1: nee, want je begint onderaan bij het bergje Bourg d'Oisans.
0: Ja. Oh ja, dat is waar.
1: En daar begin je in het dorp.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je eerst 2 kilometer vlak. En dan ga je linksom. En dan ga je echt de berg op.
0: En na al die bochten, dan kom je over de finish. En dan ben je helemaal stuk.
1: Ben ik kapot. Ik was kapot.
0: Ja,
1: ik
0: en dan ga je naar het hotel. Dan ga je even uitrusten. En dan beginnen de spiertjes een beetje samen te trekken. Met andere woorden, je hebt spierpijn.
1: Nou, behoorlijk. Behoorlijk. En eigenlijk heb ik op zich van geen enkele spier last gehad. Ik had best wel goed getraind. Maar wij kunnen in Nederland niet trainen om naar boven te lopen. Ja. In Amersfoort een beetje, de Amersfoortse berg.
0: Ja, daar heb je ook geoefend. Ik zag je lopen.
1: Zeker heb ik daar geoefend, maar dat haalt het niet bij de stijlheid die je op de Alpe d'Huez hebt. Ja. Dus halverwege had ik altijd, ik denk, oh, mijn benen willen niet meer. Mijn benen kunnen niet meer omhoog. Ja. Lopen prima, maar we kunnen niet meer omhoog. Dus ik kwam over de finish. Echt, ik kon geen stap meer verzetten. Ze hebben me naar de fysio gedragen bijna.
0: Je meet het.
1: En het eerste wat ik zei, volgend jaar wil ik weer.
0: Ja,
1: deze ervaring is briljant.
0: En je gaat ook het jaar erop weer.
1: En ik ga dit jaar weer.
0: Mooi hoor.
1: Zeker.
0: Ondanks allemaal.
1: En ik zal bovenkomen. Ik zal bovenkomen.
0: Je zal bovenkomen, precies.
1: Zeker.
0: We hebben nog even iets vergeten. Dat zijn de artsen. Die vertellen ook wat ze met dat geld doen daadwerkelijk. Hè?
1: Ja, want elke avond. Oh ja, die heb ik net niet verteld. Er is een grote bijeenkomsthal met een podium. En er komt elke avond, als ik daar ben, dus vanaf, ik denk zelfs vanaf zondag al, komen artsen op podium met interviews. Wat ze allemaal met het geld hebben gedaan. Mm-hmm. Wat ze nog gaan doen. En dat maakt wel heel veel indruk. En die zeggen ook van ja, zonder dit geld hadden we lang zover niet geweest in de ontwikkelingen die er zijn.
0: Ja, dat is mooi om te horen.
1: Ja, want ze doen aan ontwikkeling, maar ze kijken ook van hoe de bestrijding nu is. En ook hoe het dus kan gaan voorkomen.
0: Ja.
1: Dus op alle fronten wordt dat geld gebruikt. En voor 1 onderzoek hebben ze al 1 miljoen nodig.
0: En dat is het onderzoek voor?
1: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit. En als mensen dat willen volgen, want dat is hier vanuit Nederland live te volgen, dan kunnen ze de app downloaden van de Alpe d'Huez.
0: Mm-hmm.
1: Als ze die downloaden, kan je op de app kijken van hey, waar zijn de livestreams? En dan kan je exact volgen wat wij op het podium zien.
0: Precies.
1: Met alle artsen erbij.
0: De 30ste. dan ga je naar Frankrijk, naar de Alpe-US.
1: Alpe-US.
0: Met de hele bus. Je gaat achterin zitten, denk ik. Lekker keten.
1: Nou, het wordt ingedeeld. Dus ik weet niet waar ik kom te zitten.
0: Ingedeeld?
1: Ja,
0: waarom?
1: Dat weet ik niet waarom ze dat doen. Maar het wordt ingedeeld.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Prima. Ik ga daar zitten waar mijn briefje ligt.
0: En dan ga je natuurlijk beginnen. Maar in het voortraject heb je natuurlijk nodig gedaan. Want hoe kan je nou geld inzamelen? Hoe doe je dat? Hoe kunnen we geld op jouw rekening storten? Of hoe kunnen we rekening op de rekening van Alpe-US storten? Hoe gaat dat?
1: Nou, letterlijk naar de site van de Alpe d'Huez. Ja. En dat is opgevenisgeenoptie.nl. Dat is ook de slogan daar. Opgevenisgeenoptie.nl.
0: Dat is het.
1: Dat is het. En daar kan je letterlijk doneren. En als mensen zeggen, hey, maar wij willen op Yvonne doneren.
0: Ja.
1: Dat kan. Moet je even zoeken. Bovenaan staat een zoekfunctie Yvonne Brouwer.
0: Okay.
1: En dan kom ik bij mijn site uit.
0: En de teller staat op nu?
1: Volgens mij sta ik eind 700 zoveel.
0: Oh, dat begint ook al aardig.
1: Tegen de 800.
0: Dat
1: ja, maar het streven is 2500.
0: En je moet nog lopen. Je moet je loopschoenen nog aantrekken.
1: En ik moet mijn loopschoenen nog
0: aantrekken. En wat voor loopschoenen trek je aan op zo'n berg?
1: Echt mijn wandelschoenen.
0: Ja.
1: Stevige wandelschoenen. Want ik wil geen blaren.
0: Ook geen likdorens.
1: En geen likdorens. Ik wil gewoon stevige wandelschoenen waarin ik boven kom.
0: Precies.
1: Die ook waterdicht zijn.
0: Nou, het leuke, dat hebben we in ieder geval afgesproken, dat op het moment dat jij aan het lopen bent, dus de zesde, dan bellen we jou in op de vierde. Dan bellen we jou in op de flanken van de Alpe-US.
1: Ja, dan zit ik waarschijnlijk nog boven.
0: Dan ben je al boven.
1: Dan moet ik nog naar beneden.
0: Dan moet je naar beneden.
1: Ja,
0: ja.
1: Want
0: hoe laat begint het, dat feest?
1: De start is om 4:30 of 5:00 morgens. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Ja. Dan krijg je al die lichtjes op de berg te zien. Dat is echt waanzinnig. En nu zeg ik van nou, we willen ook de bandjes en de muziek meemaken. Dus we gaan waarschijnlijk rond 10:00 naar beneden. Maar dan wacht ik eerst jullie item af.
0: Ja, je hebt het al even over die bochtjes gehad. Er staat natuurlijk die Maarten Peters te zingen, Dichter bij de Hemel.
1: Die staat op elke bocht, gaat hij zingen.
0: En wat zeggen jullie dan? En wat zeggen jullie dan in koor? Wat een?
1: Van een feestje.
0: Wat een klote nummer.
1: Oh, dat bedoel ja, dat zeggen. Wat een klote nummer. Want iedereen, wanneer ik het hoor, we horen het daar elke dag. Want hij zingt hem elke dag daar en in elke bocht. Echt, we zeggen altijd van een kutnummer. Want je bent echt in tranen. Want elke zin klopt. En de mooiste zin uit dat liedje vind ik. Op de berg zijn geen vreemden, alleen vrienden die je nog niet hebt ontmoet.
0: Prachtig besluit.
1: Zeker.
0: Yvonne Brouwer, mag ik jou danken voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan jou de vierde nog eens eventjes heerlijk inbellen.
1: Gaan we
0: misschien
1: doen.
0: Nog wel een half uurtje, wie weet.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Dat was Ruthless Queen van Kajak, geschreven door Irene Linders en Tom Scherpenzeel.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik durf bijna niet meer naar buiten te kijken. Wat is het allemaal sombertjes. Maar er is licht aan de horizon. Niet waar? Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De verbinding is niet helemaal 100%, maar ik kan je nog volgen, hoor.
0: Goed zo.
2: Af en toe valt er een stukje van een woord weg.
0: Oh god, nou ja, ik word er droever van en dat valt waarschijnlijk wel weg.
2: Dit versta je.
0: Ja. Goed, ik kijk naar buiten en wat gaat dat allemaal opleveren vandaag, morgen en overmorgen?
2: Ja, vandaag nog een paar buien, de laatste denk ik. De zon speelt een bescheiden rol, maar de zon krijgt de hoofdrol vanaf vrijdag zo'n beetje. En de nachten, we hebben koude nachten gehad met temperaturen regelmatig rond de 5 graden. De nachten zijn nu 10 graden warmer de komende tijd.
0: Oh. Dus
2: een heel ander temperatuurregime, laat ik het zo maar zeggen. En we komen al rond de Pinksdagen komen tussen de 20 en de 25 graden.
0: Je meent het.
2: Het is iets teruggeschroefd. Ik dacht dat het iets warmer zou zijn. Maar goed, tussen de 20 en de 25 graden kun je ook heerlijk voelen, hè?
0: Mm-hmm.
2: De lekkerste temperatuur voor het menselijk lichaam schijnt te zijn 22 graden. Maar dat geldt niet voor jou, heb ik begrepen.
0: Nee, dat mag ook wel wat warmer zijn. Ja, ja, zeker. Dat heb je goed onthouden, Klaas.
2: Ja. Nou, en daarna breekt een zomerse periode aan. Ik dacht eerst dat we rechtstreeks Zuid-Europese warmte over ons heen zouden krijgen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar tussen de 25 en de 30 graden is het ook lekker toeven voor de meeste van ons. En het is een droge warmte, dus het is waarschijnlijk goed uit te houden. Het is geen langdurige warmteperiode, geen hittegolf waarschijnlijk. En midden volgende week gaat het weer gevoelig afkoelen zonder dat daar regen bij plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijgen we weer een koude, waarschijnlijk een koude noordelijke stroming. Maar dat houden we even in de gaten.
0: Ja, wordt het een kwakkelzomertje zo?
2: Een kwakkelzomertje. Kwakkelen slaat op temperaturen rond het vriespunt in de winter.
0: Ja, nee, maar gewoon even de moderne zomerse kwakkelzomer. De
2: zomerse kwakkelperiode van af en toe een paar dagen warm weer. En dan weer een afkoeling en ook wat regen. Nou, bij de zomer moet je nog minder als in de winter ver vooruit kijken.
0: Oké, kortom.
2: Ja, want vooral onweer in de zomer en stortbuien, die laat zich niet weken van tevoren aankondigen.
0: Begrijpelijk.
2: Ja.
0: Kortom.
2: Kortom, vandaag de laatste dag met veel bewolking en wat buien. Vanaf morgen steeds meer ruimte voor de zon. Een temperatuur die in de lift zit, niet alleen in de nacht. 10 graden warmer als de afgelopen dagen. Maar overdag zitten we in ieder geval boven de 20 en na het Pinksteren boven de 25 graden.
0: Heerlijke vooruitzichten.
2: Ja, en de 30 graden komt waarschijnlijk niet in zicht. Maar misschien moet ik dat nog herroepen.
0: Dat gaan we allemaal meemaken.
2: Ja.
0: Goed, dank Klaas Bijker. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dat was natuurlijk Pastorale met Lisbeth List en Ramses Shaffi, geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg met het orkest onder leiding van Bert Pitch. Goed. Yes, zeggen we dan. We zijn in Hongarije op studiereis waar wij items gaan maken. Wij maken een verhaal over de gezondheidszorg naar aanleiding van berichtgeving over slechte voorzieningen zoals het gebrek aan wc-papier en lakens. En men zou bijvoorbeeld zelf deze spullen mee moeten nemen naar het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk schrijnend in een land dat bij de EU hoort. En bij deze woorden past Sam van den Broek. En dat is onze collega van Eemland 1. En hij is op een buitenlandstage voor zijn school. En ja, wat kan hij allemaal vertellen? Onze buitenlandscorrespondent in wording. Sam, goedemorgen.
1: Ja, Arjan, goedemorgen. Ja, nou, je vat het al heerlijk samen eigenlijk. De essentie waarom ik hier in een prachtige Hongarije zit. Ik zal meteen beginnen dat het zonnetje schijnt hier heerlijk warm. En het is geweldig. Maar wat jij zegt over de gezondheidszorg, dat klopt, daarvoor zijn wij hier. Het is natuurlijk heel gek dat in een land wat bij de EU hoort, wat aan dezelfde normen dient te voldoen aan als ziekenhuizen in Nederland. Dat je daar je eigen wc-papier en je lakens mee moet gaan nemen. Dat is natuurlijk bijzonder. En dat was eigenlijk de ideale aanleiding voor ons om eens te gaan kijken hoe dat zorgsysteem hier nou in zijn werking gaat. Zeg.
0: Ja. Is er zo'n achterstand gecreëerd dankzij het corrupte systeem onder leiding van meneer Orbán of niet?
1: Nou, ja, dat deels wel. Even voor de mensen thuis, ik ga proberen zo kort mogelijk samen te vatten. Het zorgsysteem in Hongarije is net als bij ons in Nederland voor een deel geprivatiseerd. In Nederland zijn het veel ziekenhuizen, private ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld andere klinieken. En dat heb je hier ook. Het probleem is echter dat het deel wat nog wel van de staat is, daar wordt gewoon heel weinig in geïnvesteerd. Het is de basisverzekering voor de mensen hier is ontzettend goedkoop. Het komt neer op ongeveer 5 euro per jaar. Mm. Maar wat krijg je dan voor voorzieningen? Ja, net helemaal niks. Want dan kan je dus je eigen spullen mee gaan nemen.
0: Ja.
1: Een bijkomend nadeel is dat de artsen die daarin meegaan, die bij de staatsziekenhuizen zouden werken, die kunnen veel meer geld verdienen in die privékliniek, want dat is verder niet gereguleerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat gebeurt daarmee? Dat artsen die gewoon hele goede artsen die hier worden opgeleid, die denken, ja, het is allemaal leuk en aardig dat ik voor een best wel laag loon, nadat ik heel hard geleerd heb, voor een best wel laag loon aan het werk ga. Ik kan ook gewoon heel veel geld verdienen als ik een kliniek opzet en een paar kunstknieën erin zit en gewoon heel veel geld daarvoor vang. Dus dat zie je veel. En jouw vraag was natuurlijk, komt dat dan door het regime van Orbán? Die heeft het niet geholpen. Die heeft namelijk, toen hij aan de macht kwam, heeft hij bijvoorbeeld het ministerie voor Zorg opgezegd. En hij heeft daarmee ook de budgetten veel minder ver gekregen. Dat is apart, want er komt bijvoorbeeld best een groot deel aan EU-subsidie hierheen om te laten investeren in de zorg.
0: Ja.
1: Dus komt het door Orbán? Nee, want deze trend van die privatisering, die was al in werking voordat hij aan de macht kwam. Maar hij heeft het zeker niet, beter gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Maar goed, we hebben een nieuwe premier. Die heet Magyar. Magyar. En die heeft een ministerie van Zorg opgezet, als ik het goed heb.
1: Zeker. Ja, die heeft het ministerie weer opnieuw in leven geroepen. Ik weet niet of de mensen thuis het Hongaarse nieuws een beetje gevolgd hebben. Want het is natuurlijk een politieke aardverschuiving geweest.
0: Dat kan je wel zeggen.
1: Maar de nieuwe premier, de nieuwe minister van Zorg, die stond nog dansend op het podium bij de inauguratie vorige week zaterdag 9 mei. Daar is hij best wel viraal mee gegaan. Dat is ook weer de journaal geweest. En wat zij dus willen doen is een paar stappen die Orbán heeft ingevoerd heel snel verhelpen. Of tenminste, dat is de planning.
0: Okay.
1: Nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar neem bijvoorbeeld de staatsziekenhuizen. Daar hangen bijvoorbeeld heel veel camera's om in de gaten te houden of de artsen die daar werken niet stiekem ook een eigen praktijk runnen daarnaast.
0: Sjoe,
1: dus die artsen worden constant gecontroleerd of ze wel aan het werk zijn.
0: Ja.
1: Wat wil het nieuwe ministerie doen? Die wil bijvoorbeeld beginnen door die camera's weg te halen.
0: Ja.
1: En dat is dan ook meteen weer dubbel. Dat is een beetje dat is het interessante aan dit verhaal. Is namelijk dat alles een beetje dubbel is. Want het is natuurlijk ook symboolpolitiek.
0: Ja.
1: Je kan op deze manier, kan je dus door dit soort dingen op te lossen, lijkt alsof je hele grote stappen maakt.
0: Ja.
1: Terwijl dat eigenlijk is op zich wel fijn als mensen een beetje privé naar het ziekenhuis kunnen in plaats van dat ze in de gaten gehouden worden. Mm-hmm. Dus ja, dat is bijzonder interessant om in de gaten te houden.
0: Precies.
1: Een ander punt is dat wij binnen het zorgsysteem is dat het verschil tussen de stad en het platteland ook enorm groot is.
0: Je bent met teledokteren bezig geweest.
1: Zeer zeker. Of tenminste, daar gaan wij in mee. Aankomende week gaan wij op reportage met deze teledoktoren. Ja, wat zijn teledoktoren? Doktoren vragen zich natuurlijk af. Dat is zeg maar zorg. Je ziet als een soort uitgebreide ambulance. Dat wordt vanuit een centraal punt gereguleerd wordt. En dat brengt de zorg eigenlijk naar de mensen toe.
0: Okay.
1: In rurale gebieden, vooral arme rurale gebieden. Neem bijvoorbeeld Noordoost-Hongarije. Daar wonen veel Roma, veel andere minderheden. En die kunnen bijvoorbeeld ook die basisverzekering niet bekostigen. Of andere ziekenhuizen zijn onbereikbaar. Nou, wat doen die teledoktoren dan? Die gaan dan naar die mensen toe. Vanuit een hulporganisatie, vanuit de Orde van Malta. Om die mensen te helpen. Om ze dan op locatie of toch in hun eigen ziekenhuizen toch die helpende hand te bieden. Toch de zorg die de mensen verdienen.
0: Ja.
1: Dat is wat zij doen.
0: Precies. Nou, het is allemaal wel erg een beetje schrijnend wat daar allemaal gebeurt in dat verre Hongarije, een EU-land notabene. Je blijft er nog een paar dagen, denk ik. En dan kom je weer huiswaarts. Dan kunnen we hier in Baren nog eens eventjes lekker alle verhalen van jou horen. Mag ik jou danken?
1: Uiteraard.
0: Sam van den Broek.
1: Dankjewel, Arjan. Zeker. Helemaal goed. Fijne dag, hè?
0: Jij ook.
1: Oké. Hoi.

0: Ja, dat was Mieke met Mijn Engelbewaarder. En die is van Pierre Carter natuurlijk. Armoede is een hardnekkig probleem dat mensen in alle delen van ons koninkrijk raakt. De impact is groot. Vandaar samen armoede doorbreken. Dat is het thema van de appeltjes van Oranje. Degene die de appeltjes uitdeelt of misschien in een mandje stopt. Dat is Marinka Peerdeman. En die hebben we nu aan de lijn. Marinka, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Appeltjes van Oranje. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. Daar heb je me terug. Nee, ze heten zo. Eigenlijk zijn het sinaasappeltjes.
0: Ja.
1: En het is een prijs van het Oranje Fonds die wij jaarlijks uitdelen. Of eigenlijk deelt de koningin ze jaarlijks uit aan drie winnaars. Die krijgen dan een heel mooi bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix. Mm-hmm. En elk een bedrag van 25.000 euro.
0: Doe maar.
1: Dus dat is een hele mooie prijs. En we hebben elk jaar een ander thema binnen het werkveld van het Oranje Fonds, wat over verbinding en in de samenleving gaat. En dit jaar gaat het dus over armoede, want dat is inderdaad een heel groot probleem in Nederland.
0: Ja, het is een prijsvraag, zeg je. Hoe kunnen we meedoen met de prijsvraag?
1: Nee, het is geen prijsvraag. Het is een prijs die het Oranje Fonds uitreikt.
0: Oh, een prijs. En, ja, ik verstond het even verkeerd. Ja,
1: maar nee.
0: Ik zat even met mijn koptelefoon een beetje te rommelen. Dus ik hoorde wel prijs. Maar wat daarachter kwam, wist ik niet. Toen dacht ik van nou, het is een prijsvraag. Dus niet in dit geval.
1: Nee, het is geen prijsvraag. Het publiek kan wel meedoen. Er is namelijk op dit moment is de stemtiendaagse. We hebben na de eerste selecties zijn er nog 50 organisaties die meedoen. Die meedingen naar de prijs. En op appeltjevanoranje.nl kun je op dit moment je stem uitbrengen op het initiatief van jouw voorkeur.
0: Ja, noem eens wat initiatieven.
1: Dat is heel erg wisselend. Het zijn er dus 50 in Nederland en ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er is bijvoorbeeld een straatkapper van Stichting Humanitas, die ervoor zorgt dat dak- en thuisloze mensen weer netjes voor de dag kunnen komen. Er is een stichting die studeren toegankelijk maakt voor allemaal jonge meiden voornamelijk die in armoede leven. Er zijn buurthuizen bij, er zijn opvang voor dak- en thuisloze mensen zitten erbij. Er zit een stichting bij die ervoor zorgt dat mensen samen in een groep sparen en zo beter grip krijgen op hun financiën. Echt 50 prachtige sociale initiatieven die zich inzetten om armoede te doorbreken.
0: Mm-hmm. En waar kunnen we stemmen? Dat is natuurlijk op de website.
1: Ja. appeltjevanoranje.nl.
0: Ja, nog even herhaling. Dat kan. Dat mag.
1: appeltjevanoranje.nl.
0: Ja, en dan ga je een keuze maken. Maar goed, er staat ook een kleine beschrijving bij, neem ik aan. Hè? Bij elke...
1: Ja, zeker. Bij elke organisatie. Je kunt zoeken op provincie, dus je kunt bij je in de buurt kijken. En dan krijg je een kleine omschrijving waar elke organisatie zich voor inzet. En dan, dan kun je dus een keuze maken.
0: Ja.
1: En het is een hele mooie manier waarom we ook deze stemtiendaagse organiseren, is we gunnen deze organisaties gewoon echt een podium, omdat het enorm belangrijk werk is wat zij verrichten. Dus we hopen dat er zoveel mogelijk mensen naar die stemwebsite gaan en hun stem uitbrengen.
0: Ja, de armoede, de impact is groot. Armoede gaat over meer dan een tekort aan geld. Het beïnvloedt natuurlijk ook de gezondheid, de kansen en de mogelijkheid om mee te doen met het maatschappelijk leven. In hoeverre is het schrijnender geworden in Nederland of is het wat minder?
1: Of het minder is, dat durf ik geen antwoord op te geven. Maar op dit moment leven ruim 500.000 mensen in armoede. En nog eens ruim 1,1 miljoen boven. Die zitten daar net boven. Maar die hebben dan, nauwelijks een buffer.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kan een kapotte wasmachine kan al genoeg zijn om in de problemen te komen. En het zijn geen individuele problemen, maar echt iets wat we samen als maatschappij moeten aanpakken. En daar doet de overheid natuurlijk een deel in met beleid.
0: Zeker.
1: Maar sociale initiatieven spelen daar ook echt een enorm belangrijke rol in. Zij komen vaak op plekken waar formele systemen moeilijk komen. Mensen in armoede vragen ook niet altijd om hulp. Er is schaamte of wantrouwen. En die sociale initiatieven die werken dichtbij en die bouwen vertrouwen op. En die zien vaak eerder wat er echt speelt dan officiële instanties.
0: Okay.
1: En daarom zijn ze ook zo belangrijk.
0: Precies. Wanneer worden de appeltjes uitgedeeld van Oranje?
1: In oktober. We hebben nu eerst de stemtiendaagse.
0: Ja.
1: Dan volgt er ook nog een pitchdag. En dan komen uit die 50 komen 10 genomineerden. En daar winnen er uiteindelijk 3 een appeltje van.
0: Ja, en waar vindt de uitreiking plaats?
1: Paleis Door het Einde.
0: Dat vermoedde ik al.
1: Een enorm feest.
0: Nou, precies. Misschien kom ik daar ook nog eens een keertje. Misschien heb ik ook wel eens een keer een idee. Maar dat moet ik dan volgend jaar inleveren.
1: Ja,
0: Marinka Peerdeman, mag ik jou danken. Jij bent van Appeltjes van Oranje. En in oktober weten we meer. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dag.

Ja, we hoorden Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Fijn dat u afgestemd bent op 101. Blijf luisteren naar 101 Radio. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 101.nl. De socials kunnen natuurlijk ook bezocht worden. Ja, morgen zit hier Annette Kraft of Kees Veerling. Dat weet ik niet helemaal. Ik heb niet op het roostertje gekeken. Maar een van beiden zit hier straks op deze prachtige zwarte stoel. Tot morgen.

0: Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

nummer waar je kippenvel van kan krijgen. Als je er gevoelig voor bent tenminste. George Sims en Come Into My Life is uit 1987. Nou, dat is een tijd terug hoor. Tjonge joh. Hey, leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn. Zo is het toch? Hier is Coldplay. Waanzinnige muziek. Up in Flames. So

Wat een herrie, hè? Katrina and the Waves. Drupal, niks heet dit. Walking on Sunshine. Yeah. Nummer 1985. Zo oud? Ja, inderdaad, zo oud. Het kan nog ouder, hoor. Moet je maar luisteren naar deze. Peter Noon.

Johnny H.J.S. en Shattered Dreams. Versplinterde dromen uit 1987. Snelle en Katja Schuurman hebben een nieuw nummer opgenomen. En dat is nog niet zo lang geleden. Dat heet 2002. Maar het is uit 2026. Hoe kan dat nou?

Kate Ryan, noemt ze zich. Maar zo heet ze helemaal niet, hoor. Ze heet... het is een pseudoniem voor Katrien Verbeek, lees ik hier. Met CK. Dat is een Belgische zangeres. Nou, dat kon je duidelijk horen. Dekker Radio gaat op weg naar het half uur. En ik heb deze meneer. James Taylor. Fire and Rain. Tot aan het half uur. Kom zo weer bij je terug.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang. Bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd. Het weer, vanmiddag geleidelijk droger en vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden.

Jojojoja. Marianne Rosenberg, als eerste na het half uur. Met een magnifiek knots van een orkest erachter. Laat dat maar aan die Duitsers over, hoor. Die kunnen dat wel goed. Oh, wauw. Ik ben Bidou. Ik ben zoals jij. 1976. Toen al. Ja, inderdaad, toen al. Goeie muziek. Mooi, hè? Regelmatig te horen bij Dekker Radio. Deel 2 gaat verder met 3 achter elkaar in de taal. En Major Lazer heeft altijd een heel apart sfeertje, vind ik. Get Free heet deze.

Nou zeg, dat waren wel drie wereldvreemde nummers achter elkaar. De laatste niet uitgezonden. Nou ja, weet je wat de titel is? There's a fire. De boel staat in de fik. En de groep heet M-U-Y, Muy Like. Nou, schiet mij maar lek. Ik snap het niet meer, hoor. Nou jongens, leef je maar uit, hoor.

0: over en uit. Oké, ik zal het niet meer doen. Dat beloof ik. Cadans, zet de boel in het donker, ook dat nog. Nou, het was nog wel mee hoor. In het donker heet hij, uit 1982.
1: Ik had het je.

Cadans, ken je ze nog? In het donker. Prachtige Nederlandse popmuziek, toch? En ken je dit gezelschap nog? De Jackson 5. Hey.

popmuziek anno 1971. Ongeveer 800 jaar geleden. Ashton Carter en Dyke. The Resurrection Shuffle. Zo, die zijn de studio uit. We gaan even naar België. Leuk. Kleinmans en Van Geel heten ze. En het gaat over juf Elena.

0: Classic Radio.
1: Met de muziek van de jaren 70.
2: Hoogste tijd om afscheid te nemen, nu alvast. Jazeker, want ik heb deze lange van Jeffrey Osborne voor je met LTD.

0: Bouwman met het NOS Journaal.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leven. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant.

0: De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Service Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: sure thing. Swing is the thing.
1: Yeah! Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Music Memories, een uurtje lang. Gaan we terug in de tijd met lekkere muziek uit vervlogen tijden. Swing is the thing. Dat is het thema van dit uur. We gaan lekker swingen met die hap. Nee, die gaan we niet draaien. Alhoewel, nou, kunnen we het nog doen. Nee, gaan we niet doen. We gaan wel even wat anders zoeken straks als Nederlandstalig. Je hoorde Deep River Quartet uit de jaren 80. En Swing is the thing als eerste plaat hier op Emeland 1. Music Memories. Van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. Dan doen we het weer een Nederlands product. De Dizzymans Band. De bekendste zijn de show en de opera. Maar deze is toch ook zo leuk om nog weer eens een keer te draaien. Heel veel mensen beginnen eraan en heel veel mensen houden het niet vol. Oftewel, Everyday in Action. Hier is de Dizzymans Band.

Cleopatra en Cleopatra's team hier op Heemland 1. Ja, we hebben nog wel wat plaatjes te gaan hoor. We gaan even wat Nederlandstalig draaien. Wat dacht je van deze? Van Robbie en de Neder.

En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om bezopen op de training te verschijnen, die wordt voor 6 wedstrijden geschorst. Is dat begin?

0: dit is overduidelijk een parodie natuurlijk op Stars on 45. En het grappige is dat die Kees Bergman, die een van de zangers is van Rubberen Robbie, die heeft ook een groot deel van de nummers op Stars on 45 ingezongen. Ga maar eens luisteren, dan hoor je het wel.
1: She

Ja, blijft een mooie plaat hoor. Uit de jaren 70, Dr. Hook in the Medicine Show en Sylvia's Mother. In de jaren 70 had je ook een bandje dat heette Sailor. Maar je had er ook een die was in de jaren 90. Die gaan we nu draaien. Sailor en La Cumbia.

Baltimore, Tarzan Boy. Ja, leuke plaatjes. Ik vind ze wel weer hoor, die leuke herinneringen. Music Memories, een uurtje lang, lekker terug in de tijd. Nu met Atomic Kitten uit 2002. En die cover van het nummer van Blondie, The Tide is High.

De tijd is haar. Ja, je mag zelf kiezen welke vind je mooier. Die van Blondie of deze. Ik vind dit toch wel een aardige versie hoor. Atomic Kitten 2002. En de tijd is haar. We gaan even terug naar de jaren 60.

zijn naam is geïnspireerd op Dillinger. En dat is geworden dingetje. Alfred de Garde die gaf hem de tip van ga eens een leuk plaatje maken. En maak eens een cover van de reggae hit Cocaine on My Brain. Nou, dat was deze. Ik ga weg, Leen. En de rest, ja, dat is geschiedenis. Want hij is nog steeds bezig, zo af en toe. Deze zijn ook nog steeds bezig. Weliswaar opgesplitst, maar ze zijn nog steeds bezig. UB40. Hele mooie. Uit 1990. Homely Girl.

Ze treden nog steeds op hoor, ZZ Top. En de Sharp Dressed Man, ja, die bassist die was overleden, maar ze hebben een hele goede vervanger gevonden. Ga maar eens even de filmpjes opzoeken op de verschillende media op internet, dan kom je er vanzelf wel achter. Ja, dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer voorbij is. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Chic en Le Freak.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar.

0: door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar

0: Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

jaar, het jaar 1989, met deze van Lisa Stansfield, All Around the World, de titel van de plaat. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, thuis voor u het komende uur. Fijn dat u erbij bent. De hedendaagse muziek hier zo van Niall Horan. The Dinner Party.

0: De muziek van Niall Horan, anno 2026, de Dinner Party.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, we gaan naar 1969. Dit zijn de Archies en Sugar Sugar.

0: eventjes terug uit 1969 met The Archies. Dit was Sugar Sugar.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Dan met 2007. Direct.

0: Muziek uit het jaar 2007 van Direct. A Good Thing was de titel van deze plaat. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Aan 2012 met Bruno Mars. When I Was Your Man.

0: Ja, de man heeft inmiddels een imposant aantal hits op zijn naam staan. Deze alweer uit 2012. Bruno Mars hebben we het over. When I Was Your Man.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Meijendel. Hoe mooi dit is.

0: Mayendel met de nieuwe plaat. Hoe mooi dit is.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dat is wel waar we pogingen te doen om dat te doen. Iedere keer wat anders voorbij te laten komen. Na 1997 met Damage. Het Eric Clapton nummer. Wonderful Tonight.

0: Ja, terug naar de jaren 90, het jaar 1997 om exact te zijn. Dit was de band Damage and Wonderful Tonight. Ik zei het al, geschreven door Eric Clapton.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. 1972, het jaar wat we schrijven. Dit is de band Looking Glass. En ze zingen over Brandy. You're such a fine girl.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

Even lekker terug in de tijd met deze van Julio Iglesias en Willie Nelson. 1984, To All the Girls I've Loved Before. En fijn dat u er nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling, programma Bont. Sommelier hier zo. Dark Before the Dawn.

0: Nederlandse band Sonmieu, Dark Before the Dawn, hun 2026 single hier ook in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met The Jets. Dit is The Pied Piper.

0: Muziek uit 1966 van The Jets. Dit was The Pied Piper.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2005 muziek van Jamie Cullum. Dit is Mind Trick. Ja, laat je niet voor de gek houden.

0: De week van het jaar 2005. Jamie Cullum hadden we hier voorbij komen. Mindtruck, inderdaad. Spelletjes met het brein werden daaruit gehaald.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor nieuwe muziek. Jared Rogers, Bridge We All Must Cross.

0: Zo wordt de nieuwste muziek hier in het programma. Jared Rogers en zijn nieuwe plaat getiteld Bridge We All Must Cross.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Ja, dankjewel Gerard. Wij vinden het ook gezellig. Na 2020, Dua Lipa, Break My Heart.

0: my heart.
1: Dus ik van Dua Lipa even terug naar het jaar 2020 met Break My Heart. Werpen een blik op de klok. Jazeker, de hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Dat was hem weer, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft John Bergen en vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, en er is maar u eigenlijk nog een hele fijne dag toe te wensen. En u rustig aan te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb tenslotte nog 2 uur klaarstaan. Allereerst een vrolijk plaatje uit 1977 van Michel Fugain. Le Printemps gaat over het voorjaar. En daarna, ja, we hebben hem, Danny Christian. De man van de Marsupilami uit de jaren 70. Ook anno 2026 terug met een nieuw plaatje met de titel... Ai, ai, Olga. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet?
2: Schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal steekt...

0: van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
0: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
2: Goedemiddag bij deze 15e aflevering van Studio Cultuur. U hoort vandaag over Bachschool voor Talent. Geweldige films, cultuurtips en een gezellig muziekevenement. Technicus Leo Steijman heb ik deze keer gevraagd om de muziekkeuze voor vandaag te regelen. Dus we horen klassiekers uit de eindjaren 60 en jaren 70. En reageren op deze uitzending? Doen! Het kan via Instagram. Zoek op Studio Cultuur voor een verzoek of opmerkingen of vragen. Vandaag is namelijk ook de ene laatste uitzending. Ja, helaas. Reden te meer om nog even uw reactie te plaatsen. Welkom!

0: All I've Got to Do is Act Naturally van de Beatles. Leuk, leuk. En wij hebben als eerste gast bij ons in de uitzending Hans Cornelis van Artisjok Soest. Hij is mede-samensteller van de films. En we gaan er nu een drietal bespreken. Welkom, Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk, geweldig, gezellig dat je er weer bent. Het is even een tijdje geleden. Je bent er even terug.
1: Ja.
0: Ja, ja. En je hebt wat moois voor ons uitgezocht, hè?
1: Nou ja, met de vijven doen we dat. En wat ons werk leuk maakt is afgezien van dat we heel veel films kijken, dat we ook proberen veel variatie in het aanbod vanuit de shop te brengen. En dat is weer gelukt.
0: Dat lukt jullie aardig, ja, als ik dat zo zie. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, vertel.
1: Nou, de eerste film is Marty Supreme. Die speelt in de jaren 50 in de Verenigde Staten. En gaat over een gepassioneerde tafeltennis. In die tijd was tafeltennis nog helemaal niet populair in Amerika. Maar hij raakt daar van bezeten. Het is overigens gebaseerd op een werkelijk bestaande figuur. Mm-hmm. De hoofdrol wordt gespeeld door Timothy.

0: Chalamet. Die hiervoor nogal wat, over het algemeen hele aardige rollen speelde. Zoals in The Great, of the Complete Unknown, Bob Dylan. Behoorlijk irritante, zeer gedreven, charmante, maar ook manipulerende en oplichtende figuur. Die alles op alles zet om wereldkampioen tafeltennis te worden. Het lijkt een beetje, de teer vond ik een beetje lijken op Woody Allen, nogal zwarte humor. Er zijn heel veel uitweidingen, het gaat van hort naar her. Hij heeft heel wat tegenslagen te verwerken. En hoe het afloopt, dat moet u maar zelf gaan zien.
1: Ja.
0: Het is een lange film, dus we beginnen eerder dan normaal, namelijk om 7:30.
1: Oké. Okay. Ja, en ik zag ook, hij is, de film speelt zich af in 1952, hè?
0: Ja.
1: Dat is volgens mij ook echt zo'n tijd van racisme, maffia, net na de Tweede Wereldoorlog.
0: Alles. Ja, en ook een heel raar, hè. De China is natuurlijk groot in die sport en een heel raar beeld van China. Dus het is ook een aardig tijdsbeeld, dat zie je goed.
1: Ja, ja. Nou,
0: we draaien hem op maandag 25 en woensdag 27 mei.
1: Okay.
0: Dus let wel om 7:30.
1: Yes, komt allen zien. Yes.
0: Ja.
1: en wat heb je verder voor ons?
0: De tweede film is Romaria. Dat is een film die in Spanje speelt. Hij speelt zo rond de jaren 2000. Maar de hoofdpersoon gaat op zoek naar het verleden van haar overleden ouders. En dat speelt dan zich weer in de jaren 80, net na de val van Franco. En dat was in Spanje een tijd waar er heel veel losbandigheid ook optrad. Dat kun je natuurlijk voorstellen na zo'n fascistisch streng regime. En het blijkt dat haar grootouders, die haar de hoofdpersoon hebben opgevoed, eigenlijk verzwegen hebben hoe haar ouders aan hun einde zijn gekomen en hoe dat allemaal speelde. Het verhaal ontwikkelt zich als kleine mozaïekstukjes. Het is heel zacht. Het is een hele mooie zachte sfeer. Dat kan ook bijna niet anders bij de regisseur Carla Simón.
1: Uh-huh.
0: En het ontwikkelt zich naar een heel mooi en compleet einde.
1: Een soort feel-good movie? Bedoel je dat zo ook wel?
0: Het eindigt wel veel goed, maar het is wel een ontdekkingsreis naar de zwarte kanten van haar ouders. Dat is dan toch wel weer wat anders.
1: Ja, dat viel niet altijd zo goed. En het is dus een Spaans-Duitse film, hè? Begreep ik.
0: Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. En we draaien hem op woensdag 3 en op zondag 7 juni.
1: Oké, leuk. Nou,
0: dan de laatste.
1: Last but not least.
0: Ja, zeg dat wel. Dat is een hele andere film.
1: Ja.
0: Die speelt in de hedendaagse tijd. Gaat over twee tieners. Waarvan een jongen samen met zijn vader een low-budget porno bedrijf runnen. Waar hij de cameraman is en zijn vader is dan een van de pornoacteurs.
1: Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: De film is in woord wel redelijk expliciet, maar in beeld niet. Dus je ziet weinig van de porno. Dat is mooi en respectvol gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier zie ik wel dat die jongen die eigenlijk constant met seks is omringd als cameraman, dat hij wel moeilijk vindt om als hij dan in contact komt met een meisje van vlees en bloed van zijn eigen leeftijd, dat het moeilijk is om intimiteit te ontwikkelen.
1: Ja.
0: En die zoektocht wordt echt op een prachtige manier in beeld gebracht en verteld.
1: Als je het dan hebt over zoektocht, hè, dan denk ik van, en je zegt ook, het wordt wel respectvol gedaan, deze film, dus niet een harde porno, zeg maar. Moeten alle ouders hun tieners hierheen sturen dan?
0: Dat is eigenlijk want dat speelt natuurlijk ook in het hedendaagse leven van tieners een rol van het verschil tussen teksten die ze op social media zien en intimiteit. Ja, dat is wel een goede tip van je, dankjewel.
1: Ja, want de vraag is ook inderdaad, waarom moeten mensen deze film gaan zien? Maar ja, Waarschijnlijk, ze willen denk ik niet met hun ouders samen gaan. Dat dan weer niet. Maar dat is, nou, moet ook weer niet alles willen. Nee.
0: Ik heb dat wel met mijn dochter gedaan, dus dat kan. Die is 23, dus dat is net.
1: Ja, dat is anders.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, en wanneer speelt deze?
0: Deze film speelt op maandag 8 en woensdag 10 juni.
1: Oké. Nou, heel leuk gevarieerd aanbod inderdaad. En ik hoor je graag terug over een paar weken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat
1: gaan we doen, hè? Ja. Oké, dank je.
0: Veel succes.
1: Jo, hoi.

0: En dit was Expecting to Fly van Buffalo Springfield. En wij gaan naar een hele mooie, bijzondere onderwerp. En een leuk item. Het is Irma Vos die wij spreken, coördinator van de Bachschool in Soest. En zij is ook dwarsfluitdocent. Welkom, Irma.
1: Ja, hallo.
0: Ja, want op zaterdag 30 mei om 2 uur... geven dus de leerlingen van de Bachschool voor Talent een concert, hè, in de Kapschuur, ja, op het landgoed Palts van het Herman van Veen Arts Center in Soest. Prachtig.
1: Klopt, ja.
0: Ja, wat is de Bachschool voor Talent?
1: De Bachschool voor Talent is de talentklas van de muziekschool, van de Bachschool.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En ik hoor mezelf heel erg met een echo. Is dat de bedoeling?
0: Oh. Nee.
1: Niet te doen.
0: Ah, ik hoor het weer niet.
1: Nou ja, zal ik maar doorgaan dan?
0: Ik weet niet. Misschien dat we even een pauze dan.
1: Ja.
0: Ja. Ik hoor van de technicus dat we door kunnen gaan.
1: Doen we.
0: Ja.
1: Nou,
0: dit zal
1: de
0: niet.
1: De Bachschool is dus de muziekschool hier in Soest en in Baarn. Mm-hmm. En die heeft sinds vorig jaar januari een talentklas ontwikkeld. En dat zijn op het ogenblik 14 leerlingen die daar deel van uitmaken.
0: Mm. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dus het is inderdaad nog allemaal vrij vers dan.
1: Ja, zeker. En wij zijn dit jaar zeer ondersteund door het Cultuurfonds en Karel Ningerman Fonds, zodat we een heel mooi programma op kunnen zetten. Mm-hmm. De kinderen krijgen kamermuzieklessen, ze krijgen theorielessen, ze leren zich te presenteren op het podium. Hè? Dus van hoe ga je ermee om als je zenuwachtig bent voor een concert, of hoe moet je opkomen, wat trek je aan, hoe ga je buigen, nou, al dat soort dingen. En mm-hmm. ze krijgen lessen muziek en het brein, en dat is van hoe studeer je nou een stuk in? En dan moeten ze voor elkaar voorspelen. De moeilijkste dingen moeten ze dan voorspelen, zodat het lekker misgaat.
0: Ja.
1: En dan leren ze
0: juist van dan leren van de fouten.
1: Ja, precies. En
0: precies.
1: Van hoe studeer je nou een stuk in en een loopje. En nou ja, en voor de rest krijgen ze compositieworkshops. Dat is in juni. Dan gaan ze hun eigen stuk maken in kleine groepjes. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, kwamen prachtige dingen uit.
0: Jongen, kinderen die componeren.
1: Ja, zeker, juist. Want je denkt dat dat wordt iets heel moeizaams, maar ze zijn zo creatief en zo gemotiveerd om iets moois te maken.
0: En wat zijn de leeftijden van de kinderen die dan op het artscenter komen spelen?
1: Nou, dus alle kinderen van de talentklas spelen. En de jongste is 10 en de oudste is 21.
0: Ach, en het is natuurlijk wel heel bijzonder om ze te zien spelen natuurlijk. Vooral kinderen.
1: Ja. Ja, want ze maken allemaal samen muziek. Dus je ziet kinderen die met z'n vijven met elkaar spelen, of met z'n tweeën of met z'n drieën, alle verschillende instrumenten met elkaar. Mm-hmm. En ze spelen ook allemaal solo. Dus solo met een pianist. En daar hebben ze dus lessen over gehad van hoe speel je dat stuk met piano. Dus alles wat ze het hele jaar geleerd hebben, hè, ook voor die podiumpresentatie, hoe studeer je een stuk in, alles bij elkaar, komt eigenlijk op die dag bij elkaar.
0: En dat is dan inderdaad wat je zegt, solistisch en in een kamer en ensemble, hè?
1: Ja, ensemble en solistisch.
0: Ja. Maar welke lesmethode heeft u voor de jonge spelers dan ontwikkeld?
1: Ja, ik snap deze vraag niet helemaal, want gaat dat over de talentklas of over mijn eigen lespraktijk?
0: Nou, de eigen lespraktijk inderdaad, want die zullen ook toch wel, denk ik,
1: nou ja,
0: in.
1: Ja, ik heb zelf ook leerlingen in de talentklas en ik geef hier al 40 jaar les, dus ik heb wel. Ik heb dus op een gegeven moment hele jonge kinderen in mijn eigen praktijk dus gekregen. Die waren we 5 jaar en eigenlijk te jong om op. Ik geef dwarsfluitles, hè, om te jong op zo'n grote dwarsfluit te spelen. Dus die heb ik allemaal een plastic klein dwarsfluitje gegeven. Mm. Die zijn daar speciaal voor gemaakt, voor hele jonge kinderen. En daar heb ik gewoon een eigen methode voor gemaakt. Want die kinderen kunnen nog geen noten lezen. Die moeten gewoon helemaal muziek leren maken. Dus heel veel met zingen en klappen, lopen op muziek, spelletjes, kleurplaten. En op een gegeven moment kunnen ze met kerst hun eerste kleine kerstliedje spelen. En aan het eind van het jaar, ja, zijn ze zover dat ze vaak op een eenvoudige dwarsfluit over kunnen stappen.
0: Geweldig, leuk. Ja, ik bedoel, zullen mensen luisteren van allerlei pluimage misschien. Hè?
1: Ja.
0: En ik las ook op de website dat jullie, de muziekschool, ook wel streven naar een inclusieve samenleving. Dus hoe doen jullie dit?
1: Nou ja, onze deuren staan open voor iedereen.
0: Ja.
1: En niet iedereen heeft kunnen dure lessen betalen. Nou, er zijn steunfondsen voor natuurlijk. Hè. Je hebt het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur hier in Soest. Je hebt het Volwassenenfonds. Nou, daar wordt echt gebruik van gemaakt.
0: Hmm.
1: En dan zijn er ook nog allemaal verschillende mogelijkheden om lessen te nemen. Je kan een leskaart nemen, je kan, nou ja, van alles is mogelijk. Er staat allemaal, de docenten lichten daar de mensen over in. Je hebt hier een open dag, kinderen en volwassenen mogen alle instrumenten uitproberen en iets afspreken met een docent van hoe ze les willen hebben.
0: Oh ja.
1: En daarnaast hebben we hier drie orkesten en daar kunnen ze, de kinderen spelen allemaal gratis samen. Dus die hebben en muziekles en orkest in een week. En dan voor de volwassenen kost het wel met een kleine bijdrage. Hebben we ook een orkest van zo'n 30 mensen op vrijdagavond.
0: Fantastisch, dus, zeg. Ja,
1: het is iedereen kan komen. En het leuke, want hier in Soest hebben we best een grote Turkse gemeenschap. Dus ik heb hier de afdeling Wereldmuziek vorig jaar opgestart. En nu worden er door een Turkse SAS-leraar, die komt speciaal uit Amsterdam, worden er SAS-lessen gegeven. En de SAS is echt een Turkse gitaar. Nou, en dan zie je ineens allemaal leerlingen binnenkomen die je hier nog nooit binnen had. En
0: ja,
1: die komen allemaal op SAS-les.
0: Ja, ja. Ik hoor echt in jouw stem, een echt een drive. Gewoon,
1: het hoort een beetje bij mij, maar...
0: Nou, super toch? Ja, dat hoort er ook bij dan, bij dit allemaal op te zetten en zo. Want, die heeft u dus ook die drive om dit allemaal op te zetten. En ook in die 40 jaar.
1: We hoorden we bij scholen in de kunst van Amersfoort. En dan waren we eigenlijk allemaal in loondienst hier in Soest. Hè, als dependance van Amersfoort. En de gemeente Soest die subsidieerde dat. Maar ja, dat werd op een gegeven moment moest er bezuinigd en bezuinigd. En het bekende verhaal, wij werden allemaal ontslagen hier in Soest.
0: Oh.
1: Dus toen konden we of ons boeltje pakken of proberen als ZZP'er verder te gaan. Maar ja, wij waren allemaal zoveel jaar in loondienst geweest en wisten niet precies hoe dat moest, zeggen.
0: Nee, dat is nogal een cultuurshock dan.
1: Ja, en inderdaad, in zak en as. Maar het heeft in de krant gestaan en Herman van Veen heeft dat gelezen en die heeft mij opgebeld en zegt, we moeten eens praten. En daar heb ik echt hele fijne gesprekken mee gehad en heel inspirerend om de doorstart te maken. Hij heeft ook de naam Bachschool bedacht, hè?
0: Ja,
1: Johann Sebastian Bachschool zei hij. Hij zei, je moet een grote naam op die gevel zetten. Gewoon dat iedereen denkt, daar moet je zijn.
0: Ja.
1: En dat heeft echt geholpen.
0: En hij is de beschermheer van de Bachschool, hè?
1: Ja, en zodoende mogen wij ook gewoon elk jaar met onze leerlingen komen spelen.
0: En waarom... En het is ook wel geliefd bij de kinderen, hè? Om hier te spelen in de kapschool.
1: Het is het hoogtepunt van het jaar. Kijk, dat is natuurlijk een enorm inspirerende omgeving, hè? De prachtige landgoed en die mooie villa en de kapschuur. En het is ook een beetje de thuisbasis van Herman van Veen. En dat vinden ze zo'n grote eer om daar dan te mogen spelen.
0: Ouders. Ja.
1: Dat doet wat. En de ouders vinden dat geweldig natuurlijk. Ja.
0: Ja. Wat voor soort locaties spelen jullie nog meer eigenlijk? Ook woonzorgcentra dan of zo?
1: We hebben zorgcentra hebben we gespeeld. En je hebt in maart altijd de Nationale Pannenkoekendag. En dan, dat is eigenlijk voor basisscholen, maar ik heb mezelf als muziekschool er tussen weten te wurmen.
0: Kijk.
1: En dan krijg je dus pannenkoekpannen en meel en allemaal spullen. En placemats die de kinderen in kunnen kleuren. En dan ga je bij een zorgcentrum, ga je dat allemaal brengen. Nou, en die verzorgers die bakken de pannenkoeken. En de kinderen geven een concert voor de bewoners.
0: Superleuk.
1: En die vertellen wat over zichzelf en over de muziek. En dan daarna eten de kinderen met de bewoners pannenkoeken.
0: Nou, dat is een leuke afwisseling zo inderdaad. Maar in ieder geval zaterdag 30 mei om 14:00 in de kapschuur op het landgoed van het Herman van Veen Artscenter.
1: Ja.
0: Daar gaan we dan allemaal naartoe. Tickets op het Herman van Veen Artscenter.com website. En dank u wel. Dank je wel, Irma Vos, coördinator Bachschool. Ja, oké, dag.
1: Zien we jullie daar? Oké. Ja, dag hoor.

Geef mij maar nasi goreng van Wieteke van Dort. Een leuk nummer. We gaan naar de cultuurtips. Want in Café De Noot Hoogland speelt de Robert Vossen Band op 30 mei om 9 uur. Toegang €10. De band bestaat sinds 2006 en speelt blues met invloeden van soul, gospel en rhythm and blues. Met meerdere Blues Award winnaars in de bezetting nemen ze het publiek mee van Chicago tot New Orleans in een muzikale reis. Tot 2016 was de Kromme Dag een vaste prik in de Krommestraat Amersfoort. Maar verdween het evenement van de agenda. Het feest is terug op zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. De straat verandert in een festival met marktkramen, spelletjes, een silent disco en live muziek van het Waterlijnkoor. Grote blikvanger in de straat is het openluchtdiner aan een tafel van 20 meter, waar restaurants kleine gerechtjes serveren. Activiteiten zijn gratis. Voor eten en drinken betaal je zelf. In Museum Vleïte is tijdens het Textielfestival een bijzonder internationaal kunstproject te zien. The Red Dress Project van kunstenares Kirsty MacLeod. Aan deze indrukwekkende rode jurk werkten in 14 jaar tijd maar liefst 380 mensen uit 51 landen mee. Het project staat zelfs dit jaar in de Guinness World Records en laat zien hoe textiel mensen wereldwijd kan verbinden. Waarschijnlijk is dit de enige keer dat de jurk in Nederland te zien is. Van 20 tot en met 25 mei in Museum Vleïte. Achtergrond hierbij is dat Amersfoort in de middeleeuwen een handelsstad was met bier, wol en laken als belangrijke producten. Via de rivier de Eem verliep die handel richting andere steden. Ook omliggende dorpen zoals Achterveld, Hoevelaken en Hoogland leverden via het boerenlandschap mee aan die stroom van wol en handel. Zo vormden stad en omgeving één economisch netwerk van landbouw, bier en textiel. En over textiel gesproken, Modedag in de Hamershof Leusden. Een modeshow met van alle modewinkels uit de Hamershof. Geniet van het sprankelende modeshow ervaring. En profiteer van speciale aanbiedingen op zaterdag 30 mei in winkelcentrum Hamershof om 1 uur en om 3 uur.

0: Dusty Springfield met In Private. Een heel mooi nummer.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Maar als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt. En wat heeft het

De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de sheet van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg.

0: Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi.
1: Mens durft te leven.
0: Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een ander dat vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens durf te leven.
2: Dit was Mens durft te leven van Alex Klaassen. En wij gaan naar het volgende. Wij gaan naar Puddingpop Leusden. En zet hem in je agenda, want zaterdag 13 juni Puddingpop in Leusden. Fort 33 wordt weer het kloppende muzikale hart van Leusden. Met live bands, zomerse sfeer en een avond waar alles draait om muziek, sfeer en de mensen. Dag Frank, welkom.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Je bent eerder in onze uitzending geweest, dus superleuk.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Maar ik las dat voor dat Puddingpop, dat het drukwerk komt optreden. Dus het is een feest voor de oldies?
3: Het is ook een feest voor de oldies. Maar met de line-up kan je alle kanten op. En mm-hmm. Is het juist... een feest voor iedereen. En ja, wat ik ook niet wist, maar daar hebben we dan mensen voor, is dat drukwerk tegenwoordig ook hartstikke populair is, juist onder jongeren.
2: Oh.
3: Dus juist daarom hebben we het drukwerk ook neergezet, omdat dat iedereen eigenlijk wel aanspreekt.
2: Mm-hmm. Ja, en waar zie je dat in, dat drukwerk ook de jongeren wel aanspreekt?
3: Nou ja, dat horen we dus terug. Van het blijkt dus op TikTok. Ja, ik kom er niet.
2: Ah.
3: blijkt dat we onder filmpjes en zo helemaal een hit te zijn. Ja. Dus vandaar ook dat zij allerlei zalen plat spelen. En dat ze ook als hoofdact bij ons staan.
2: Ja, dan kunnen ze dus met hun ouders komen.
3: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja. En ik zag dus, er is een boerenrockband, een volkszanger, tribute band. Hoe krijgt Fort 33 dit allemaal voor elkaar? Hebben jullie zoveel vrijwilligers? Of hoe?
3: Ja, we hebben een hele kleine staf van 4 parttimers die vol enthousiasme werken. Maar nog veel belangrijker zijn de 50 vrijwilligers die wij hebben.
2: Wauw.
3: Die zowel op het festival, zal je die achter de bar, bij de kassa, overal en ergens vinden. Ook de hele organisatie op het gebied van veiligheid, van het terrein, van het podium, de techniek, wordt bijna helemaal door vrijwilligers gedaan. En ook die line-up bespreken we dan met een groep dat niet in het ivoren torentje bedacht wordt, zeg maar.
2: Nee. En dus dan heb je ook inderdaad een diverse vrijwilligers inderdaad ook in huis.
3: Ja, zeker. Ze beginnen bij 14, denk ik. Mm. Ze hebben een groep jongeren die we ook dus vragen van dat Puddingpop, wat moeten wij daar nou neerzetten? Ik weet niet hoe de oudste vrijwilligers zijn, 70ers. Dus we hebben alles ertussen zitten.
2: Ja, ja. Nou ja, maar wat vind jij? Waarom moeten wij erbij zijn met Puddingpop?
3: Ja, juist. Het is, ik moet niet zeggen dorpsfeest, want er is ook een dorpsfeest Leusden. Ja. Dat is nog een paar weken later. Maar ja, dat is wel ook wat het is. Het is voor iedereen super breed, brede line-up. Als je van muziek en of gezelligheid houdt en met een stel vrienden of met buren of met familie een middag en avond op pad wil, dus vanaf 2 uur tot 1 uur, dus 11 uur lang vermaak.
2: Zo.
3: Dan kan je voor 22,50, wat echt een idioot lage prijs natuurlijk voor zo'n festival. Ja. Kan je vermaken.
2: Uh-huh. En je zegt dus inderdaad tickets. Dus hoeveel plaatsen zijn er dan?
3: Er zijn er 1500. We hebben geüpgrade. tot echt, we hebben alles zo uitgemeten en het hele terrein zo ingericht dat het echt, ja, vorig hadden we de 1200 en was het ook helemaal vol. Dus we hebben gezegd, nou, dan moeten we op zoek naar meer. Dus we hebben iedere centimeter van het parkeerterrein waar het plaatsvindt, hebben we benut. En ja, dit is de max. Dus 1500 man kunnen we kwijt.
2: Ja, dat kan je wel echt een grote party noemen, ja. Een evenement.
3: Zeker, ja.
2: Ja, ja. En het is dus inderdaad vanaf 2 uur 's middags tot...
3: 2 uur, ja.
2: Ja, ja, ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig, eigenlijk?
3: Ja, we kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Ja, op die verschillende plekken. En zeker als je goed bent in biertappen. En dat ook een beetje, we noemen die de turbotappers, die door kunnen tappen. Mm-hmm. Daar is altijd eigenlijk wel behoefte aan. Maar ook op allerlei andere plekken in binnen en buiten, kassa, nou ja, al die rollen die er zijn. Vooral even een mailtje sturen naar vrijwilliger@fort33.nl.
2: Ja, ja, het is wel natuurlijk wel heel leuk om daar als vrijwilliger aan mee te werken.
3: Zeker.
2: Vooral omdat het gewoon een hele dag is, dus er komt van alles voorbij natuurlijk. Ja,
3: zeker, ja, goed. En je krijgt natuurlijk ook helemaal mee hoe dat allemaal werkt vanaf de achterkant. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst mogen doen. Hm. Ja, niet als vrijwilliger dan, maar wel daar het van de achterkant mee mogen maken. En dat is dat is wel echt gaaf.
2: Ja, ja. En maar ook dus als je vrijwilliger wil worden, dan kan je dat ook bijvoorbeeld voor een paar uurtjes doen? Of is dat wel voor de hele dag?
3: Nee, we hebben 3 shifts van 4 uur.
2: Oh ja.
3: Dus nou ja, dat zal dan... Nee, dat klopt. Nou, ik weet de tijden niet helemaal.
2: Nee, nee, nee.
3: Maar je werkt dus een middag, namiddag of avond shift. Mm-hmm. Of alle 3, als je dat wil.
2: Ja, ja. Ja, en wat ik nog even me toch wel heel erg afvroeg van wat is nou eigenlijk de line-up naast drukwerk qua
3: naam? Ja, nou dat is een heel rijtje. Ik was al voorbereid op deze vraag. Ik ken ze bijna uit mijn hoofd. Ja, in een soort van willekeurige volgorde. Ja, drukwerk dus. Die spelen uit mijn hoofd om 10 uur. De boeren rockband die je noemde, Rit en Ditten uit Nijkerk. Yellow Fox is een Americana collectief met een celliste en een violiste uit Den Haag. Amar, de Turkse volkszanger, of Nederlandse volkszanger met Turkse achtergrond. En waarom altijd Turkse volkszanger wordt genoemd. Straatwaarde, een feest coverband en 2 tribute bands. Avril Lavigne en Blink 182 doet de ene band. En Yellow is een Coldplay tribute band. En dan hebben we 2 Suitcase en Lot and Friends. Lot and Friends uit Leusden. En dan hebben we DJ Timmer die het afsluit. En Stemming die tussen de acts door wat opvult.
2: Uh-huh. Ja.
3: Wat opvult, dat is... Daar doe ik ze te weinig hier mee aan.
2: Wauw. Nou, en een DJ inderdaad ook nog eens aan het einde. Ja. Dus dat,
3: ja, die dat knalt was afgelopen jaar ook. Dat is echt lekker om nog even helemaal uit het dak te gaan tot het laatste uur. Ja,
2: ja, ja. En jij zelf, waar kijk je nou het meest naar uit? Waar heb je het meest zin in?
3: Van de line-up? Dat het lukt. We zijn hier 3/4 jaar mee bezig.
2: Zo.
3: Eigenlijk na de zomer beginnen we alweer. En dat het dan allemaal staat en dat met al die vrijwilligers en al die mensen dat we dat toch maar voor elkaar krijgen. En al die alles wat erachter zit. En zelf sta ik achter de bar, want dat vind ik de leukste plek.
2: Leuk.
3: Dus daar coördineer ik de boel en dan gewoon heel veel mensen een fijne dag en avond zien hebben.
2: Ja, en wat ik ook nog even zat te denken van qua veiligheid zal dat er ook allemaal wel zijn, hè? Met vrijwilligers, met... Ja, hoe heet dat? EHBO?
3: Dat er ook professionele beveiliging rondloopt. Dat is ook verplicht bij een evenement als dit.
2: Ja, en kan je goed parkeren daar ook?
3: Ja, je parkeert bij Roda, dus een stukje verderop. Mm-hmm. Of, maar de meeste mensen komen op de fiets. Want de meeste mensen komen ook uit de buurt.
2: Die komen uit de buurt, ja.
3: Ja. En anders is er dus rondom is er zatte parkeergelegenheid. En we hebben een bushalte voor de deur.
2: Nou, dus, kijk, dat kan niet missen. Nee, inderdaad.
3: Nee, precies.
2: Nou, en ik zag jullie ook op Instagram. Dat is ook wel heel leuk wat er allemaal voorbij kwam. Puddingpop. Het duurt nog even, maar goed. 13 juni is het zo natuurlijk.
3: Ja, nog een paar weken. Ja,
2: ja, ja. Ja. Nou, leuk. Bedankt voor de informatie, Frank.
3: Alsjeblieft. Bedankt voor bellen.
2: Ja, en tot dan. Kom ik misschien even een biertje halen.
3: Leuk. Tot dan.
2: Dag.
3: Doei.

0: We hebben geluisterd naar Tin Soldier, prachtig, van The Small of Faces.
1: From the north

En dit was Friday's Child van Them. En zoals ik al zei bij het intro, dit is de ene laatste uitzending. De volgende keer zijn we dus voor het laatst. Dus u kunt reageren via Insta op Studio Cultuur. Nou, technicus was Leo Steijman en we gaan eruit. Leuk dat u erbij was dit uur. Dus ga er lekker op uit. U heeft genoeg tips, leuke tips kunnen horen. Dag!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het alle...
2: Dit is Eemland 1.
5: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
0: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
0: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hartelijk welkom.
2: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
3: In deze uitzending spreek ik met de formateur in Baarn en dat is André van der Pad. Ik spreek ook met Mark Marcini, fractievoorzitter van de VVD, na aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Mark Eibaard, wethouder, spreek ik over het afwegingskader van de openbare ruimte, ook weer naar aanleiding van die vergadering van afgelopen woensdag. Dit en meer in deze uitzending en beginnen met muziek.

0: Het nummer Blueberry Hill. Terug in de tijd gingen we naar 1956. Een prachtige uitvoering trouwens van dit nummer. Elvis Presley heeft het ook nog opgenomen in 1957. En er zijn er uiteraard meer geweest. Maar dit is toch wel het mooiste nummer wat we daarvan kennen. Fats Domino dus. De formatie in Baren die begint aardig op zijn eind te lopen. Eind mei zou het helemaal klaar moeten zijn. We spreken wekelijks met de formateur. Eén van de twee formateurs moet ik zeggen. En dat is André van der Pad. André van der Pad, formateur voor het nieuwe coalitie van VVD, D66, 50PLUS en het CDA. Wekelijks hebben we hem aan de telefoon om te horen hoe de stand van zaken is in de formatie voor deze nieuwe club. André, hartelijk welkom in de uitzending. Kun je ons vertellen hoe is het van de week verlopen?
1: Ja, Kees. Nou, dank weer. Samen met Marianne Morre zijn we de formatie vorm aan het geven. We zijn van de week bij elkaar gekomen, zelfs gisteren op Hemelhartsdag. Van 10 tot, 1 zijn we bij elkaar gekomen. En ja, net als voorgaande week, we hebben 9 agendathema's werken we af. En 2 of 3 speciale thema's. En gisteren hebben we eigenlijk wel het laatste thema zo'n beetje afgewerkt. Of afgewerkt, klinkt een beetje negatief, besproken. En dat ging tot nu toe zijn alle neuzen nog dezelfde kant op.
0: Dat is mooi. Het laatste thema, dat moet dus eigenlijk de financiën zijn, denk ik. Want dat zou...
1: Dat is inderdaad, dat is het allerlaatste thema. En dat komt, jammer genoeg komt dat nu even in de vertraging. Kunnen we pas 27 mei bespreken. Want dat willen we met ambtelijke ondersteuning erbij bespreken. Mm-hmm. Omdat toch heel veel vragen links en rechts gelijk komen. Hoeveel subsidie hier? Hoeveel geven we uit aan jeugdzorg? Hoeveel doen we dit? Hoeveel doen we dat? Want ja, het is bekend, er moet bezuinigd worden. We gaan minder geld krijgen.
0: Ja.
1: De meiscirculair zal ook een extra jeugdzorghit geven. Extra geld. Ja, er moet bezuinigd worden.
0: Ja, jeugdzorg vandaag, het is vrijdag. We lazen ook in de krant dat voor jeugdzorg veel meer geld nodig is dan begroot is. Dat gaat over meer dan 1 miljoen. 2026 wordt ook een jaar wat dat betreft waar al dat tekort duidelijk zal zijn. Laat staan het jaar daarna. Dat zijn behoorlijke tegenvallers, denk ik, voor de vorming van de coalitie.
1: Ja, 2026 liet al een tekort zien van zo'n 5, 6 miljoen. Hè? Dat liet het vorige college al duidelijk zien. Waarvan het grootste deel uit de algemene reserves werd gehaald. Een deel door gebouwen te verkopen. En een deel met bezuinigingen die het nieuwe college mag gaan doen in naam van de vorige college. Hm. Dus ja, dat geeft al een bepaalde druk op een nieuw college die je eigenlijk niet wil. Zo zijn de feiten nu eenmaal. En daar hebben we mee te werken.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat structureel eigenlijk komt er te weinig geld uit Den Haag om deze jeugdzorgzaken die toebedeeld zijn aan de gemeente vanuit Den Haag goed te kunnen uitvoeren.
1: Ja, klopt. Maar daar doen we ook weinig aan. Het is gewoon de opdrachten. Alle gemeentes, zeker ook met de VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeenten, rammelen elke keer daarvoor in Den Haag aan de deurbel. Tegelijkertijd, nog een 10, 15 jaar geleden, had 1 op de 30 gezinnen jeugdzorg nodig. En nu al 1 op de 7. Dus we moeten ook kijken naar de oorzaken. Waar komt deze enorme toename?
0: Ja.
1: Waar komt dit van?

0: daar ineens.
1: Maar dat geeft wel een extra druk om de zaken rond te krijgen wat betreft de financiën.
0: Zeker, zeker. En dan krijg je discussies zoals we van de week een behoorlijke pittig in de gemeenteraad al hadden. De foyer dicht, de hertenkamp dicht. Heel veel extra's zullen gewoon moeten verdwijnen om sowieso de niet sluitende gemeentebegroting rond te krijgen. Ja. En dan hebben we het niet alleen over jeugdzorg. Jeugdzorg is daar maar één onderdeel van. Nu wel het onderdeel wat onevenredig meer geld aan het opslokken is. Maar het hoort er gewoon bij. En dat zullen we moeten afdekken.
1: Ja. De afgelopen jaren hebben we het steeds gehad over de OZB. Als het even kan, niet verhogen. Alleen met de inflatie, die verhoging oké. Maar verder niet. Dat komt volgens mij behoorlijk onder druk te staan. Is dat zo?
0: We hebben in de gemeente, elke gemeente heeft maar 3 of 4 knoppen waar ze zelf belastingtechnisch aan kunnen draaien. En dan heb je het over OZB, toerismebelasting en hondenbelasting. En meer smaken zijn er eigenlijk niet. Ja, leesjes, maar dat levert ons heel veel op dan. En daar moet je het mee doen. En de andere waar je aan kan draaien zijn bezuinigingen. Dus uit die combinatie van hoge belastingen en bezuinigingen, daar zal het toch moeten komen om het rond te krijgen. Want er komt ook nog een ravijnjaar aan. Hè? Ja. Dat is nu verschoven naar 2028. Maar het is niet weg.
1: Het ravijnjaar, er zijn misschien luisteraars die denken van, oh, waar hebben we het over?
0: Ja.
1: Het is bij ons hier gebeurd.
0: Een bezuiniging vanuit Den Haag op alle gemeentes. Die zou eerst in 2026 al komen. Dat betekent voor onze gemeente 3 miljoen minder, 3 tot 4 miljoen minder vanuit Den Haag. Er is gewoon een grote bezuinigingsronde geweest. En elke met een bepaalde sleutel moet elke gemeente extra inleveren. En het lijkt erop dat de baan extra geraakt wordt. Die zat bij de top 3 gemeente die het meeste minder krijgt. Ja. Dus dat viert niet op. Maar ook daar, ja, we zien het aankomen en we zullen het ermee moeten doen en we zullen het in moeten vullen.
1: Ja. Dus op 27 mei, dan wordt misschien wel het allerbelangrijkste gesprek gevoerd. Hoe krijgen we de financiën rond en hoe kan deze coalitie daarmee aan de slag gaan? En dan zijn bezuinigingen, ja, daar hadden we het al over, die zijn eigenlijk al in gang gezet. Maar de OZB-draaiknop die zal dan ook zeker bespeeld gaan worden, neem ik aan.
0: Nou, dat heb ik nog niet gezegd, maar het is een van de knoppen waar je kan draaien, dat zei ik. Dat zal dan moeten blijken. Kijk, wat wel duidelijk is, dat het soms een prijs schieten wordt voor de oppositie. Want overal, elke bezuiniging die je voorstelt, dat zagen we van de week met de foyeren, dan gaat er flink op de trom geslagen worden. Dat allemaal niet kan en een schande is en weet ik wat allemaal.
1: Ja.
0: Maar ja, we moeten met z'n allen gaan bezuinigen.
1: Ja.
0: En dan raak je mensen. En op het moment dat je mensen raakt, ja, dan terecht springt de groep die geraakt wordt in de houding en gaat er tegen tekeer.
1: Ja.
0: Dat snappen we ook allemaal. Maar ja, het moet wel.
1: Ja, toch nog even op die OZB terugkomen. De VVD is de afgelopen jaren ook altijd de partij geweest die heeft gezegd van geen verhoging daarvan. Alleen met die inflatiecorrectie, daar moet dus mogelijk nu toch van afgestapt gaan worden.
0: Nou, ik ben formateur, hè?
1: Ja,
0: dus ik ben niet de VVD-meneer in deze. Dan moet je de heer Mancini bellen. De fractievoorzitter en de onderhandelaar in de formatie in deze.
1: Ja, oké. Helemaal duidelijk. Nou, volgens mij zijn we weer aardig bijgepraat. Komende week vinden er dan ook nog weer gesprekken plaats?
0: Nee. We hebben een week ook omdat Mark Mancini voor werk in het buitenland zit. Dus die is er eventjes niet een week. En pas op 27 mei gaat vervolg worden. We zullen wel al concept, coalitieprogramma gaan schrijven en dat soort dingen allemaal. Maar dat is niet bij elkaar komen.
1: Nee. Een hele logische vraag dan natuurlijk weer van mijn kant. We hebben wekelijks contact. Dan heeft het volgens mij volgende week niet zoveel zin om te bellen, want dan hoor ik niks nieuws.
0: Weinig zin, inderdaad, dat klopt. Kees, dat klopt.
1: Nou, dan zijn we volgens mij weer helemaal bijgepraat over hoe het staat met de formatie in Baren. André van der Pad, dankjewel voor jouw bijdrage en we komen op een later tijdstip graag weer bij je terug. Dankjewel.
0: Mede namens Marianne Moore, graag gedaan. Dank.
1: Prima.
0: Dag, Kees. Oké, hoi.

0: Kijk, dan hebben we het over Boney M. En dit was een van die grote hits van ze. Het nummer River of Babylon, nummer 9 in de top 40 in 1978. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor informatie voor je? We gaan naar de fractievoorzitter van de VVD. En dat is Mark Marcini. In de gang van het gemeentehuis heb ik Mark Marcini. Hij is de fractievoorzitter van de VVD. Mark, de eerste raadsvergadering als fractievoorzitter eigenlijk. Hè? Hoe is dat bevallen?
1: Ja, hoi Kees, goedenavond. Ja, het is eigenlijk heel goed bevallen. We hebben ons goed voorbereid, taken verdeeld, mensen ieder hun eigen onderwerp. En dat ging goed, denk ik.
0: Ja, het afwegingskader, openbare ruimte, daar is de VVD eigenlijk was bij voorbaat al tegen, dat dat nu besproken zou worden. Want eigenlijk geef je aan dat er bepaalde dingen in staan waar jullie het eigenlijk niet zo mee eens zijn, hè?
1: Ja, er zijn bepaalde keuzes gemaakt die niet noodzakelijkerwijs de keuzes zullen zijn van het volgende college. Ja. Het is daarmee toch een beetje over je graf heen regeren. Als je zorgvuldig leest en je zou het aannemen, dan teken je bijvoorbeeld ook voor dat alles wat in een beschermd dorpsgezicht vanaf nu gerestaureerd gaat worden, met gebruik van historische materialen moet gebeuren. Hmm. Dat zou betekenen dat als we dit hadden aangenomen, dan heb je maar één optie voor de Wilhelminenvijver. Dat is 3 miljoen of meer. Want ja, daar zou je dan nu voor getekend hebben. En dan zal iemand zeggen van een pragmatische oplossing voor een paar ton. Zeggen ze, nee, dat kan niet. Want jullie hebben net gezegd, het moet volgens cultuurhistorische waarde gerestaureerd worden. Dus zit je voor 3 miljoen in de prijzen. Nou, ja, dat is maar één ding. Vervolgens ontbreekt er een stukje de veiligheidswaarde. Nou, iedereen en eigenlijk iedere partij heeft zo zijn eigen redenen om het niet te doen. Om te zeggen, nou, dit is te voorbarig, incompleet. Nou,
0: werd wel aangegeven dat het hele goede elementen bevat die mogelijk in een volgend stuk prima ingebracht kunnen worden. Ja. Maar net wat je zegt, het is dus eigenlijk regeren over je graf heen. Zoals dat zo mooi gezegd wordt. Hè?
1: Ja, nou, het is een beetje, het is te veel van het goede. Het is echt, om in klassieke termen te praten, een beetje linkse signatuur. En ik denk dat we nu meer naar het midden opschuiven de komende 4 jaar. Hmm. Dus te vroeg. Eigenlijk, dat is het eigenlijk. Te vroeg.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor de motie van het CDA. Prima motie, alleen ook te vroeg. Dus laten we eerst stapje voor stapje het en als het later gebruikt kan worden, uiteraard de goede punten gebruiken, opnemen, niet 2 keer hetzelfde wiel uitvinden. Gewoon tuurlijk.
0: Ja. Dan zitten we zitten natuurlijk eigenlijk een beetje in een lastige periode. Er is nog geen nieuwe coalitie. We zijn dus nog met de oude coalitie aan het werk, maar we hebben wel een nieuwe gemeenteraad. Dus dat geeft een beetje frictie, denk ik, of niet?
1: Nou, frictie, ik denk dat je het resultaat dus ziet. Dat de nieuwe gemeenteraad het voorstel van de oude gemeenteraad, van het oude college, of oud, want het huidige college dus vriendelijk afserveert. Ik denk, als ik in het college had gezeten, maar dat zit ik niet, had ik het ook niet meer ingediend. Had ik gezegd, alright, dit is voor de mensen
0: voor de volgende. Ja. Ja. Nou, over die coalitievorming, want daar is de VVD in lead. Hè?
1: Ja.
0: André van der Pat en Marianne Morgen zijn druk bezig om dat te smeden. Deze week belangrijke gesprekken, heb ik begrepen, over de financiën. Kun je iets vertellen over het verloop?
1: Financiën komen pas volgende week aan de orde.
0: Oké.
1: Morgen hebben we nog een gesprek. En dan worden eigenlijk de gespreksverslagen die er tot nu toe gemaakt zijn, worden de conceptgespreksverslagen die er tot nu toe gemaakt zijn, die worden dan afgehamerd en afgetimmerd. Dus iedereen is nu aan het lezen van, oké, is dat wat er nu staat genotuleerd is, is dat inderdaad ook wat we besproken en afgesproken hebben. Daar is morgen dan de update dat iedereen, dan zijn we bij op die onderwerpen.
0: Ja.
1: Maar het allerbelangrijkste gaat nog komen en dat is financiën. Nou, je hebt ik weet niet of je de presentatie van wethouder Prakken hebt gehoord op maandag. Ja, we komen bij de algemene reserve komen angstaanjagend dicht bij de 8 miljoen uit.
0: De algemene reserve.
1: De algemene reserve, ja. Nou ja, dat is als je ieder jaar dus 4 miljoen te veel uitgeeft. Nou, als je dit door laat gaan, dan zijn we er dus. En staan we volgend jaar onder curatele van de provincie. Als we nu niet wat doen. En dat moeten we gaan doen. En dat zal ook de pijnlijke keuzes voor de toekomst duidelijk maken. Want ja, we hebben gewoon geen geld.
0: Nee.
1: Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Dat is even los wat je ook zou willen doen. Hè? Of je nou van de natuur bent of van het asfalt. Voor beide hebben we geen extra geld.
0: Nee.
1: Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Sorry, tussen aanhalingstekens is het heel makkelijk. Van ja, Een goed iets, idee, maar we hebben geen geld.
0: Ja, volgende week is dus eigenlijk cruciaal in de vorming van die nieuwe coalitie. Want jullie moeten met 4 partijen dus op 1 lijn zien te komen daarin.
1: Ja.
0: Verwacht je moeilijkheden?
1: Nou, als iedereen realistisch is en met gezond verstand 2 benen op de grond en die heeft een rekenmachine die het doet, dan kunnen we heel ver komen, denk ik.
0: Ja.
1: En de tijd van dromen en wensdenken is echt voorbij. En dat is vervelend, maar daar zitten we nu wel in die positie.
0: Ja.
1: Dus nu moeten we door.
0: Eind volgende week, is dat dan ook meteen de afsluiting van de coalitievorming?
1: Nee, uit mijn hoofd 28 mei staat het laatste, maar mei staat het laatste gesprek.
0: Hmm.
1: Of dat tot en met 28 mei hebben we gepland. Dus dat zou dan de...
0: Dan moet overeenstemming zijn over de 9 onderwerpen en de losse onderwerpen. En dan moeten ook de poppetjes eraan gekoppeld worden.
1: Dat komt daarna.
0: Dat komt daarna, ja. Er is nog veel te doen, dus begrijp ik.
1: Er is veel te doen. Ja.
0: Nou, heel veel succes met de verdere voorbereidingen.
1: Dankjewel.
0: We blijven het uiteraard volgen. Mark Massini, dankjewel.
1: Graag gedaan, Kees.

En dat was hem. Staand einde, zoals we dat zo mooi noemen. Jeroen van der Boom, jij bent zo. En daarvoor hoorde je Harry Styles, Sign of the Times. En hij geeft op dit moment verschillende concerten in de Johan Cruijff Arena. En daar komen fans van heel over Europa vandaan om hem te zien. En blijven dan zelfs nachten over bij die arena. Gewoon heerlijk om

0: de tijd dan best een lekker nummer om te draaien. Hier in het programma De Barendse Naald. We gaan naar het interview wat ik had met wethouder Mark Eibaard. Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag.
1: Inmiddels aangeschoven Mark Eibaard, de wethouder van de gemeente Baren. Het afwegingskader, een van de belangrijke onderwerpen die vanavond aan de orde kwamen. Waar jij verantwoordelijk voor bent. Het is niet aangenomen. Maar men had eigenlijk wel heel veel waarderingen voor. Hè?
2: Ja, je ziet soms dat stukken die toch een iets hoger abstractieniveau hebben en die toch iets meer gaan, eigenlijk hoog over, hè? Kaderstellend, dat soms toch wel wat ingewikkeld is. Mm. En dat snap ik ook wel. Hè? Dus als je dit leest en je legt het op de openbare ruimte, is het natuurlijk moeilijk om je voor te stellen wat betekent dat dan. Hè? Dus hoe ga je nou groen en parkeren, hoe ga je dat nou afwegen? En wat betekent dat? Hoe ziet dat dan in mijn straat eruit? En dat proberen we te doen. Nou ja, nu is eigenlijk de oproep, neem dat mee in de omgevingsvisie. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat is allemaal geen probleem. Ik heb vorige week in het debat al gezegd, ja, ook als je de keuzes nu niet maakt, de moeilijke keuzes blijven.
1: Ja, ik wou zeggen, je hebt van tevoren eigenlijk wel gewaarschuwd van, let op, want die keuzes moeten gemaakt worden.
2: Zeker, de openbare ruimte gaat onder schaarste gebukt. En dat betekent dat je niet alles kan doen. Wij wonen allebei in de Schilderswijk, Kees. Ik denk dat er geen auto meer bij kan.
1: Nee, ik denk het ook.
2: En als dat wel gebeurt, dan gaan ze echt aan allebei de kanten op de stoep gaan staan. Met allerhande problemen van dien. En ik denk dat dat ook nog eens een keertje een wijk is. Waarvan je denkt, nou die is toch al heel groen. Maar waar je toch ook ziet dat we echt nog wat grote bomen nodig hebben. Om ook wat meer verkoeling te krijgen. Ja. Zeker als de opwarming doorzet. En dat betekent gewoon dat je meer ruimte moet hebben voor groen. En dat betekent dus dat dat de kosten gaat van parkeerplaatsen. Nou, je kan het allemaal voor je uitschuiven en oogkleppen opdoen. En denken van, nou ja, dat probleem is er niet. Maar als je dat niet op een goede manier regelt, maar ruimte blijft geven aan asfalt, dan ga je zo meteen zien, ook met grote piekbuien, dat niet alleen maar meer je voortuin onderstroomt straks, maar dat het ook gewoon door je voordeur naar binnen toe komt. Dus ja. we hebben echt wat te doen. En daarom is het goed dat we het meenemen in de omgevingsvisie. Dan kan het team ook gewoon door met de ontwikkeling van plannen. Ja. En dan kan de raad er op het volgende moment, als ook de nieuwe raad wat langer zit, wat zich meer ingelezen heeft op die onderwerpen, daar is nog met elkaar over in debat treden.
1: Ja. Een van de andere dingen die aan de orde kwam vanavond was een uitbreiding van de RMN. Houten komt daarbij.
2: Ja.
1: Er was ook toch wel mensen die bang waren eigenlijk dat dat ten koste zou gaan van de organisatie.
2: Ja, ik heb eigenlijk maar één iemand bang horen zijn, Kees, als ik heel eerlijk ben. En dat is een partij die al heel lang roept, we willen bij de RMN weg. Nou, vind ik gewoon niet zo'n reëel scenario.
1: Nee.
2: Eerlijk gezegd, ik vind ook echt een minachting van de medewerkers die daar zijn. Volgens mij is het heel goed dat RMN uitbreidt en dat Houten daarbij komt. Dat zorgt ervoor dat we de kosten voor het kantoor met elkaar kunnen delen. Dat betekent ook dat het voor Baren goedkoper wordt. We zien dat in de begroting voor volgend jaar. 3 ton minder. Ja. Nou, dat is toch aanzienlijk, zou ik zeggen. Dus volgens mij zitten daar allerhande voordelen aan. En volgens mij wordt ons vuilnis nog elke dag opgehaald. Hebben we daar niet over te klagen, gaat het hartstikke goed. Dan moeten we met elkaar gewoon keihard trots zijn op wat de RMN doet.
1: Ja, nou, duidelijk punt zou ik bijna
2: toch
1: zeggen.
2: Ja.
1: En dan, eerder zijn in de gemeenteraad bezuinigingen afgesproken. Ja. Dat ging onder andere dus over de foyer in de Pekingtuin. Maar ook over de Hettenkamp zelf. Daar nu op terugkomen is eigenlijk niet handig. Zeker niet aan hetgeen we horen wat er aan zit te komen. Want wat dat betreft, de financiën van de gemeente staan best behoorlijk onder druk, hè?
2: Nee, de financiën staan zeker onder druk. En dit is natuurlijk een onderwerp wat al veel eerder ook aan de, aan de orde is geweest. Ja. Nee, niet alleen het ravijnjaar, maar ook het feit dat we stoppen met het Hertenkamp en met de foyer. Daar hebben we in de ronde van bezuinigingen al eerder over gesproken. Hè? Dus dat kan geen verrassing zijn voor de gemeenteraad. Dat het vervelend is op het moment dat het echt daadwerkelijk gebeurt. Dat het dan vervelend is dat je denkt, oh, maar het gebeurt echt. Ja, dat hoort nou eenmaal bij bezuinigen.
1: Ja.
2: En dat is tweeledig. Hè? Dus eigenlijk zit er meer aan. Hè? Dus ik begrijp best wel dat dit voor mensen
1: een plek is waar ze bepaalde emotionele waarde.
2: Waar ze soms graag komen, waar het al heel lang is, zeg maar even. Hè? Ik hoor ook genoeg verhalen. Mijn eigen zoon misschien wel voorop, die zegt, pap, die stinkvogels, die moeten er gewoon weg. maar als je je zoveel moet bezuinigen als de gemeente Baren doet, dan moet je ook wel echt afvragen waar ben je wel van en waar ben je niet van. Ja. En wij zijn niet van dierenverzorging. Wij zijn niet van het instand houden van dierenparkjes. En dan hoort er dus bij dat je de keuze maakt om de foyer te sluiten. Nou, dat heeft vandaag ook weer een ruime meerderheid van de gemeenteraad nogmaals herbevestigd.
1: Ja.
2: Ik heb ook nogmaals het signaal gegeven en dat doe ik hier nog een keer. Als er mensen zijn die denken ik zou het beheer van het hertenkamp over willen nemen, dan mogen ze zich bij mij melden. We zijn op dit moment in gesprek met de Stichting Behoud het Hertenkamp. Als ik zie wat er nu op tafel ligt, dan heb ik nog niet het vertrouwen dat we daar 100% gaan uitkomen. Dan zijn we daar nog heel ver van verwijderd. Hè? Dus dat moeten echt nog stevige gesprekken worden. Maar als we daar niet uitkomen en er meldt zich niemand anders, dan zal dat op termijn ook betekenen dat ook het hertenkamp gesloten zal worden.
1: Ja.
2: Dat is wel goed om dat met elkaar te beseffen.
1: Ja. Nou ja, ook dat is iets natuurlijk wat je ruim van tevoren aankondigt. Dus het kan op een gegeven moment dan ook geen verrassing zijn dat dit soort maatregelen genomen moeten worden.
2: Nee, maar soms werkt het toch bij zulke soort dingen zo dat je toch denkt, oh, het zal allemaal wel meevallen. Ja. Tot het moment dat het zo is.
1: Ja. Het daadwerkelijke moment. Dan,
2: ja, en dat doet het pijn. En ja. En ja, bij bezuinigen horen pijnlijke keuzes.
1: Ja. En, die hebben we eerder moeten maken in de gemeente. Hè? Ja. 2014 was het volgens mij dat we keuzes maken hadden. En, ja.
2: Nou, keuzes maken was 2002, door ze met Hart van Baren.
1: Nog. Oh ja, dat is nog verder.
2: Met die fantastische zo. Enquête die we toen kregen.
1: Oh, ja.
2: Ja, kunnen we ook een heel programma over vullen, Kees.
1: Ja, denk het wel. Hè?
2: Ja. Ja.
1: Maar ook, maar stevenen we wel op zoiets af als toen? Dat er nog zwaardere keuzes gemaakt moeten gaan worden?
2: Nou, je moet goed bedenken waar ben je wel van en waar ben je niet van.
1: Ja.
2: Dat is één. En aan de andere kant moet je ook het gesprek hebben van ja, op het moment dat je toch meer moet uitgeven. We zien dat de openbare ruimte onder druk staat, dat er meer geld bij moet. We zien dat jeugdzorg echt onder druk staat.

Muziek van Paul Simon. Een heerlijk nummer om te draaien in het programma. Het is een nummer van Graceland en het heette You Can Call Me L. We hebben er heen te gaan en dat is deze. Blijft zo'n heerlijk nummer van Thelma Houston. Don't Leave Me This Way.

En dat was hem, de laatste plaat die we konden draaien in deze aflevering van het programma De Barendse Naald. We zitten weer helemaal vol en je luisterde naar Tumbling Houston en een prachtige vertolking van het nummer Don't Leave Me This Way.

0: Ook dat is mogelijk. Ga dan naar Uitzending Gemist. Kortom, we zorgen ervoor dat je op alle mogelijke manieren nog weer aan deze informatie kunt komen. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Barendse Naald. Deze week geen gemeenteraad in Baren. We slaan een weekje over. Pas de week erop, dan is de volgende vergadering weer aan de beurt.
1: Kees Veerling.
0: En wat mij betreft graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald.

0: de vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Een uurtje relaxte muziek vanuit het Eemland 1 Café met Jos Peters.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het Easy Listening Café hier bij Eemland 1. Mijn naam is Jos Peters en ik heb een speciale kerstaflevering dit uur voor je. Met de lekkerste kerstnummers, ook kerstnummers die je bijna niet hoort, maar hier dus wel bij het Easy Listening Café. Het café is al lekker volgestroomd. De mensen zitten aan de kluwijn, maar ook daarnaast aan de lekkere hapjes. En je gaat ze allemaal horen, André Hazes, Andy Williams en nog veel en veel meer. Maar ik begin heel vrolijk, namelijk met een man die eigenlijk uit Amerika kwam van het lichte genre, ook wel behorend tot het zogeheten crooners team. En dan hebben we het natuurlijk over Andy Williams. En die heeft het over The Most Wonderful Time of the Year. Want dat is het natuurlijk ook hier bij het Easy Listening Café.

André Hazes met voor mij geen kerstdiner. En u hoort, het café is al lekker volgestroomd. Mensen zitten te genieten, de kerstversiering is volop aanwezig. Maar wel zodanig dat het niet in de fik kan vliegen natuurlijk. Want dat doet ons weer herinneren aan 2000 in Volendam. En dat willen wij natuurlijk niet. We willen het gezellig houden, de mensen zijn gezellig. Er wordt veel aangevraagd. André Hazes is ook altijd een geliefde gast in het Eemland 1 Café. Voor mij geen kerstdiner, zegt hij. Maar ja, goed, dat is ook een beetje moeilijk als je er niet meer bent. Maar toen de tijd dus had hij daar ook moeite mee. André Hazes, je zal hem nog vaker horen in de Easy Listening Cafés van volgend jaar. Dan ga ik verder met twee mensen die ons ontvallen zijn uit de muziekwereld. Shane McCohen van The Pogues. En dat was de liedzanger van deze Iers-Engelse folk-punk-band Pogues. Maar ze hebben ook een kerstnummer gemaakt. En dat is meteen ook hun bekendste nummer. Fairy Tale of New York. Een duet met Kirsty MacColl. En eigenlijk ook niet zo gek, hè. Gezien het feit dat McCohen op 25 december werd geboren. En daarna gaan we horen Sinead O'Connor. En die was eigenlijk niet zo blij met zichzelf. Was vrij depressief. En ze heeft een mooi nummer gemaakt. Silent Night. Maar eerst gaan we beginnen met The Pogues. En Kirsty MacColl met Fairy Tale of New York.

Belletje speciaal voor Sinead O'Connor. Zij ontviel ons doordat ze zelf een einde aan haar leven had gemaakt. Ja, de dame zat niet echt goed in haar vel, dat is wel gebleken. De dame was depressief, maar wel veelzijdig hoor. Tot dit jaar is zij toch nog actief geweest als het gaat om zingen. Maar daarnaast was ze ook muzikant en singer-songwriter en priester. Ja, priester zelfs. Ze maakte alternatieve rock, poprock en folkrock. Ze had natuurlijk haar grootste hit in Nederland met Nothing Compares to You. En daarnaast had ze ook nog een paar kleine hitjes zoals Troy, Mendinka, dat was weer een wat ruiger nummer. En Three Babies, ook heel mooi. Sinead O'Connor, zij is slechts 59 geworden. Ja, veel te jong natuurlijk. Maar goed, we moeten toch weer verder en laten we gauw met iets vrolijks verder gaan. Kylie Minogue, Send the Baby. En Kylie Minogue is natuurlijk begonnen in de serie Neighbours, samen met Jason Donovan, die later ook solo is gegaan. Onder leiding van Stock Aitken en Waterman hadden zij in de jaren 80 grote discohits. Maar dit is een kerstnummer dus van Kylie Minogue, ook een cover, Send the Baby.

We wish you a Merry Christmas. En dat zei Enya. En Enya komt natuurlijk uit de band Clannad. En dat ze solo is gegaan heeft daar zeker geen windeieren gelegd. Want wat een prachtige stem heeft deze dame. Hè? En daarvoor Suzanne Michaels. It should be Christmas every day. Nou, was dat maar waar voor sommigen. Kerstmis betekent natuurlijk gezelligheid. En kerst betekent kerstbomen. En kerstdiner. En ga zo maar door. En liefde voor elkaar. Hopelijk ook vrede. Maar ja, gezien de situatie in Gaza en Israël samen. Maar goed, wij zitten hier om een mooi programma te maken. U luistert naar Eemland 1. Mijn naam is Jos Peters. En ik ga nu verder met het volgende item hier in dit programma. Dat is namelijk de... Ja, de knuffelplaat, een vast item hier in het Easy Listening Café. En ik zie de mensen al kijken aan de bar van... Ja, eindelijk, want die weten dat er dan ook weer een hele mooie plaat aankomt. En nu zijn er zelfs twee, want Aletta Rombout uit Soest... die vroeg onder andere Ellet Jones aan met Walking in the Air uit Engeland... en de Kelly Family met de David Song Who'll Fly With Me. Ik zag hem pas nog op tv. En ja, het zijn toevallig twee jonge jongetjes... die met een heel hoog stemmetje kunnen zingen. Nog niet de baard in de keel hebben zoals ik inmiddels. En ja, dan kan je dus dit soort nummers verwachten. Ellet Jones, Walking in the Air, die vroeg ze aan. En daarna vroeg ze ook aan de Kelly Family. Ze zegt, want je hoort die nummers zo ontzettend weinig. Zou je ze voor me willen draaien? Natuurlijk doen we dat. Speciaal voor jou. Walking in the Air als eerste.

0: De Kelly Family hoorde je met Who'll Fly With Me, oftewel de David Song. Een nummer wat in 1979 op 1 heeft gestaan. De Kelly Family hoorde u met de David Song, oftewel Who'll Fly With Me of Who'll Come To Me, hoe je het ook zeggen wil. De Kelly Family, een beetje alternatieve Amerikaans-Ierse popgroep. Ja, je zou het bijna niet zeggen, maar elk jaar kwam er wel een nieuw kind bij. Ik geloof dat ze iets van 10 kinderen hebben. En ja, ze hebben uiteindelijk toch wel succes gehad daarna als familieband. De Kelly Family. Ze hebben in totaal meer dan 20 miljoen albums verkocht. En 48 gouden of platinum albums op hun naam staan. Daarvoor hoorde je Elliot Jones. En hij is een zanger, radio- en televisiepresentator en acteur. Als tienerkoorzanger verwierf hij in 1985 grote bekendheid met zijn opname Walking in the Air. Een prachtig nummer natuurlijk. En beide waren toen nog jongetjes met een hoge stem en hadden nog niet de baard in de keel. En zo gaat dat in mannenland. De mensen zitten hier te genieten in het café met een drankje en een hapje. En die, ja, ze hebben elkaar heel wat te vertellen, zo te zien. Ik ga gauw verder met twee vrolijke nummers, want we hebben natuurlijk ook vrij serieuze nummers gehad. En dat is onder andere Bert & Ernie met Ik ben een kerstbal en daarna Jonah Louie met Stop the Cavalry uit 1980. Maar eerst is Bert & Ernie komen in het café.
1: Ik sta bij de kerstboom voor kransjes en slingers en ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik keek heel voorzichtig, bleef er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bol begint op mij te lijken.

0: ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Ja. Is het die? Laat mij er maar eens even kijken. Hé, hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie, zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja,
2: oh. Nou, mag ik er even op Bert? Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat
1: ja,
2: hij.
1: Dat zal wel, ja.

0: misschien een beetje moe. Nee, ik ben een kerstboom.
1: Nou mag ik weer, Ernie. Ik ga opzij, vooruit. Ja.
0: Bert, als jij nou die bal ernaast neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
1: Een peer, zeg je? Lijkt mijn hoofd dan op een peer.
0: Nee,
1: nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kan jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde.
0: Welke bal moet ik dan kijken, Bert?
1: In die platte bal daar. Daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje.
0: Oh.
1: Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
0: Ja, goed, daar gaan we dan, hè? Ja.
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen.

0: Caro Emerald hoorde je en met het nummer All I Want For Christmas samen met Brooke Benton en die uit de country scene kwam. Een duet wat ze dus opgenomen heeft met deze man en het was ook eenmalig. Caro Emerald, we kennen haar allemaal onder deze naam. Maar tegenwoordig heeft ze een nieuwe look, maar ook een nieuwe naam. Caro Emeralda van der Leeuw, dat is haar echte naam. Beter bekend onder haar artiestennaam Caro Emerald. En tegenwoordig heet ze niet meer zo, want dat is geweest. Ze heet nu de Jordan. Ze is een Nederlandse zangeres en haar repertoire is voornamelijk Engelstalig. Met een Nederlandse vader en een moeder van Arubaanse achtergrond groeide Van der Leeuw op in de Jordaan en studeerde in 2005 af in de vakken jazzzang aan het conservatorium in Amsterdam. En dat is ook wel duidelijk aan haar muziek te horen. Ja, en dan ben ik toch nog iemand vergeten om te draaien in dit programma. Meestal komt de man postuum halverwege het programma. Dat is namelijk Frank Sinatra, een grootheid uit het verleden. Have Yourself a Merry Christmas, zong die ooit.
1: Yourself.

En wie kan dat nou mooi, zegt dan Joyce Michael. Hij beëindigde dit programma met de decembersong Merry Christmas. En dat is heel vaak gezegd in dit uur. Ik wens u natuurlijk ook al een hele fijne, mooie, gezellige en gezonde feestdagen. En ik hoop u weer bij een volgend Easy Listening Café te treffen. Een programma wat ik 2 jaar geleden over heb genomen van Ad van Veen. En Ad, het nummer van Frank Sinatra was natuurlijk speciaal voor jou. Omdat dat een vast item was, ook in jouw programma. Dat heb ik ook overgenomen.

0: Nogmaals bedankt voor het luisteren allemaal. En ik zou zeggen, tot een volgend Easy Listening Café. En we eindigen zoals gebruikelijk natuurlijk met Stan Getz.
1: Met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten, omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.